0: Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijkviertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De 2 andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen.

0: waren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: Van op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio. Can't touch this. You can't touch this.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog

0: Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag

zoals het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna twee eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui.

Ik denk, laten we zonnig beginnen met de naam alleen al Julio Iglesias. Julio, zo wordt hij ook wel genoemd. Nou ja, alle namen worden gegeven aan Julio Iglesias. Quiero, daar houden wij van. En dat vond ik ook.

leuk om te laten horen als hij eerst in Utrecht is wakker. Ja, de hitte. De hoge temperatuur vandaag. Het weer in het algemeen. Je tuin, hoe ga je daarmee om? Zwemmen. Het weekend en nog veel meer. We gaan erover praten in Utrecht is wakker. Wat fijn dat je er bent op deze hele warme dag. Terwijl het nu misschien nog wel meevalt, probeer dan die ramen even open te zetten. De Beatles zo meteen. Eerst Maywood, wat een fijne muziek van.

0: Bring Me In. Sam Fender en Olivia Dean in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, ik heb het al gezegd aan het begin van dit uur. Nadat wij de eerste muzikaliteit hebben laten horen van Julio Iglesias. Heel veel fijne muziek hebben we vanmorgen. Dat ben je van ons gewend. De diverse onderwerpen. En ik zei het al, we gaan het over hebben. Het weer natuurlijk. Ja, Grieta Spannenburg die gaat dat uitgebreid toelichten. Sowieso zal dat onderwerp van gesprek zijn. En berg je maar vandaag, hè, vanwege de hitte. En natuurlijk Code Rood, waar we het over gaan horen. Trouwens, dat is ingegaan middernacht. Hebben we het ook nog over blauw? Het Curaçao-blauw en het oranje van Nederland. Ja, Curaçao is uitgeschakeld in het wereldkampioenschap voetbal. Maar Nederland mag door. Gelukkig, hè? Ja, de Curaçao-naren. Dat is jammer natuurlijk. Wat een enthousiasme zat erin. Ik ben een aantal keer op het eiland geweest. En ja, sowieso hele lieve, aardige mensen. Gezellig daar om te zijn. En wat een enthousiasme en wat een inzet voor het voetbal. En al die fans, ja, al die eilandbewoners die dat fantastisch vonden. En trouwens, heel de wereld, want ik zag gisteren nog reacties voorbij komen uit de Verenigde Staten, waar ze ook heel erg verrukt waren over ons Curaçao. Maar goed, oranje is ook wel door dan, zeg maar. En dat gaan we natuurlijk ook volgen. Horen we daar vanmorgen nog meer over? Nou, wie weet. Zou zomaar kunnen. Met bioloog Luc Hoogestein ga ik trouwens even kijken hoe het is met de tuin. Dat wil zeggen, zou je nog iets moeten doen aan je eigen tuin? De bioloog die weet er vast en zeker een antwoord op te geven. Is het te droog? Houdt het gras het vol? Is het gras sterk genoeg? Ja, zeg je dan. Of nee, ik heb geen idee. We gaan het erover bellen in Utrecht is wakker. Nou, Robert-Jan gaat op pad. Misschien neemt hij wel een verkoelende duik. Je weet het niet. Wat ik wel weet is dat ik het leuk vind dat je erbij bent. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek. Ken je deze nog?
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: John Travolta.
1: Ja, ik zag hem ook laatst op televisie. Toen dacht ik, oh, wat is die? Nou ja, eigenlijk qua gezicht niet veranderd, maar hij heeft helemaal geen haar meer. En dat is ook heel gek, want het was natuurlijk, laten we zeggen, het stuk. Het mannelijke stuk uit Grease. En Olivia Newton-John natuurlijk, die mag je ook niet vergeten. Dat was voor de vrouwelijke fans, zeg maar. Ja, 7:08, Radio M Utrecht, de livestreamer op deze vrijdag de 26e. Bijzonder, bijzonder. Code Rood. Ja, Code Rood staat ook in de krant. Ik kom er zo meteen op terug. Ik ga eerst samen even kijken, doen we dat naar Facebook. Want misschien heb je erop gekeken. Facebookpagina van Radio M Utrecht. 26 juni. Ja, is dat een speciale datum? Ja, wel als je zegt 26-06-26. 26-06-26. Dat is een datum waarop heel veel mensen in het huwelijksbootje stappen. Blijkt. Ik hoop echt dat het allemaal doorgaat natuurlijk vanwege de warmte. Dat de ambtenaren niet zeggen, ja, het is toch te heet. Of dat je zelf denkt van, nou, toch maar even niet. Ik stel het uit, klein maar sterk. Maar je weet maar nooit hoe de omstandigheid is ten aanzien van het weer. Code Rood, daarover schrijven de kranten ook trouwens volop op de voorpagina. Ik ga het je zo meteen vertellen. Maar 26-06-26 is toch wel een speciale datum, vind ik. Ik ga niet trouwen, zeker niet. Maar veel mensen dus wel. En heb je ook een speciale datum? En dat hoeft natuurlijk niet een speciale trouwdatum te zijn die jullie in gedachten hadden vroeger. Nee, een speciale datum. We praten erover door en dat doen we vandaag. Ook bijvoorbeeld bij Joost, vanmiddag in Utrecht, komt thuis. Dat duurt nog even, maar vanmorgen kun je ook al je zegje doen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dus laat eens weten, een speciale datum. Ik zie al wat reacties staan, dat vind ik hartstikke leuk. Jullie zijn er vroeg bij, Henny van Doorn en David Gandia bijvoorbeeld. David zegt, de meest bijzondere datum blijft voor mij toch wel 29 augustus 1962. En dan precies om 7:15 in de avond. Nog specifieker, het toilet, daar kreeg mijn moeder ontsluiting. En werd ik bijna in de wc-pot geboren. Gelukkig maar dat je er bent en dat je dat nu allemaal nog weet en kan navertellen. En dat deelt met ons, David, dankjewel. En ook Henny zegt, goedemorgen Bob, speciale datum voor mij is 18 juli. Want hoe werd ik geboren? Als vierde kind van de 17 kinderen. Hé, hey, een fijne warme uitzending, iedereen. En een fijn weekend en de groeten vanuit IJsselstein. Henny van Doorn, dankjewel. Gezellig dat je er bent, ook Henny, en het geldt voor iedereen. Facebook, Radio M Utrecht. Oh, en trouwens, via de RTV Utrecht-app kun je ook altijd even een reactie achterlaten. Ook op een speciale datum voor jou, die je even wilt delen met ons allemaal. Ik ben benieuwd. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer. En Rick Astley, terug naar de jaren 80. Never gonna give you up.

Ja, ze waren fijn. De productie van Stock Aitken en Waterman, het producers trio die onder andere ook de muziek maakte voor Kylie Minogue en zeker ook voor Rick Astley. Never Gonna Give You Up was dit uit 1987. Richting 6:30. Het weer vandaag voor Midden Nederland. Met Grieto Spannenburg praten we er uitgebreid over. Dit is alvast even haar voorzet voor vandaag. Vandaag heet een code rood. In voluit zonneschijn is het richting het einde van vanmorgen al 30 graden. En vanmiddag 37 graden in Midden Nederland. Bij weinig wind. Het blijft droog. Later vanavond is er overigens wel een

0: Bob Marley en zijn Wailers en No Woman, No Cry. Ja, 6:32. En bij mij in de studio Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, jij gaat zo meteen weer op pad. Vooraf bedenk je dan een soort van kledingadvies wat je voor jezelf hebt. Want ja, je moet je toch een beetje beschermen. Jij gaat vast en zeker een buitenonderwerp aansnijden als
1: verslaggever.
0: Ja, precies.
1: Nou moet ik zeggen dat het nog vroeg is, hè. Dus
0: nu is het oké. Okay.
1: Nog geen, nou wat gaat het worden? 7, 38.
0: Ja, Gita laat weten 37 graden in Midden-Nederland.
1: Kan ook hoger worden nog, precies te begrepen. Ja, we gaan het allemaal zien vandaag. Code rood, we hadden het gisteren rond al een beetje met KNMI over natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, ja, korte mouwen. Ja, over een overhemdje mee met langere mouwen voor de zekerheid.
0: Ja.
1: Petje natuurlijk.
0: Een petje, dat is heel belangrijk voor de mensen die, zeg maar,
1: plan.
0: Ook mensen zoals ik, die op de achterhoofd al wat minder haar hebben. Ja. En jij hebt het ook.
1: Maar ja, dat is wel de laatste dagen al belangrijk natuurlijk, hè. Niet alleen vandaag. Dus dat is, maar het wordt anders en anders.
0: Ja. Nou ja, in elk geval vandaag een superhete dag met code rood, je zegt het al. Dus ja, het is, voor de meeste mensen is het binnenblijven. Of je beschermen tegen de zon als je naar buiten gaat. En niet zo'n klein beetje ook.
1: Ja, ja, de KNMI kwam inderdaad eerst met jongens zoveel mogelijk binnenblijven. En toen zeiden ze, ja, maar je kunt ook naar buiten gaan natuurlijk. Omdat het binnen behoorlijk warm kan zijn.
0: Ja, ja, ja. Ik heb vanmorgen vroeg eventjes toch de ramen opengezet. En vanmorgen vroeg is 4:30. Toen dacht ik van nou, even een half uurtje voordat ik de deur uit ga, zet ik de boel even open. Ik vond het al lekker luchtig buiten. Een klein briesje. Dus dat is wel oké. Okay. Misschien is dat nu ook nog een tip. Maar zo gauw je enige warmte voelt, meteen die ramen dicht doen, denk ik.
1: Ja, precies. Dat scheelt een slok op een borrel.
0: Lekker.
1: Om die traditionele uitdrukking eventjes te gebruiken.
0: Ja, precies. Over borrel gesproken. Nou, borrel dan niet. Geen alcohol, maar wel water. Hè. Je moet veel water drinken vandaag. Hè.
1: Uiteraard.
0: Voor iedereen geldt dat natuurlijk goed. Dat zal niet tegen doofmans oren gezegd zijn. Robert-Jan, wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga zo meteen naar Leersum. Het openluchtzwembad. Tweede Pinksterdag kwamen er 2500 bezoekers. De verwachting is dat het record verbroken gaat worden.
0: Vandaag?
1: Of dit weekend in ieder geval.
0: Ja. Ja,
1: in ieder geval, het gaat heel druk worden, want het bos, het is water om te beginnen. Dat brengt verkoeling, maar het ligt ook in de bossen, zou je kunnen zeggen. Dus dat brengt ook nog eens extra schaduw.
0: Dat is waar, ja.
1: Dat is een van de koelste plekken, zou je kunnen zeggen, in de omgeving van Leersum.
0: Mm-hmm.
1: In Utrecht heb je dat ook, hele andere koek natuurlijk. Bibliotheken, Domkerk, allemaal extra geopend vandaag om mensen koel te kunnen zoeken en vinden. Maar goed, ik ga daar kijken en we gaan kijken, praten met de zwemmers.
0: Ja.
1: Om te beginnen, hoe hebben ze de nacht beleefd? Hebben ze nog een beetje kunnen slapen?
0: Mm-hmm.
1: En wat ik ook wel interessant vind eigenlijk, van je hebt die extreme omstandigheden, maar zet dat de mensen nou eigenlijk een beetje aan het denken?
0: Mm-hmm.
1: Want
0: we hebben het
1: allemaal onszelf te danken. Het komt allemaal door menselijke vervuiling, dat het nu zo heet is.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft met CO2-uitstoot te maken.
0: Zeker.
1: Dus zou je misschien kunnen zeggen, jongens, dit is ofwel een waarschuwingsaangelegenheid. Ja. Wij moeten wat minder spullen gaan kopen, dat soort zaken.
0: En wij moeten dan nu wat gaan doen. Maar het is wel iets, zeg ik altijd, van wat niet van de laatste 2-3 jaar is. Het is natuurlijk al tientallen jaren dat wij steeds meer willen. We kopen, we hebben een soort weggooimaatschappij. Alles wat je koopt, dat kan niet meer gerepareerd worden. Of heel onmogelijk of heel duur. Dus daar zijn we ook ingerold natuurlijk, met industrialisering.
1: Nou ja, en misschien is nu echt dit een teken om te zeggen, joh, kijk, als we zo doorgaan, dan wordt het nog warmer in Nederland, maar ook te buiten met alle gevolgen van dien. En dan, nu is het al maatschappij ontwrichtend code rood voor het eerst in de geschiedenis.
0: Ja,
1: jongens, hoe is dat in de toekomst? We hebben gisteren het KNMI erover gehoord. Uh-huh. Die zegt ook van, jongens, consuminderen, want er is nog wat aan te doen.
0: Ja.
1: Maar ja, we moeten aan de slag, met z'n allen, hè? Wereldwijd.
0: En als we dat met z'n allen wereldwijd gaan snappen, is het goed. Maar we kunnen natuurlijk wel hier al de nodige maten.
1: Ja.
0: Dus jij gaat vragen stellen aan mensen die al lekker bijna in het water liggen, of echt in het water liggen.
1: Ja, onder water zijn.
0: Dat kan ook natuurlijk.
1: Onder water gewoon.
0: Met die microfoon erbij. Maar ook wat kritische vragen ga je stellen in Leersum.
1: Nou ja, goed, zet het aan het denken.
0: Ja,
1: natuurlijk. Die vraag eigenlijk.
0: Oké. Okay. Nou, succes in Leersum. Overigens, 18 juni was je daar natuurlijk ook. Hè? Dat is niet zo heel lang geleden. Het is 26. Dat... Vanwege de valwind.
1: De val, ja, precies. Ja. Even, precies, de valwind. Nee, dat was vorige week, toch, volgens mij? Nee,
0: precies, inderdaad. Jawel, 18 juni, dat is vorige week donderdag was je daar.
1: Ja.
0: Nou, Leersum, ze kennen je intussen. Jij gaat daar naartoe. We horen je straks na 7:00 om dan te praten over de hitte en die verkoelende duik. Tot zometeen dan.
1: Tot zometeen.

0: met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Tom Jones in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Op deze 26e. Code rood. Doe voorzichtig en drink vooral veel. Over drinken gaan we het zo hebben, want wat staat er in de kranten vandaag? Wat brengen ze op de voorpagina's? Dat ga ik je in een paar minuten tijd vertellen. We beginnen met NRC, waar het gaat in nog een crisis in Venezuela. De zware aardbevingen treffen het Zuid-Amerikaanse land met honderden slachtoffers. Het dodenaantal dat nog steeds oploopt. De verwijzing naar verderop in de krant. Uitgebreid. De krant schrijft trouwens ook over gezondheidsraad. Die komt met dat ene glas alcohol dat moet worden afgeraden. Groot artikel daarover verderop in de krant. En dat geldt ook voor de Volkskrant. Op de voorpagina zelfs. Alcohol is niet meer normaal. Ook één glas per dag niet. In een glas alcohol per dag, ja, dat kan geen kwaad, werd gesteld. Dat luidde dat tot vandaag het advies. Eén glas kan geen kwaad, maar de gezondheidsraad komt daarvan terug. Elke hoeveelheid alcohol is namelijk schadelijk. Net als bij roken. Eerder, ja, moet drinken daarom worden gedenormaliseerd. Zo stelt het adviesorgaan. Nou, foto op de voorpagina van de Volkskrant vandaag is er niet echt duidelijk dat daar niet meer geschonken wordt. Op een terras in Nijmegen is deze foto genomen. Ze zien het probleem daar echt niet zo. Natuurlijk zou het met alle schadelijke middelen beter zijn als iedereen kapt. Maar het blijft je eigen keuze. Aldus de barman. Van de Volkskrant gaan we naar Trouw met de hitte. Ja, en dat geldt ook voor de Telegraaf met code rood en het Algemeen Dagblad code rood op de voorpagina. De hitte leidt voor het eerst tot code rood, zo schrijft Trouw. Scholen en pretparken zijn dicht. In 8 Nederlandse provincies geldt deze vrijdag code rood vanwege de hoge temperatuur. Het is voor het eerst dat het hoogste waarschuwingsniveau voor gevaarlijk weer in Nederland wordt afgekondigd. Vanwege hitte, voor de duidelijkheid. We zien op de foto onze premier Rob Jetten en die zit bij een aantal mensen die lekker met de voeten in een badje zitten. Ja, ze zitten overigens ook in een rolstoel, maar dat terzijde. Verkoeling zoeken door de voeten een beetje te koelen. Code rood dus op de voorpagina van AD en Telegraaf. Ja, wat kun je ervan zeggen? Het KNMI zegt extreme hitte kan ook voor letsel zorgen. Doe alsjeblieft voorzichtig. En code rood met het dagrecord van 26 juni 1947. Dat stond in de beeld op 37,9. En de verwachting vandaag, 26 juni 2026 dus, is 39 graden. Meer over het weer van Grieta Spannenburg. Zometeen bij ons.

0: lang geleden, maar oh, zo leuk om weer te horen. En zo lekker zomers ook. Ja, zomers. Bijna verontschuldig ik me. Als je iets van zomer zegt, dan... Oh, lekkere zomer. Het wordt natuurlijk hartstikke heet. Grieta, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Heb je een beetje kunnen slapen vannacht? Want ja, de nachten zijn voor veel mensen toch wel een heikelpunt.
1: Ja, ik vind het wel zelf een uitputtingsslag, moet ik zeggen.
0: Toch wel?
1: Ja, in de zomer slaap ik sowieso wel slecht. Omdat het zo lang licht is. Ja. Dus mijn lijf zegt pas heel laat van... Oké, laten we gaan slapen. En terwijl ik wel ook, net als jij, iets minder vroeg... maar toch heel vroeg uit moet.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dan krijg je vermoeidheid. En ja, met die warmte... Ja, je slaapt lastig. Je slaapt in de woonkamer. Daar staat dan een soort van airco.
0: Oh ja, ja, slim.
1: En dan op de bank.
0: Ja, dat is toch anders. Ja.
1: Is toch anders. Alleen, ja, in de slaapkamer was het gewoon echt niet meer te doen, vind ik. Mm. Ja, de een slaapt... Ik hoor ook vrienden die zeggen... Nou, met die 25 graden in de slaapkamer kan ik best slapen. Dus het is zo lastig dat... Ja, vaak nemen mensen zichzelf een beetje als norm... in hoeverre het land door de hitte kan komen. Maar ik ken ook heel veel mensen die echt... Ja, het heel zwaar hebben met al het slapen gebeuren... en je eigen warmte zien kwijt te raken. Dus het is heel wisselend.
0: Ja, precies. Ja. Ik heb gisteravond toch nog even buiten... maar een klein briesje had ik het idee.
1: Ja, was ook zo.
0: Ja, zie je wel.
1: Ja,
0: dat
1: ze maar
0: eventjes buiten liggen. En dat was prima. In de schaduw overigens, hoor. Maar op een gegeven moment ben ik dan weer aan gewend... dat het weer heel erg warm is. En ook in huis. En, ja, dan...
1: ja, je kunt er wel. Je kunt wel acclimatiseren. Alleen bij ons in Nederland zijn er natuurlijk altijd van die... opstootjes van hitte, waardoor je eigenlijk een beetje je lijf en geest wordt een beetje overmand van, hey, ineens is het zo. Als je daar nou langzaam een tijdje in zit, dan denk ik dat we daar met z'n allen ook wel weer een beetje aan wennen.
0: Ja. Terwijl toch mensen zeggen van ja, die extreme temperaturen. En niet voor niks is er natuurlijk code rood afgegeven.
1: Zeker niet voor niks. En je ziet het ook, hè, dat het vooral ook voor de hulpdiensten wordt gedaan. Want hoe langer zo'n hitteperiode duurt, hoe meer mensen last krijgen van de hitte. Of mensen die al last hebben van hun longen of van hun hart.
0: Ja,
1: ze komen ook makkelijker bij de eerste hulp, bij artsen, in verpleeghuizen wordt het natuurlijk drukker. Het asfalt gaat smelten. Al dat soort dingen tezamen geven gewoon een grotere druk op alle hulpdiensten. En daar is ook die code rood natuurlijk voor. En ook het feit dat mensen soms niet doorhebben dat die hitte bij hun ook gevaar kan opleveren.
0: Ja, dat is
1: voor overwitting.
0: Ja, en je noemt even iets van, dat noem ik dan even in een groot woord letsel, maar het is eigenlijk wel zo. Die benauwdheid die kan optreden, hoe is het met de luchtkwaliteit, vraag ik me af op dit moment dan? Of vanmiddag?
1: Die is al dagen best wel slecht. Je hebt zomersmog, dat is eigenlijk ozon op leefniveau, vooral uitgestoten verkeersuitlaatgassen, zeg maar, die reageren in de hitte en met de zon. En dan krijg je O3, dat is ozon op leefniveau. En mensen die al bijvoorbeeld wat astmatisch zijn of snel last hebben van hun luchtwegen, die kunnen dat echt wel merken, dat ze gewoon minder lucht binnenkrijgen. En dat hun lijf ook daar weer harder voor moet werken. Dus voor mensen die daar gevoelig voor zijn, is dat echt lastig.
0: Ja, goed om dat even gehoord te hebben. Want inderdaad, dan ga je eigenlijk aan voorbij dat je denkt, nou, het is warm en drink gewoon, maar oké, dit kan ook andere consequenties hebben.
1: Ja, het is ook lastig, want je lijf... de een heeft meer even een ander lijfgevoel dan de andere. Steden en buitengebieden schelen ook. Maar afgelopen nacht is het volgens mij nergens in Midden-Nederland echt onder de 20 graden afgekoeld. In de steden is het 22 graden gebleven.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je... De huizen worden natuurlijk ook steeds heter. Dus het maakt het... Ja, het is eigenlijk het samenspel waardoor ze ook hebben, denk ik, gekozen voor code rood. Ik heb niet het idee dat we vandaag naar de 40 graden gaan voor Zuid- of Oost-Nederland. Omdat in 2019 hadden we dat wel. Maar toen was de lucht heel droog. En dan ging eigenlijk alle zoninstraling werd omgezet in warmte. En nu verlies je deels omdat het je verliest een deel van je zoninstraling die in warmte kan worden omgezet. Omdat het zo vochtig is eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus dan zeg ik, concludeer ik een klein beetje, dat de temperatuur niet altijd alles zegt over de luchtkwaliteit, hebben we het al gehad.
1: Ja.
0: Maar dat het ook belangrijk is dat je ook bij 6, 37 graden... We gaan wel 37 misschien pieken. hè, vandaag in Midden-Nederland.
1: Ja. En de luchtvochtigheid is hoog, dus de gevoelswaarde vandaag is gewoon dat het klam is. En dat betekent dat je lijf gewoon heel veel minder goed de warmte kwijt kan. En je lichaamstemperatuur, wat is dat? 39 graden, geloof ik?
0: De lichaamstemperatuur, dat is 36, 36,5 of zo.
1: Nee, iets hoger toch? 38,5, dacht ik.
0: Nee,
1: maar dan heb je koorts.
0: Nee, dan heb je koorts.
1: Oh,
0: dan heb je koorts.
1: Heb je dan al koorts?
0: Je hebt nu al zonnesteek, Grieter.
1: Ja. Nou ja, dan zie je dus dat hoe snel je lichaam eigenlijk al tegen koorts dan aan zit.
0: Precies. Even in het kort voor vandaag. En laten we het volgende uur even doorkijken naar het weekend. Want dat zit er natuurlijk ook aan te komen. Of het allemaal wat beter wordt. Vandaag bij weinig wind 37 graden. Liet je ons al even weten om 6:30. Het blijft ook droog, maar er is wel een buitje mogelijk vanavond.
1: Ja, dus het blijft droog. Het is zonnig. Maar er komt wel steeds meer sluierbewolking. Dus de lucht wordt echt wel flats in de loop van de dag. En vanavond zou er lokaal een enkele onweersbui kunnen vallen.
0: Oh, dat wel. Ja.
1: Zou kunnen, maar dat is een kleine kans. Morgenavond is die kans beduidend groter.
0: Ik spreek je in het volgende uur, zoals ik al zei. Dankjewel voor nu, hè.
1: Joe.
0: Uitgebreid weer bij Radio Utrecht. Grieter Spallenburg. Richting 7:00. En het volgende uur zetten we in de stijgers.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
4: Dumfries scherpen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
3: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
5: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
3: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dat bracht de tijd tot 7:02. Steeds op het hele uur het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan het regionieuws. Casper Kooi, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Goed dat je er bent. En ook op het half uur natuurlijk uitgebreid. Dus zometeen het uitgebreide nieuwsbulletin uit de regio hier bij Radio M Utrecht. 19:30 is dat zover. Maar nu alvast even die voorzet. Wat hebben we in het nieuws?
7: Nou, drinken raden.
6: Ja. Code rood.
7: Ja,
6: kan niet missen.
7: Nee, daarom. Of veel

0: Zeker de aandacht voor hebben. Dus er zijn meerdere factoren, niet alleen voor jezelf, maar ook als je de deur uitgaat of het weekend of wat er ook. Het is erg droog.
1: En vooral oppassen met sigaretten.
0: Ja, nou, dat doe ik niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee. Heb je wel gerookt zo?
1: Ooit ja, een pakje per dag. Maar ik had het net over...
0: Wat zeg je nou dan?
1: Ja, maar... Ik neem aan, jij toch ook?
0: Nee, niet.
1: Echt helemaal niet?
0: Nee, ik had vroeger astmatische bronchitis en dan begin je niet met roken.
1: Oh nee, dan moet je ervan afblijven inderdaad. Maar ik had het net op de redactie ook over. Ik zeg, ja, wie rookt er überhaupt nog? Ik bedoel, in natuurgebieden, maar wie rookt er überhaupt nog? Je ziet het nooit meer.
0: Nee, maar dat is jouw beeld. Maar ik heb een beeld dat veel jongeren dat wel weer doen, heel veel.
1: Wat vepen, gek toch?
0: Is dat, hè? Nou ja, ook zeker waar je het over hebt, vepen. Maar ook gewoon de pakjes sigaretten waar echt duidelijk op staan. Roken is dodelijk en alle waarschuwingen erbij. En dan denk ik, ja, oh jongens, meisjes, doe dat niet.
1: Nee, maar
0: ja,
1: blijf er vanaf.
0: Ja, daarom. Jij bent dus op meteen weer uitgebreid voor het Regio Nieuws.
1: Tot zo.
0: Tot zo meteen. Ja, verkeersinformatie van de ANWB. We houden het dan natuurlijk bij in Utrecht is wakker. Maar kan je vertellen, het rijdt goed door. En ik heb het idee dat er ook veel minder mensen onderweg gaan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met, Kasper zei het al, code rood.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

0: altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, natuurlijk ben ik niet de lonely boy, ja, hier in de studio, maar met jullie allemaal erbij als luisteraar en Robert-Jan Boy op locatie. Ja, dan gaat het gewoon een mooie show worden. Ofwel, Robert-Jan, goedemorgen. Je bent onderweg naar Leersum om daar te gaan kijken bij het Bosbad. Zou het al druk zijn, denk je, zo meteen?
3: Ja, ik verwacht toch wel dat er mensen in het water liggen. Het bad gaat om 7 uur open, dat is eigenlijk nu.
2: Ja.
3: Dus is in eerste bommetje al gemaakt.
2: Ja, wie weet.
3: Maar ze verwachten in ieder geval topdrukte natuurlijk met dit weer. Nou ja, we gaan kijken wat de cijfers uitwijzen eigenlijk. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een gigantische koelteplek. Dus heel wat mensen die zullen misschien na een klamme nacht daar de absolute verkoeling gaan zoeken. Kortom, we gaan het hebben over code rood en de duik die daarbij hoort.
2: Ja, tot zometeen dan, Robert-Jan. En heb je zelf een zwembroek meegenomen eigenlijk, of niet?
3: Je weet, Bob, ik heb zelf geen zwembroek.
2: Nou, je gaat niet naakt zwemmen. Dat mag niet in het bosbad in Leersum. Niet doen.
3: Ik wil er verder niet over uitweiden. Maar we wachten de ontwikkeling af.
2: Oké, tot zometeen dan, na 19:30. Vanuit het bosbad in Leersum, Robert-Jan Boy. Ja, en dan vrolijke muziek natuurlijk erbij. En zometeen ga ik praten met bioloog Luc Hogestein. Hij is een schrijver en theatermaker en presentator. Maar hij gaat het hebben over de alles verzengende hitte en de tuin. Hoe gaan we daar nou mee om? Je hoort het zometeen. Radio.

0: Tavares, Don't Take Away the Music. Toch doen we dat wel de komende minuten, maar daarna is er wel weer muziek, hoor. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht op de 26e juni. En code rood vandaag. In deze allesverzengende hitte hebben we het al gehad over hoe je goed voor jezelf moet zorgen. Voor de ouderen om je heen. En bijvoorbeeld voor je huisdieren. Daar moeten we het ook trouwens nog uitgebreider over hebben. Nou, maar we hebben het sowieso nog niet gehad over het leven in de tuin. Want hoe houd je nou al die planten en de dieren die in je tuin wonen in leven? Ik ga erover doorpraten met bioloog Luc Hogestein. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Is de warmte een beetje uit je huis trouwens? Want veel mensen hebben daar toch wel last van, dat die warmte op een gegeven moment echt wel binnen is en er niet uit te krijgen is.
1: Nou, als ik nou op mijn thermometer kijk, dan sta ik naar voren, is het 27,3 graden. Dus het is niet echt goed om die warmte eruit te krijgen.
0: Nee. Dat, ja. Op een gegeven moment is dat jammer. Koele weer, dat zit er nog niet aan te komen. Dus sterkte, dat heeft ook gevolgen misschien wel voor slapen, denk ik nu. Of valt dat wel mee?
1: Nou, het is moeilijk om in slaap te komen. Maar ik denk dat heel Nederland daar zo'n beetje last van heeft met deze dagen. Dus dat geldt ook voor mij.
0: Je gaat niet lopen klagen, begrijp ik.
1: Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, het zijn uitzonderlijke situaties en daar moeten we maar even mee dealen. En overal als het goed is, is het over een dag of vijf weer voorbij. Dus dan gaan we weer normaal verder.
0: Dat is het vooruitzicht, ja. Ja. Hey, terug bladeren even. Je hebt een boek geschreven natuurlijk over al het leven in jouw eigen tuin, een tijd geleden al. Ja. Duizenden soorten telde je ooit. De best gewone tuin in Lunette, heb je het genoemd. Hoe gaat het nu met al die soorten, met de hitte? Hebben ze het moeilijk?
1: Nou, dat hangt een beetje van de soorten af. Maar als ik naar mijn eigen tuin kijk, er staan heel veel planten nog in mijn tuin, dan zie ik daar met name in de ochtend nog aardig wat insecten rondlopen en rondvliegen. Dus het gaat in mijn tuin redelijk goed. Maar als ik naar de buren in mijn tuin kijk, die hebben hun tuin kort gemaaid en open gemaakt. Ja, daar zit helemaal geen leven meer in. Dat is gewoon eigenlijk één dode bende. Je ziet alleen wat grasprieten nog en voor de rest geen enkel dier meer.
0: En is er iets wat zij kunnen ondernemen, de buren, of hadden kunnen ondernemen om er een beetje minder dorre boel van te maken?
1: Nou, wat ze hadden kunnen laten doen is hun planten gewoon laten staan. Ze hebben per ongeluk of misschien ook bewust de boel gemaaid. En juist dat maaien zorgt ervoor dat er heel veel schaduw van de bodem verdwijnt. Want de planten die in mijn tuin nog groeien, die zorgen voor schaduw op de bodem. En dat scheelt, hou je vast, letterlijk 10 graden met een gemaaid grasveld. Dus des te meer planten die nog in je tuin opstaan, des te koeler wordt het op de bodem. En dat is precies wat die insecten zoeken. Die zoeken verkoeling en natuurlijk ook water. Maar ook verkoeling, heel belangrijk.
0: En benadruk nog even hoe belangrijk het is dat insecten in je tuin zitten, insecten.
1: Nou ja, zonder insecten wordt je tuin echt een hele dode boel letterlijk. Er zijn heel veel insecten die voordelen hebben voor ons mensen. Bijvoorbeeld, dat zijn geen insecten, maar dat zijn geleedpotige spinnen. Op dit moment komen er heel veel muggen tevoorschijn, omdat het water lekker warm is. En die muggen worden massaal opgegeten door spinnen. Dus des te meer spinnen je in je tuin hebt, des te minder last heb jij s'avonds van muggen buiten.
0: Ja. Ja, daar heb ik niet zo over nagedacht, maar nu weer wel. Wat ik ook wel heb onder de tegels, of echt tussen de tegels door, mieren. En nou is dat niet zo fijn, want die zijn met honderden, misschien wel met duizenden en zo. Hebben mieren eigenlijk het ook? Hebben ze last van warmte? Hoe valt dat mee?
1: Nou, dat valt mee, want die zitten namelijk lekker onder de grond. En daar is het een stuk koeler dan boven de grond, zeg maar. Ja. En je hebt zelfs mierensoorten die komen hun hele leven niet boven de grond. En die hebben het helemaal goed. En eentje daarvan is bijvoorbeeld de gele weidemier. En dan denk je, weidemier die loopt door het gras. Dat is een beetje een verkeerde naam. Dat is als je een tegel optilt, kom je hem wel eens tegen. Dat is een knaloranje mier. En die leeft zijn hele leven onder de grond. Dus die heeft er sowieso weinig last van. Ja. Ja, en al die andere mieren, wat ze doen overdag, zien ze bijna niet. Maar 's ochtends en aan het einde van de dag, dan komen ze weer tevoorschijn om voedsel te gaan zoeken.
0: Ja, ja. We laten de dieren even zitten. Zeker deze mier die onder de grond leeft, moet je zelf eten. Een soort mol is dat eigenlijk, hè? Met al een mier. Oké.
1: Okay. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja. De plantjes, Luc, hoe is daarmee? Moet je ze nou wel of geen water geven? En als je dat dan doet, het water geven, doe je dat dan 's avonds of 's morgens vroeg of zo? Heb ik ook wel over gehoord.
1: Ja, het is goed om ze water te geven, want het is extreem droog op dit moment. En extreme droogte, dat maken we niet zo heel vaak mee in Nederland, zeg maar. Ja. En juist in de stad wordt het nog een paar graden warmer dan daarbuiten, omdat we heel veel steen hebben. En steen houdt makkelijk die warmte vast. Dus wat je het beste kan doen, als je de planten water wil geven, dan is het best om dat 's ochtends vroeg te doen, of 's avonds laat, of zeg maar tegen de nacht aan. Ja. Want dan verdampt het water veel minder snel. En water kan ook als nadeel hebben dat het als een soort lens werkt. En als de zon erop schijnt, dan kan de boel letterlijk in de fik vliegen. Net als een vergrootglas vroeger waar je mee blaadjes in de fik stak, zeg maar.
0: Heb je dat ook al gedaan dan vroeger of niet?
1: Die elk kind heeft dat gedaan, toch?
0: Dus ja. Ik wel geprobeerd, maar het lukte me nooit. Het is me nog nooit gelukt om iets in de fik te krijgen.
1: Maar daar staat tegenover dat als ik nu weer naar buiten kijk, dan zie ik dat mijn bloemenstukje bij ons voor in de straat, zeg maar, dat bloeit ontzettend mooi op dit moment. Met gele kamille en wilde marjolein en dat soort planten. En die heb ik nog 0 keer water gegeven. En ik denk dat dat komt, dat weet ik eigenlijk wel zeker, omdat de zon dus niet vol op de bodem kan schijnen, waardoor die planten eigenlijk hun eigen verkoeling veroorzaken. Ja. Door een schaduw blijft het wat koeler op de bodem en daarom hebben ze minder water nodig. Dus heel veel bloemen, als je echt een bloemenzee voor je deur hebt, daar hoef je echt wat minder water voor te geven. Maar als je ziet dat ze allemaal slap gaan hangen, ja, dan mag je wat water.
0: Oké, en ik hoorde je dus zeggen, dat komt doordat ze hun eigen schaduw hebben wat de bodem beschermt tegen de hitte.
1: Ja. Klopt helemaal.
0: Zo.
1: Want de bloemen en de bladeren die zorgen ervoor dat de zon niet rechtstreeks op de bodem kan schijnen. En als de zon op de bodem komt, wordt die hartstikke warm. En als de zon niet op de bodem komt, ja, dan blijft hij een stuk koeler. Dat scheelt echt letterlijk 10 graden.
0: Zo.
1: En dat zorgt er dus voor dat ze eigenlijk hun eigen systeem goed in stand weten te houden. Ook in korte perioden van extreme hitte.
0: Ja. Nou sta ik altijd maandag tot en met vrijdag erg vroeg op. Tenminste, vele mensen vinden dat vroeg. Voor mij is het een bepaald ritme. 4:15, 4:30 zo ongeveer. En dan hoor ik dit. Nou ja, in ieder geval vogels. Of ik deze vogel hoor, dat weet ik niet. Maar ze zijn er al vroeg bij. Maar dan hoor je de uitdrukking, de mussen vallen van het dak. Hoeveel last hebben, zitten we toch weer bij de dieren. Hoeveel last hebben vogels van dit extreme weer? Dat wil zeggen de langdurige hitte.
1: Ja, dat verhaal van de vogels of mussen vallen letterlijk van het dak. Daar zit zelfs een kern van waarheid in.
0: Ja?
1: Want kleine vogels, zoals mussen, die kunnen heel slecht tegen langdurige warme temperaturen. En wat je dan ziet, dan gaan ze met de bek open zitten en de tong hangt uit de bek. En dat komt omdat vogels niet zo goed kunnen transpireren zoals wij dat kunnen. Wij hebben een huid waarmee we het zweet kwijtraken. Maar dat hebben vogels niet. Die kunnen alleen via de bek kunnen ze hun vocht kwijt, zeg maar. En omdat dat zo slecht bij of slecht, tussen aanhalingstekens, bij hun gereguleerd is, kunnen ze heel slecht tegen die hitte. En overbehitting is in sommige landen, zeker als het zo warm is, een doodsoorzaak bij vogels. En dan kunnen de vogels dus letterlijk, de mussen dus letterlijk van het dak vallen door de hitte.
0: Dus daar komt die uitdrukking vandaan, ja. Dat is een serieuze zaak. En kunnen wij als mens nog iets voor de mus, voor de huismus, voor de merel, voor andere vogels in je tuin, kun je ze nog enigszins verzorgen?
1: Jazeker, want ze hebben namelijk eigenlijk maar behoefte aan drie dingen.
0: Eén, water?
1: Ja, water, hele belangrijke natuurlijk. En als je de vogels wil helpen, zet dan een ondiepe schaal neer. Bijvoorbeeld zo'n schaal waar je normaal je planten in zet. Vul die met water en zet die schaal in de schaduw. En dan zul je merken dat daar de vogels op af gaan komen. Maar let er wel even op dat je de schaal niet op een plek zet waar ook veel katten zijn. Want die katten die hebben ook gewoon honger. En die zoeken dus ook dat soort plekken op. Die weten waarom de vogels precies uithangen, zeker als er water is. Ja. Dus dat is één. En de tweede is schaduw. Ze hebben ook gewoon veel schaduw nodig. Dus ja, het heeft nu geen zin om allemaal planten te gaan aanplanten in je tuin. Maar wat je wel kan doen is wachten even met het snoeien van de heg. Of wachten even met het maaien van je gras. Zorg dat er genoeg schaduw is waar de beesten zich in kunnen verstoppen overdag als het zo warm is.
0: Ja, goede tip. Laten we dat ter harte nemen. Luc, dankjewel. Hoe ziet jouw, noem ik maar even, werkdag er vandaag uit? Vrijdag naar binnen blijven is dus geen optie, want het is erg warm in huis. Maar ga je dan nog iets doen?
1: Ja, normaal gesproken loop ik buiten rond, maar ik slaat me nu letterlijk op in huis. En wat ik ga doen, ik ga lekker boeken schrijven en andere dingen doen. Dus ik kan me een dag in huis ook wel vermaken.
0: Oké, wanneer komt het eerstvolgende boek weer uit van je dan? Waar ben je over aan het schrijven?
1: Nou, dat gaat waarschijnlijk aan het einde van dit jaar worden. Het wordt een boek over natuurbelevenissen in Nederland. Dus weer een heel ander type boek.
0: Ja?
1: Maar dat wordt een heel mooi boek om mensen lekker naar buiten te krijgen en enthousiast te krijgen voor de natuur. En dat is het volgende project waar ik aan werk.
0: Succes daarmee. Ik zie het graag tegemoet. Dankjewel voor je tijd en fijne dag dan ook gewenst. Hè, Luc, dank je.
1: Ja, graag gedaan.
0: Bioloog Luc Hogestein. Dit is de Culture Club en Karma Chameleon. En daarmee gaan we hier bij Radio MUT.

0: Boy George en de groep Culture Club. Ja, dat was een leuke combinatie. Come on, Chameleon. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Casper weer bij mij in de studio aan het voorbereiden voor het nieuwsbulletin van 7:30. Zo meteen hier bij Radio M Utrecht. Casper, wat heb je de nieuws? Natuurlijk weer over code rood.
1: Zeker code rood, absoluut. Want de scholen blijven dicht. Dus ja, wat gaan we doen met de kinderen? Zetten we ze maar voor de televisie? Of laten we ze gamen? Of,
0: nu wel, nu mogen ze weer wel op de telefoon en de tablet zitten en zo.
1: Want je gooi ze de tuin in, of is dat dan weer te heet?
0: Dat zou ook kunnen natuurlijk, ja. Daarover gaat het zo meteen.
1: Zo meteen, ja.
0: Oké, goed. 7:30 hier bij Radio M Utrecht, het regio nieuws. En nu nog even genieten van de Nederlandse Wally Tax. Dit is Miss Wonderful.

0: primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei!

0: fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: 1:08, dit is Radio M Utrecht. Casper Kooij in het regio nieuws. Ik hoef eigenlijk maar één ding te zeggen, code rood.
4: Code rood, en dus is het thuisblijven, al is het maar vanwege de kinderen. Veel scholen blijven namelijk dicht, alleen al omdat de weg ernaartoe te heet is. De Universiteit Utrecht die schrapt lessen, tentamens gaan grotendeels wel door. De rijexamens gaan dan weer niet door vandaag. Nou, je hoorde net vanochtend deze bioloog iets zeggen over plantjes water geven.
5: Ja, het is goed om ze water te geven, want het is extreem droog op dit moment. En extreme droogte, dat maken we niet zo heel vaak mee in Nederland, zeg maar.
4: Ja, maar doe dat nou maar niet, zegt het waterbedrijf, want de voorraden raken sneller leeg. En dus vraagt het drinkwaterbedrijf Vitens om zuinig te zijn. Bijvoorbeeld ook met het sproeien in de tuin en zwembaden vullen. En dan de oefenwedstrijd tussen FC Utrecht en de Graafschap. Die wordt morgen vervroegd vanwege de hitte. De aftrap is nu om 11 uur in plaats van om 2 uur. En supporters die dan niet eerder kunnen komen, maar al wel een kaartje hadden gekocht, die krijgen dan hun geld terug. En in Utrecht is een jongen doodgevonden in het water. Hij lag in de Spijkviertalplas en werd vermist. En na een grote zoekactie met onder meer brandweer en een drone is zijn lichaam dus gevonden bij Leidse Rijn. De politie doet onderzoek. Nou, dan het weer. Code rood dus. Het is even aanpassen, zegt onze weervrouw.
6: Je lijf en geest worden een beetje overmand van, hé, ineens is het zo. Als je daar nou langzaam een tijdje in zit, dan denk ik dat we daar met z'n allen ook wel weer een beetje aan wennen.
4: Nou, wennen maar aan. In de loop van de ochtend loopt het op naar 30 graden en vanmiddag wordt het 37. Vanavond kan er een bui vallen.
3: Dag Casper, dankjewel. Ja, hoe wapen jij je dan in de strijd tegen de hitte? Ik bedoel, als je dan thuis komt straks, is het dan erg warm bijvoorbeeld?
4: Ja, het is ventilator aan.
3: Ja, dat wel.
4: En, ik wil iets proberen. Ik zag het op Instagram vanochtend vroeg.
3: Wat dan?
4: Dat is een ventilator. En dan heb je een washandje. Die hang je ervoor. En die vul je dan met ijsklontjes. En dat zou een airco-effect geven.
3: Oh ja.
4: Ben benieuwd of dat werkt.
3: Ja, precies, ja. Als je geen washandje hebt, kun je sokken nemen. Hoewel, dat ruikt niet zo lekker, denk ik dan.
4: Schoon nu wel.
3: Tot zometeen weer. Tot zo.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Vorst. Je vindt ons in Enkhuizen.
11: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen, hè?
12: Deze week, elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
13: Doe mee met onze spelletjes en win.
14: Utrecht is wakker, met Bob van Beten. Radio 1.

0: Ja, zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt, maar we hebben ze nog wel. Gezellig, toch? Vrolijk, zomers. Tricotra van Tony y Los Santos. Tony y Los Santos op Radio M Utrecht. Het is 7 over half acht. Ja, het risico op natuurbranden in de provincie is trouwens ook heel groot. Gaan we het volgende uur uitgebreid over doorpraten met de veiligheidsregio, met de brandweer in Utrecht. We hebben het sowieso over de allesverzengende hitte. Greta Spallenburg, het weer voor midden Nederland zo bij ons. En ja, laten we nu eens even gaan naar Leersum, naar het Bosbad. Want ja, in deze allesverzengende hitte hebben we het, natuurlijk heerlijk over afkoeling krijgen in een natuurbad, zoals in Leersum in het Bosbad. Maar tegelijkertijd, als kritische noot, moeten we ook een beetje, iedereen wordt met de neus op de feiten gedrukt, een beetje naar onszelf kijken. Hitterecords hebben we te danken aan onszelf. De uitstoot van CO2. Kortom, daar kan ook over doorgesproken worden met de bezoekers van het Bosbad in Leersum. En volgens mij, Robert-Jan, er zijn al mensen die een duik hebben genomen sinds 7 uur, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, Bob. Dat is een beetje zacht uitgedrukt, want ik daalde hier de trapje af, want zo werkt hier bij Bosbad. En ik zag het bad al gevuld met, ja, met mensen. Tientallen bij wijze van spreken. Deze dames zijn rent al klaar met ze, terwijl het Bosbad 7 uur is opengegaan. U bent ook al bijna opgedroogd, lijkt wel.
2: Nou ja, dat komt door de warmte natuurlijk. Ja,
1: want als je hier staat, voel je het zonnetje al prikkelen.
2: Ja, het is drukker dan anders hoor. Wij zijn hier iedere dag. Vanaf 7 uur. Dus hebben wij 20 banen.
1: Ja.
2: En dan ook vanaf vanaf april is het open, hè?
1: Weer of geen weer?
2: Weer of geen weer. Altijd. Soms zijn we alleen, maar meestal wel met meerdere.
1: Ja. Ik moet zeggen, het bad is schitterend gelegen. Want midden in de bos, je daalt dus een trap af. Ja, dan zie je al de banen liggen.
2: Je was er nog nooit geweest.
1: Van het blauwe water. Nou, ik ben er wel eens geweest, maar het blijft altijd weer indrukwekkend om weer te zien.
2: Ja,
1: om
2: zon
1: te bomen, wat grasvelden. Ja. Nou ja, en dan zwem je dan.
2: Ja, zeg maar, wel blijven, hè?
1: Hoe was uw nacht eigenlijk?
2: De nacht, een beetje laat naar bed gegaan. En ik ben toch meteen gaan slapen.
1: Maar heeft u nog geplakt aan de lakens? Dat wordt zaken, misschien helemaal geen lakens?
2: Helemaal geen lakens, bloot in het bed.
1: U heeft wel een rode badjas aan.
2: Ja.
1: Is dat in verband met code rood en zo van vandaag?
2: Die hebben ze ook al gezien.
1: Wat vindt u van code rood?
2: Code rood?
1: Mensen moeten even over nadenken.
2: Ja, nee, je moet erover nadenken. Nou ja, het is gewoon warm.
3: Ja.
2: En het gaat zelf weer over.
1: Het gaat vanzelf weer over.
2: Ja, maandag is het veel wat minder. Ja.
1: Ik kan zien dat u
3: blijven.
2: Ja.
1: De rust in u aan. En u heeft lekker eens op. U gaat u een rustig plekje opzoeken.
2: Ja,
1: gaat u lekker verder. Ik ga even naar dit groepje mensen. Er staat een meneer met een duikbril op. Ja. Dat wil zeggen, bijna op. U gaat zo meteen te water, neem
4: ik
1: aan.
4: Ja, ik heb er wel zin in. Het is een top warme dag. Dus ik wil nu eventjes lekker wat baantjes trekken. En mijn techniek een klein beetje verbeteren.
1: Ja.
4: Ik ben een beetje aan het trainen om borstkuil te verbeteren. Maar het is nu ideale dag. Ja.
1: Stond te praten met de badmeester.
3: Badjuf, doe maar.
1: Badjuf, ja. Niet meesteres, dat klinkt meteen helemaal anders weer natuurlijk.
3: Ja, nee, laten we dat maar niet doen. Nee.
1: Zeg, hoe druk gaat het worden?
3: Ik hoop druk. En wij zijn er klaar voor. De parasolletjes staan en het zonnetje schijnt. Dus ik denk dat wij dit vandaag lekker gaan aanpakken.
1: Ik hoorde dat de Tweede Pinksterdag 25 mensen getrokken heeft.
3: 2500
1: ja.
3: Ja, dat was echt een topdag.
1: Gaat het overtroffen worden deze dagen?
3: Dat durf ik nog niet te zeggen, want de scholen hebben natuurlijk wel een hitteprotocol. Maar of ze ook daadwerkelijk allemaal gaan komen vandaag, dat moeten we gaan zien.
1: Ja.
3: Dus dat kunnen we pas aan het einde van de dag vertellen.
1: Dus op die manier gaat code rood toch eens invloed hebben op het zwembad, als ik goed begrijp.
3: Ik weet het niet, we gaan het afwachten.
1: Ja.
3: We gaan het afwachten. Ze zeggen natuurlijk wel dat ik niet naar buiten mag. Dus ik doe ondertussen stiekem om me heen kijken, want de mensen in de gaten houden.
1: Ja, voortdurend in de gaten houden.
3: Ja,
1: dat naar buiten mogen valt wel mee, dat heeft KNMI na een kwartiertje al ingetrokken gisteren.
3: Oh, is dat zo?
1: Want buiten kan het juist heel warm zijn. Dus het kan goed zijn om een lekkere plek op te zoeken, zoals hier bij het bos.
4: Ja, een beetje schaduw, maar dat is verkoeling van het water.
3: Goedemorgen, IT.
4: Ja. Het zwembad is natuurlijk heerlijk cool nu. Dus mensen die last van de warmte hebben, die moeten gewoon zwemmen.
1: Heeft u last van de warmte eigenlijk? Normaal vanaf
4: in huis wel.
1: Ja?
4: Bij ons was het boven meer dan 30 graden gisteren. Ja? Dus dat is niet prettig.
1: En hoe is het dat in de nacht?
4: In de nacht koelt het wel een beetje af. Het is nu 23 graden geworden uiteindelijk.
1: Ja?
4: Maar dan is het nog steeds warm. Dus het is best een beetje afzien nu.
1: En voor het eerst code rood, hè?
4: Ja, precies.
1: Wat vindt u daarvan?
4: Nou, ik vind het een beetje overdreven dat die codes tegenwoordig ingesteld worden. Maar het is natuurlijk extreem warm.
1: En maatschappij ontwrichtend.
4: Sorry?
1: Maatschappij ontwrichtend.
4: Ja, precies. Ja, ik bedoel, een hoop organisaties, een hoop bedrijven die stoppen ermee. Buitenwerk, dat is bijna niet te doen in de volle zon natuurlijk. Ja. Maar goed, ik kan me herinneren dat ik in 76 naar de 24 uur van Le Mans ging. En toen was het asfalt was daar gesmolten in Noord-Frankrijk.
1: Ja,
4: en
1: ja.
4: Nu hebben we iets vergelijkbaars. Ik zag dat sinds zij in wijk hebben ze al zout gestrooid.
1: Zout gestrooid?
4: Ja, op de wegen, op de asfaltwegen
1: hebben ze zout gestrooid. Het asfalt. Ja.
4: Dat is om het smelten tegen te gaan, ja.
1: Maar ja, dit is toch een andere ontwikkeling die aan de gang is natuurlijk. Hebben we gisteren van het KNMI gehoord.
4: Het komt steeds vaker voor.
1: Ja.
4: Dus de klimaatopwarming, de klimaatverandering, die zie je nu eigenlijk wel weer met een extreme uithaal. Ja. Eventjes duidelijk optreden.
1: En denkt u dan zelf ook aan uw eigen consumentengedrag?
4: Zeker wel. Ik rij elektrisch. Ik rij niet zoveel. Ik consumeer wat minder. Maar ja, uiteindelijk, een groot probleem is de overbevolking. Er zijn te veel mensen die allemaal warmte of energie
1: gebruiken. We gaan er zo meteen op de oven doorpraten. Maar in ieder geval ook de spullen die mensen kopen. Hoor dat van elkaar niet meer de CO2 uitstoot. Hoor je ook, hè?
4: Op mijn leeftijd koop ik niet zoveel spullen meer. En de meeste laat ik verslijten. Dus dat gaat wel goed.
1: En u gaat eerst een duik nemen?
4: Ik ga nu eerst een lekker duik.
1: Kunnen we er even getuigen van?
4: Ja.
1: Springt u er een keer in, gewoon met een lekker bommetje? Met een lekker bommetje erin?
4: Ja, een bommetje erin.
1: Ja, dan nemen we het even van de wijze van opening van het zwemseizoen. Nemen we meteen even mee.
4: Oké,
1: we gaan ze spreken.
4: Ja, oké.
1: Zeg, maar hou de vaart, hè?
4: Ja, dank je.
1: Doei, hoor.

0: De Hollies, Listen to Me. Hey, moet je luisteren. Gunther Spannenburg, die is weer bij ons.
1: Zeker.
0: En gepland ook wel natuurlijk, hè. Vers bakkie thee. Drink jij? Ik drink altijd koffie. Jij drinkt altijd thee, weet ik. Ik drink wel minder koffie met ook, deze hete dagen, laat ik het dan zo zeggen.
1: Ook echt minder thee. Zo, ik doe ook iets minder zwart. Ik merk ook gewoon dat ik eerder hoofdpijn krijg.
0: Ja?
1: Dus ik drink het iets minder zwart. Ik drink veel groen.
0: Ja.
1: Groene thee. En ik heb al de afgelopen dagen 2 van die mini watermeloenen op. Want dat vind ik een vondst.
0: Nou, lekker. Die snij je wel? Of
1: die snij ik dan in stukken. Ja, soms niet hoor. Soms neem ik ook gewoon een hap. Ja. Nou, in stukken en dan met wat feta, kaas, er doorheen en zonnebloempitten. Dan heb je eigenlijk nog ook een hele lekkere lichte maaltijd.
0: Wat lekker zeg. Tip. Dat klinkt goed. Ja,
1: vond ik echt een vondst. Die vind ik echt veel fijner dan alleen maar dat water drinken. Waar je ook een beetje simpel van wordt.
0: Nou, als je een keer bij mij komt. Dan ga ik watermeloen voor je maken. Want ik vind dat lijkt
1: heel
0: me hartstikke leuk.
1: Ja? Heel goed idee.
0: Ja, prima. Het is inmiddels 7:50 geworden. De temperatuur stijgt naarmate de dag voor. Het zonnetje is er al vroeg bijgekomen vanmorgen. We hebben het voorgaand uur gehad over de luchtkwaliteit. Die is echt wel slecht, zeg maar. Ja. Vooral voor mensen die toch wel wat kortademig zijn. Die kunnen er echt wel last van hebben vandaag. Daar kun je weinig aan doen natuurlijk. Los van het feit dat je vandaag te maken hebt met die hoge temperaturen. En die temperatuur stijgt, waar gaan we op uitkomen uiteindelijk? En waar zitten we nu in Midden-Nederland?
1: Ja, we zitten nu op zo'n 24 graden op de meeste plekken. Met heel weinig wind, rustig weer. Het is nu nog, denk ik, voor de meeste mensen prima om de ramen en deuren, als dat kan, open te hebben. Omdat het in huis op de meeste plekken toch echt wel warmer is. En we gaan naar om 11:00 naar tropisch, denk ik. Het gaat vrij snel, want we hebben al 30 graden. En vanmiddag koersen we door naar 37 graden. En dan zitten we dicht bij het all-time record voor de beeld dat op 37,5 staat, maar wel uit een juli maand dateert in 2019. Dus ja, extreem warm. Ook hoge luchtvochtigheid, wat het gewoon lastig maakt, wat we vorige uur ook zeiden, om de warmte uit je lijf te krijgen.
0: Ja, en heb jij nog een tip voor ons?
1: Ja, je gemak houden. En net zo doen als de vogels. Een beetje stilhouden, een beetje in de schaduw. Ik vind het buiten toch nog steeds vaak wel lekkerder dan binnen. Als er binnen geen windje waait. Ik heb toch dan maar een raampje open. Ook overdag, zodat er nog een kleine luchtstroom is of een ventilator. En niet te veel stress. Ik merk zelfs als ik een klein beetje me laat opfokken, dat ik dan het helemaal heet krijg. Dus Rustig aandoen en toch ook niet alleen maar dat water drinken inderdaad. Ik vond iets waar vocht in zit, fruit of groente, vind ik dan toch ook wel weer heel goed.
0: Ja. Ja, zoals de meloenen, zeg maar.
1: Ja, zoals de meloenen. En maar niet te veel bewegen. Al heb ik gisteren wel eventjes bij gebrek aan beweging de afgelopen dagen toch een beetje gedanst in mijn woonkamer.
0: Ja?
1: Licht, maar ik kreeg er wel warm van. Dat is ook een tip. Ja.
0: Okay. Volgens mij is dat heel tegenstrijdig als je gaat lopen dansen en jezelf zo gaat bewegen.
1: Rustig aan, hè?
0: Ja, of je moet heel erg met je armen lopen wapperen. Dat het als een natuurlijke ventilator werkt.
1: Ja, precies. Zoiets, ja. En ik heb wel af en toe een natte handdoek in mijn nek liggen.
0: Oh ja, dat is heel slim, ja. Ja, Casper had ook al zoiets. Casper Kooi, de nieuwslezer vanmorgen hier bij Radio Emmen, mijn collega natuurlijk. Mm-hmm. Die gaat vanmiddag proberen om de ventilator in de woonkamer aan te zetten en dan een nat washandje er tegenaan.
1: Ja.
0: Zodat het vocht een beetje verspreid wordt. Is ook een tip, denk ik. En dan proberen waard.
1: Verdampingskoelte, hè, dat helpt wel. Ook bijvoorbeeld als je een terras hebt wat van steen is, wat natuurlijk niet zo handig is, dan nat maken en dan verdampt het en dan krijg je daar koelte van. Wat dat betreft is het lastig dat de luchtvochtigheid al best wel hoog is. Dus het is al wel wat dampig. Dat is dan een nadeel. In hele droge warmte, in Sahara-warmte, is dat wat makkelijker te doen. Maar bij ons is het best wel dampig. Ja, dat maakt het natuurlijk ook extra lastig om je warmte kwijt te raken. En het zorgt er vanavond ook voor dat de warmte vrij lang blijft hangen. En we gaan dan opnieuw naar een tropennacht toe. Ja. Komende nacht en ook morgen weer tropische temperaturen.
0: Ja, want dan zitten we dus in het weekend. Dus het wordt een super warme nacht. Hoe kenmerkt zich het weekend? Is het ook weer veel te heet? En komen er onweersbuien? Krijgen we wat regen erbij?
1: Ja, we zitten een beetje op die onweersbui te wachten natuurlijk. Het zou in de loop van de avond, kan er een lokale onweersbui vallen. Maar ik denk dat die kans voor het zuidoosten en oosten van het land echt daarna groter is dan bij ons. En dat wij vooral morgen vanavond een wat grotere kans krijgen op onweer. Ja. En morgen wel wat lagere temperaturen dan vandaag. Het is allemaal relatief in het leven. Mm. 32 tot 35 graden morgen. Veel zon, sluierbewolking, nog steeds drukkend. Verkoeling zoeken gewoon bij het water als het kan. Liefst in de schaduw. Ja. En dan zondag 26 tot 28 graden. En dat zal dan echt wel... Ja, voor velen, denk ik, een verademing zijn.
0: Dat lijkt me wel, ja. Gita, wat voor weerspreuk heb je dan voor vandaag? Met die code rood erbij misschien iets?
1: Ja,
0: of,
1: ja. Ja? Nee, ja. Toch iets met de vogels. Want de vogels zijn zo stil overdag. Dat valt me echt op. In deze hitte doen de vogels voor wat wij moeten doen. Gewoon kalm aan. Als vogels zwijgen in de twijgen... zal de hitte tot grote hoogte stijgen.
0: Goed om gehoord te hebben. Dankjewel, Gita. Tot zo in de weer.
1: Tot zo.
0: In het volgende uur. Utrecht is wakker. En dan ga ik praten met de veiligheidsregio Utrecht. Met de brandweer over de kans op natuurbranden. Die is best wel groot, ook bij ons in Midden-Nederland. En dit is Lionel Richie.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
8: Yes, zeker houden wij het vol.
9: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En ben je even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
7: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. En de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio M Utrecht en het derde uur van Utrecht is wakker met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. En Casper Voort, nieuws uit de regio.
10: Ja, het is code rood.
11: Ja, afzien nu.
12: En voor het eerst code rood, hè?
11: Ja, precies.
12: Wat vindt u daarvan?
11: Nou, ik vind het een beetje overdreven dat die codes tegenwoordig ingesteld worden. Maar het is natuurlijk extreem warm.
10: Althans deze bezoeker van een zwembad in Leersum. Veel scholen zijn vandaag dicht. Veel andere dingen blijven gesloten of gaan niet door. En vannacht hebben we een record gehaald met een tropennacht. Het werd niet kouder dan 21 graden. En er is ook nog eens een risico op natuurbranden. Die is nu extra groot, dat risico, zegt de veiligheidsregio. En een boswachter zometeen over een half uur.
6: Oké, dankjewel Casper. Ja, en ik heb nog even contact zometeen met Marcel van Geluk van de Veiligheid.

0: De verkeer op vrijdag en het feit dat de code rood is vandaag maakt dat we goed kunnen doorrijden in Midden-Nederland. 7:04 inmiddels geworden.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Komend weekend Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En komen hè?
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: Twisting by the Pool. Zometeen hoor, ja, absoluut.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Ja, gezelligheid alom rondom het lekkere bad in Leersum, het natuurbad. Maar ook in het water is het goed vertoeven, hebben we al gehoord. Robert-Jan Boy die is daar met de microfoon en de complete set. Niet het water ingaan, Robert-Jan. Het is niet helemaal waterbestendig, ook al is het wel aantrekkelijk, denk ik.
3: Ja, nee, die microfoon is niet waterbestendig, inderdaad. Ik heb ook mijn zwembroek niet meegenomen.
0: Toch
3: ik zou
0: niet,
3: zo meteen nog wat, nee. Wat kunnen doen, maar ik hou me nog eventjes in. Tussentijd wordt het drukker en drukker. Ik hoorde net van de badjuf 86 mensen in totaal. Mm-hmm. Half uurtje geleden. Nou, volgens mij zijn er helemaal mensen binnengekomen. Meneer droogt zich af, heeft de zwempartij al achter de rug.
4: Dat klopt, ja, heerlijk, heerlijk.
3: Code rood. Zet dat u aan het denken van jongens, wij moeten wat met die CO2-uitstoot, want dit is weer zo'n extreem.
4: Ja, ergens wel, klopt. Alleen wat ik u, wat we weten is dat het een lange termijn verhaal is. Nu is het even een waarschuwing. En helaas zou het zou gewoon wat vaker van moeten komen, zodat mensen zich er echt van bewust worden.
3: Ja, maar is dit er niet genoeg? Dan, als je naar maatschappij
4: gaat,
3: et cetera.
4: U heeft gelijk, maar...
3: Nou ja, het KNMI zegt het ook, hè?
4: Ja, klopt, ik weet het. Ja, ja. Code rood. Alleen nog niet voldoende voor veel mensen om echt een omschakeling te maken. Ben ik bang.
3: U gaat verder met afdrogen?
4: Ik ga verder met afdrogen, als u het goed vindt.
3: Ja, nee. Ik heb maar niks over te vertellen. Ja.
4: Nee, dank u wel. Bedankt. Alsjeblieft.
0: Nou, meer vanuit en vanaf het zwembad. Ja, de omgeving natuurlijk, het bosbad in Leersum, horen we na 8:30 in Utrecht is wakker. En we horen jou graag ook, ja, bij deze uitnodiging. Laat eens even weten waar je uithangt op dit moment. Jan en Tineke bijvoorbeeld in Ermelo. Hey, goedemorgen terug, want ze laten het weten via Facebook. Wij doen het weer rustig aan vandaag. En we luisteren natuurlijk alweer naar jullie. Nou, dat is fijn om te weten. Op Facebook trouwens sowieso de vraag, en daar gaan we vandaag uitgebreid op in. Een bijzondere datum. Wat was een bijzondere datum voor jou? Dat kan een trouwdag zijn, dat kan een geboortedag zijn van je kind, of iets heel anders, het behalen van je rijbewijs. Ik noem even wat. Heel veel reacties daar al op. En we hebben het erover, ook vanmiddag bij Joost in Utrecht komt thuis, omdat het vandaag een bijzondere datum is. 26-6-26. 26-06-2026. Trouwen? Er schijnen veel mensen toch te gaan trouwen vandaag. Leuke datum. Heb jij een datum waarvan je denkt, nou, dat wil ik even delen? Kan dat op de Radio M Utrecht Facebookpagina. En vanzelfsprekend kan het ook via een WhatsAppje, via de RTV Utrecht-app. Dus laat maar weten. Een bijzondere datum. Nou, deze 26e beschrijven sowieso geschiedenis als de eerste code rood dag in de zomer. Daarover zometeen ook meer trouwens, want de kans op bosbranden neemt ook toe. De veiligheidsregio beter alles over te

0: Stond je dan toch op het podium voor Nederland? Het Eurovisie Songfestival podium een aantal jaar geleden met Slow Down. En dat was een lekker nummer. We hebben hem nog een keer laten horen hier bij Radio M Utrecht. 14 over 8 inmiddels geworden. We gaan het hebben over natuurbranden. Het risico op een natuurbrand in de provincie Utrecht is deze week gestegen naar fase 2. Het is droog in de natuur en daarom is de kans op snel uitbreiden naar natuurbranden groter. In sommige gebieden is open vuur of roken verboden. Ja, als je, laten we zeggen, komend weekend verkoeling wilt gaan zoeken in de bos in onze regio, de natuur in, hartstikke fijn. Je moet wel opletten dat je geen natuurbrand veroorzaakt. En je kunt natuurbranden ook voorkomen. Bij mij nu op Radio M Utrecht is Marcel Geluk van de Veiligheidsregio Utrecht. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, gelukkig niet vanwege een actuele brand dat ik je bel. Tenminste, dat hoop ik dan op dit moment.
1: Nee, zover ik weet hebben we gelukkig geen vervelende toestand op dit moment.
0: Goed om te horen. Maar deze week ging dus wel het natuurbrandrisico naar fase 2. En dan denk ik, hoe snel kan een natuurbrand ontstaan, Marcel?
1: Nou, sowieso best wel snel natuurlijk. En vaak gebeurt dat door onvoorzichtigheid. Dus daarom dat wij altijd een beroep doen op de mensen. Geen open vuur, rook niet in de natuur. Dat is tegenwoordig ook verboden. Dus als we met elkaar met respect met die natuur omgaan, dan kunnen we ze voorkomen dat de brand ontstaat. En kunnen we van de natuur genieten. Want met deze temperaturen is het heel fijn om in het bos te lopen.
0: Ja. Dat geeft absolute verkoeling. Maar als je het bos ingaat, ten aanzien van het risico op een natuurbrand, waar moet je dan op letten?
1: Nou, om te beginnen, waar zet ik mijn auto neer? Zeker als het wat drukker wordt, dan zien we dat mensen nog wel eens de auto voor de toegangen tot de natuur parkeren. En als er dan iets gebeurt, dan kunnen wij als brandweer niet de natuur in. Dus hou de toegangen allemaal vrij en zet je auto alleen op parkeerplaatsen die daarvoor zijn aangewezen. Zetten ze dus ook niet in het hoge gras, want die hete uitlaat kan ook brand veroorzaken. Dus daar begint het al mee.
0: Ja, ja, tuurlijk, ja. Zeg maar zijn er nog altijd mensen die zeg maar voor een slagboom waar staat inrit vrijhouden, de wagen neerzetten dan?
1: Helaas gebeurt dat met grote regelmaat.
0: Nee. En wat doe je dan als brandweer? Bel je dan de politie, de wegsleepdienst? Hoe doe je dat? Geef je ze een bon? Kan dat?
1: Wat er gebeurt is dat er zijn natuurlijk toezichthouders van de terreinbeheerende organisaties die daar wel op toezien.
0: Ah ja.
1: Dus dat is een rol voor niet voor de brandweer, maar voor hen. En ja, zij proberen daar natuurlijk wel tegen op te treden, maar dat valt niet altijd mee. En in geval van nood, ja, dan moet die auto aan de kant. Maar dan levert dat vertraging op en dat kan natuurlijk wel tot vervelende situaties leiden.
0: Ja, ja, en wat je net ook zegt inderdaad, ze zetten de auto niet in het hoge gras. Als je een benzinemotor hebt of een diesel, wat ook maar, met een reguliere brandstofmotor. Die uitlaat is heet natuurlijk, dus ja, dat is ook wel een risico. Daar heb ik nooit rekening mee gehouden. Ik doe het overigens niet, de auto in het gras neerzetten, maar ja, dat is wel een tip die...
1: Ja, en wat we toch zien, het zijn vaak toch een beetje open deuren, hè, met dat niet roken, geen vuur maken.
0: Ja.
1: Je zou zeggen, ja, ieder weldenkend mens begrijpt dat en doet het ook niet. Maar de reden dat wij het toch blijven herhalen is omdat we zien dat mensen dan toch gaan barbecuen, hete kolen achterlaten, zelfs vuurtjes maken. Dus ja, het tegendeel is waar, al deze rare dingen gebeuren gewoon in de natuur.
0: Ja. Barbecuen? Je zegt natuur? Dan denk ik, moet je toch nooit doen? Zijn er plekken waar het wel kan?
1: Er zijn plekken waar recreatieterreinen waar onder voorwaarden dat wordt toegestaan.
0: Ja.
1: En daarom is het altijd belangrijk om even te raadplegen als je dat ergens wilt doen, of dat het daar ook is toegestaan, maar ook onder die omstandigheden. Wat we nu zien is dat we natuurlijk fase 2 hebben afgekondigd, omdat het risico verhoogd is. En dan wordt het vaak op een aantal plekken waar het regulier is toegestaan, toch niet meer toegestaan. Dus controleer dat voordat je dergelijke dingen gaat doen.
0: En wat betekent fase 2? Is dat op één na hoogste fase? Of gaat het naar beneden door fase 3 erger?
1: Nee, wij kennen in Nederland op dit moment alleen maar fase 1 en fase 2.
0: Ja.
1: En ook bij fase 1 kan er een natuurbrand ontstaan. Alleen het zegt iets over het escalatierisico. Hoe snel zo'n brand zich kan ontwikkelen. En afgelopen weekend is er natuurlijk best wat regen gevallen in onze regio. Hè, met de onweersbuien die ooit zijn overgetrokken.
0: Ja.
1: Dat helpt uiteraard om het risico te verlagen. Maar de temperaturen zijn erg hoog. En dan droogt de natuur uit en dan neemt het risico toe. En dat betekent dat we niet de situatie hebben zoals eind april hebben gehad, hè, waar het echt heel extreem was. Maar het risico is wel verhoogd. En dat is de reden waarom we een beroep doen op de burgers van wees samen met ons alert en laten we samen voorkomen dat er een natuurbrand ontstaat.
0: Ja. Los van op een plek waar je dan zou mogen barbecuen, je ziet het op afstand, zie je rook. En je ruikt het misschien ook wel, dat wil zeggen de rook, maar zeker ook vlees of groente of zo wat erop gaat. Wat doe je als je echt denkt van, hé, er staat hier iets in de brand en je loopt door een bos. Wat doe je dan?
1: Het belangrijkste is natuurlijk om direct de brand te melden. Wij doen altijd een beroep op de mensen om de 112-app op hun telefoon te downloaden. Dus dat vooraf te doen. Op het moment dat je die namelijk gebruikt, dan ziet onze alarmcentrale waar je de brand meldt, die ziet meteen je locatie. En dan kunnen we ook heel gericht meteen de brandweer daarop afsturen.
0: Ja.
1: Als je een brand tegenkomt in de natuur, dan is ons advies om altijd haaks op de windrichting van de brand af te lopen. Dus met de wind in de zij. Als je dat namelijk doet, dan is de kans dat je wordt ingehaald door de brand het kleinst. En de kans is het groot dat je je ook goed in veiligheid kan brengen.
0: Ja. Wat een goede tips allemaal, Marcel. Jongen, laten we hopen dat je dat niet mee gaat maken. Maar als je het meemaakt, op deze manier, inderdaad van het vuur aflopen. En zorgen dat je dat niet dat je het vuur voorblijft. Maar die 112-app die je erop moet zetten, ik neem aan dat die dan gratis verkrijgbaar is. Ik heb hem nog niet. Ja. Ga ik wel even doen, dat is wel zo handig natuurlijk. Maar kom je dan ook in contact, bellen jullie vanuit de brandweer, vanuit de veiligheidsregio, bellen jullie dan ook met die persoon? Want ja, iemand kan ook een per ongeluk hebben gedaan of zo. Of ruk je dan massaal uit?
1: Nee, nou, dat hangt natuurlijk een beetje van af wat voor informatie dat wij binnenkrijgen. En we hebben zelfs tegenwoordig de mogelijkheid, als de melder daar toestemming toe geeft, dat wij met die melder via zijn camera of zijn telefoon meekijken.
0: Oh, ja.
1: En dat betekent dat als zo iemand dat kan filmen, dat wij gelijk een indicatie hebben van wat is er aan de hand en kunnen we daar ook passend op reageren.
0: Wat een goede ontwikkeling, hè?
1: Ja, dus de moderne technieken helpen ons gelukkig ook.
0: Daar zijn jullie wel mee geholpen zonder dat er gezegd wordt van Big Brother is watching you, jullie kunnen allemaal dingen meekijken. Daar geef je overigens dan zelf toestemming voor, hè?
1: Ja, dat is altijd de keuze van de melder of dat hij daar toestemming voor geeft of niet.
0: We hebben veel gehoord van je, Marcel. Ik bedank je voor nu. Goed weekend gewenst. En ik hoop dat jullie rustig aan kunnen doen bij de brandweer. Utrecht.
1: Ja, ook bij ons is het hitteprotocol van kracht. Maar ja, als er een melding gedaan wordt, blijven wij natuurlijk ondanks alle warmte gewoon uitrukken.
0: Ja.
1: Dus laten we met z'n allen voorzichtig zijn, zodat het niet nodig is.
0: Goed, dankjewel. Marcel Geluk van de Veiligheidsregio Utrecht. Fijne dag. Goed aan de collega's.
1: Ja hoor. Dag.

0: Uit het jaar 1975, deze van Roger Glover en Guest. Hij deed het niet alleen, er zat ook een kicker bij die videoclip. Dan bedoel ik dan, die speelde gitaar. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Love is all. Het is 8:55 geworden. Over de wonderen gesproken. Ja. Hier is die. Je wist dat het over jou ging.
1: Tuurlijk.
0: Casper Kooi bij ons. Want het nieuws zit eraan te komen. Zometeen 8:30. Het regionieuws bij Radio M Utrecht. Wat heb jij in het nieuws?
1: Nou, er gaat van alles blijft er dicht. En er gaat ook niks meer open. Of er gaat minder open. Heeft allemaal met code rood te maken.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want het is heet en het wordt nog warmer.
0: Oké, tot zometeen weer, hè, Casper.
1: Ja.
0: Dit is Level 42, Running in the Family. Je luistert naar Utrecht is wakker. Nieuws weer.

0: aan te geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Ja hoor, het is zover het nieuws uit de regio met Casper Kooi. Het is zover, precies. 8:30 en veel scholen blijven dicht. Die blijven dicht door de hitte, hè?
8: Ja, rond deze tijd zouden ze open gaan. Maar ja, door code rood blijven de deuren bij veel scholen dicht. En ook de Universiteit Utrecht schrapt lessen. Tentamens gaan grotendeels wel door. En dus wordt er topdrukte verwacht bij het zwembad.
9: Wij zijn er klaar voor. De parasolletjes staan en het zonnetje schijnt. Dus ik denk dat wij dit vandaag lekker gaan aanpakken.
8: Aldus deze badjuf van het zwembad in Leersum. Het is linkersoep in natuurgebieden door de droogte. De boel kan sneller in de fik, zegt deze boswachter in Zeist.
10: Het is hartstikke droog natuurlijk. Wij noemen dit het Mikado-bos.
11: Die dunne stammetjes.
10: Ja, dat klopt. Je ziet ze daar allemaal gewoon helemaal schotse scheef staan. Je hoort het hout knippert gewoon. Het is hartstikke droog. Ja. Dus echt, het brandt als een fakkel hier als het gaat. Dat loop je niet voor.
8: En dus moet je voorzichtig zijn, zegt de veiligheidsregio.
12: Maar de reden dat wij het toch blijven herhalen is omdat we zien dat mensen dan toch gaan barbecuen, hete kolen achterlaten, zelfs vuurtjes maken. Het tegendeel is waar. Al deze rare dingen gebeuren gewoon in de natuur.
8: In Amersfoort gaan de Koppelbrug en de Kwekersbrug alleen nog in de ochtend open. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de hitte, want de Kwekersbrug bleef gisteren vastzitten en moest urenlang gekoeld worden voordat hij weer dicht kon. De fietsboot bij de brug vaart vandaag niet. En in de Beeld is een record gebroken met een tropennacht. Het werd niet kouder dan 21 graden en dat is nog nooit eerder gemeten in de maand juni. Maar gelukkig, niet iedereen had er last van.
13: Ik ben hier laat naar bed gegaan en ik ben toch meteen gaan slapen.
14: Maar heeft u nog geplakt aan de lakens? Dat soort zaken? Ja. Misschien helemaal geen lakens?
13: Helemaal geen lakens, gewoon bloot in
8: het bed. Het vorige koor was 19,8 graden in de nacht. En mag jij raden wanneer dat was?
15: 1642 voor Christus.
8: 1642. Nee, maar wel een tijd terug. 1947.
7: Oh, dat is mega lang geleden. Ja, toen was ik er nog niet, Casper.
8: Nee, ik ook niet. Check ons,
7: wij klinken wel volwassen, maar
8: zo zeggen ze het ook niet. Okay. Check onze hitteblog op rtvutrecht.nl, zou ik zeggen. Code rood dus. Al in de ochtend loopt het op naar 30 graden vanmiddag, 37. Vanavond kan er een bui vallen.
7: Okay, nou hou ons op de hoogte hiervan. Het weer sowieso met genieten uitgebreid. En het regio-nieuws volgende bulletin op de radio om 9:30. Hè?
8: Tot zo.
7: Casper Kooi, dankjewel.
16: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
17: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Yes!
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburgt 7 in Vleuten.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
21: Doe mee met onze spelletjes en win.
20: Utrecht is wakker met

0: weekend. Earth and Fire. Nou, niemand verheugt zich meer op het weekend dan ik. Nou ja, misschien iedereen ook eigenlijk wel. Want het wordt minder warm het weekend. Althans, minder code rood en misschien wel code oranje. Je weet het niet. Ja, over oranje gesproken. We hebben het goed gedaan op het WK-voetbal. We zijn weer een ronde verder. Nou, dat is positief. Curaçao is uitgeschakeld. Nederland gaat door. 8:45. Wat ga je doen in het weekend? Misschien ga je wel zwemmen. Misschien ga je toch vandaag, ondanks code rood, wel zwemmen. Lekker natuurzwemmen in het bosbad in Leersum. Waar het een drukte van belang is. En verslaggever Robert-Jan Boy de microfoon weerhoudt bij allerlei mensen daar.
1: Ja, bosbad Leersum, Bob, wordt drukker en drukker. Schitterend gelegen. Je komt aanrijden, te midden van de bossen. Dan ga je een paadje naar rechts of naar links. En dan daal je een trap af. En dan ligt als het ware in een kom het bosbad. Met 1, 2, 3 baden eigenlijk. Glijbaan erbij. De hele rattenplan omzoomd door bomen. Door gras. Ja, het is een natuurlijke situatie waar schaduw genoeg is. Schitterende vergoedingsplek. De vrouw zit er al een tijdje bij een tafeltje.
2: Ja, heerlijk.
1: Nu de kleine opschoot.
2: Ja, heerlijk. De scholen zijn dicht, dus we zijn lekker deze ochtend al meteen naar het zwembad gegaan.
1: Dat wou ik zeggen, de scholen zijn dicht. Want veel kinderen, normaal gesproken, zou op school zitten.
3: Ja.
1: Wat vind je ervan dat de school dicht is?
3: Ik vind het leuk, want nu kunnen we lekker zwemmen.
1: Ja.
3: Maar het is ook wel jammer, want nu zien we mijn vrienden niet allemaal.
1: Ja, en ik begrijp dat jij ook nog jarig bent geweest.
3: Ja.
1: En dat er wat op stapel stond. Hoe zit dat precies?
3: Nou, ik had eigenlijk vandaag mijn kinderfeestje, maar die ging niet door vanwege de code rood.
1: De code rood?
2: Ja.
1: Ik ga even naar de moeder toe.
2: Ja.
1: Hoe zit dat, moeder?
2: Nou, we vonden het niet verstandig om met 12 jongens op pad te gaan. Dus dan dachten we, dat gaan we niet doen. Dus het, helaas gaan we blijven lekker thuis vanmiddag.
1: Omdat het toch te heet wordt.
2: Ja, dat vind ik niet verantwoord.
1: Binnen of in de tuin, weet ik wat.
2: Nou, het is gewoon niet verantwoord. Als je dan ook, het advies is gewoon om thuis te blijven. We gaan nu even lekker op pad en gaan straks naar huis. En dan wordt het hartstikke heet natuurlijk.
1: Heeft u ook met de schoolsluiting te maken, meneer?
4: Nee.
1: Zelf niet natuurlijk, maar je kleindochter.
4: Ik ben vandaag vrij. Ja. Van een kleindochter die heeft schoolvrij.
1: Ja.
4: En vandaar was dit de kans om een keer het bosbad te bezoeken.
1: Ja.
4: Die al jaren niet geweest. Vroeger ben ik een kind met haar geweest toen ze nog heel jong was. In de jaren 5, 6. Dat weet ze helemaal niet meer.
1: Maar schoolvrij heeft ook met code rood te maken waarschijnlijk.
4: Zeker.
1: Ja.
4: Zeker.
1: Ja.
4: Maar ik trek me niet zo heel veel van aan.
1: Van code rood?
4: Nou ja, je moet, advies is om thuis te blijven.
1: Ja, thuis blijven. Je moet in ieder geval, je mag ook wel naar buiten toe. In ieder geval, je moet de koeltool zoeken.
4: Precies.
1: Ja, ze meer mannen op pad.
4: Ja, nou, ja. Soms kun je niet anders. Maar als ik me goed voel, dan doe ik ook wat dingen buiten de deur.
1: Maar wat vindt u? Wat zet code rood u aan denken?
4: Nou ja, het heeft wel te maken met misschien bedoelt, de klimaatopwarming.
1: Ja, want het is allemaal onze eigen schuld dat het zo heet is.
4: Nou ja, voor een deel inderdaad wel.
1: Geheel, volgens het KNMI. CO2-uitstoot.
4: Dit was niet gebeurd als er geen klimaatopwarming was geweest. Klopt inderdaad.
1: Ja.
4: Maar het is ook natuurlijk voor een deel ook wel een natuurlijk verloop van het weer in de zomer. Maar de klimaatopwarming is wel een beetje de trigger tot dit fenomeen. Dat is zo erg als nu.
1: Ja, dus zet u het aan het denken, mevrouw?
2: Nou, het is natuurlijk wel zorgwekkend dat je weet dat de aankomende jaren dat dit vaker gaat gebeuren. Dus dat is,
1: er wordt gezegd, en tenminste dat had ik gisteren over met het KNMI, CO2-uitstoot, dat warmt de aarde op.
2: Ja.
1: Dus we moeten consumeren, we moeten minder gaan vliegen, we moeten wat doen aan die vervuiling, minder spullen, et cetera, et cetera.
2: Ja, ja.
1: We moeten wat doen met z'n allen.
2: Zeker, zeker. Dat moeten we ook doen en dat moeten we ook met z'n allen doen. En ook overheden moeten dat stimuleren inderdaad. Dus, maar ook iedereen in de wereld, ook andere landen, niet alleen maar Nederland.
1: En
2: maar
1: zou dan een code rood een zetje in de rug zijn? Of deze week sprak om 8:00 en die zei, ja, het gaat zo geleidelijk allemaal. Misschien is er nog meer schokgolf nodig.
2: Ik denk niet dat een code rood daarbij helpt. Ik weet niet.
4: Ze hebben misschien mensen een beetje aan het denken misschien. Dat zou kunnen, maar of het nou echt de omslag zal worden.
1: Wat gedrag betreft bedoelt u?
4: Misschien een klein beetje.
1: Hoe denk jij er eigenlijk over?
3: Waarover?
1: Nou, over het klimaat en de warmte. Hè? We voelen de zon prikken.
3: Ja.
1: Jij bent natuurlijk nog jonger dan je moeder.
3: Ja, klopt.
1: Laat maar even zeggen.
3: Ja.
1: Of hou je niet zo bezig met klimaat en warmte of zo? Hè?
3: Nee, nog niet echt.
1: Nee? Komt het thuis te sprake?
2: Nou, we proberen wel dat je gewoon af en toe bewust een keuze maakt. Nu bijvoorbeeld de afgelopen dagen letten we ook wel met watergebruik. Dat je dat niet te veel water doet en af en toe We hebben wel bewust ook weer voor een elektrische auto gekozen. Maar ja, het is...
1: Maar we gaan niet op vakantie naar ver weg is dan, maar gewoon lekker naar...
2: We gaan naar Noord-Duitsland, dus, maar we dus niet de warmte opzoeken.
4: Ja. Ja, nou ja, ik ben ook een beetje schuldig aan klimaatopwarming. Ik ga ook wel naar Suriname om daar te werken. Bijvoorbeeld ook wel andere landen soms op vakantie. Dus ja, ik voel me ook wel een beetje schuldig. Maar om nou helemaal niet meer te gaan vliegen, is ook een beetje een...
1: Jij wil ook nog wat zeggen?
3: Ja, ik ga ook altijd mee naar Suriname. Dus. Ja. Ik heb niet heel veel te zeggen, ik ga ook altijd mee. Ik hou heel erg van vliegvakantie, dus ja, ik denk er wel soms over na dat het wel steeds erger wordt, maar vliegvakantie kan ik er echt niet voor opzeggen, helaas.
1: Nee? Maar als het nou heel vervuilend is, is het nou... Doe het maar één keer per jaar, bij wijze van spreken.
3: Uiteindelijk? Ja, maar nou, ik hou er gewoon te veel van.
1: Nou, in ieder geval, het komt toch even te sprake hier langs de kant van ons. Zullen wij toch besluiten eventjes met een watergeluid? Een bommetje wat we even met z'n allen gaan maken. Dat wil zeggen, de verslaggever blijft natuurlijk op de kant. Ja, eens even kijken. Zal ik even aftellen?
3: Ja.
1: Even aan het kantje gaan staan. Zijn we er klaar voor?
3: Ja.
1: 5, 4, 3, 2, 1, ja!
0: Dat heet nog eens een bom. In het bosbad in Leersum. Robert-Jan Mooij, dankjewel. En dit is Alex Moyen.

0: Je hoort hem in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Een lekkere vrijdag gaan we ervan maken. Ondanks code rood, natuurlijk ja. Je houdt de radio gewoon aan. Je probeert die ventilator op maximaal te zetten en te genieten van die lucht die je naar je toe krijgt. Of je hebt misschien wel een airconditioning. Of kijk in elk geval ook een beetje naar elkaar om. Kijk even naar je buren of je familie. Heel belangrijk natuurlijk. En hou de radio aan voor het laatste nieuws. En het is vandaag de 26e van de 6e in het jaar 2026. Hoor je hem? 26-06-26. Vandaag trouwen ook veel mensen. Ook in Midden-Nederland wordt getrouwd. Dat wil zeggen, er wordt getrouwd als die locaties open zijn. Ik ga er wel even van uit. Veel mensen stappen in het huwelijksbootje vanwege deze datum. Heb jij ook een mooie trouwdatum gehad? Of een andere datum waarvan je denkt van, hé, maar dat wil ik even melden. Dat heeft niks met trouwen te maken, maar een verjaardag, een geboortedag of het halen van je rijbewijs of zoiets, zeg maar. We vragen erom en dat doen we ook op de Radio M Utrecht Facebookpagina. Wat is voor jou een leuke, een belangrijke datum? Nou, deel het met ons, zou ik zeggen. Je bent niet de eerste als je nu pas iets gaat doen, maar we vinden het wel fijn. Het kan ook trouwens via de RTV Utrecht-app. Marja van Dijk, die zegt goedemorgen allemaal. Als ik denk aan een bijzondere datum, dan moet ik toch echt denken aan onze trouwdag. 11-11-77. 11-11-77. Want toen we in ondertrouw gingen, ja, daar moest je toen nog voor naar het gemeentehuis, vroeg de ambtenaar of we soms ook om 11:11 wilden trouwen op de 11e van de 11e. Dus trouwen op het tijdstip van 11:11. Ja, we vielen stil. We staarden de man een beetje verbaasd aan. En Marja zegt, ik zei, nou ja, dat ik toch liever om 2:00 wilde gaan trouwen. Het was dus wel duidelijk dat wij niets met carnaval hadden. Aha, de 11e van de 11e, natuurlijk ja. Overigens vind ik dat van zo'n trouwambtenaar helemaal geen gekke vraag, natuurlijk ja. Kom er maar mee. Godmorgen. Nou, een speciale datum is heel moeilijk te kiezen, zegt Anke, omdat er zoveel moois en speciaals gebeurt in mijn leven. Maar een datum die echt heel apart en bijzonder blijft is 22-7-1978. Dat is namelijk de datum dat ik mijn moeder, vader en twee broers in Amsterdam een dikke knuffel gaf om met de Torlijn, die boot zeg maar, dat schip, daarin te rijden, samen met mijn man om een toekomst te gaan beginnen in een voor mij vreemd land. Vergeet nooit meer dat dubbele gevoel van geluk en verdriet toen ik op het dek stond en wij los van de wal gingen en de kader steeds verder uit het zicht verdween. Wat ik mooi vond, dat ik ze nog een keer kon zien en dat ze ons konden uitzwaaien in IJmuiden op de kade. Die datum dus, 22-7-1978, Anke, daar in Scandinavië. En je luistert lekker naar Radio M Utrecht, dat vinden we fijn. Heb je toch een goede band met Nederland gehad en gehouden? Dat is goed. Fijn dat je er bent en dank je wel voor je reactie. Meer reacties zijn te vinden op Facebook van Radio M Utrecht. En dus reageren kan, als je dat wilt doen, daar. Of via de RTV Utrecht-app. En Joost praat er vanmiddag vanaf 5:00 graag met je over door in Utrecht. Kom thuis.
1: Utrecht is wakker. Bob van Beten.
0: Ja hoor. Radio M Utrecht. En Grita zo meteen bij mij in de uitzending. Grita, ben je er al bijna
2: zeker?
0: Klaar voor? Je bent er bijna klaar voor, dat is mooi. Code rood en een lekker weerbericht zo meteen voor Midden-Nederland. Na Dave Edmunds. There

0: Die heeft ook een leuk plaatje ooit gemaakt. Dat heet Here Comes the Weekend. Nou, dat komt eraan. En hoe het weer van het weekend is, dat horen we zo. Van Grita natuurlijk, maar eerst even het weer vandaag. Nou, Grita, het is landelijk afgekondigd in 8 provincies. Ja, her en der valt het misschien nog wel mee. Code rood vanwege de hitte en ja, de aanhoudende warmte natuurlijk ook vandaag. Laten we er maar op doorgaan voor Midden-Nederland eventjes over die code rood.
1: Het heeft natuurlijk ook deels met de lange duur te maken.
0: Ja, precies.
1: Alles is al behoorlijk opgewarmd. In het noorden valt het nog mee, hè? Friesland, Groningen, Drenthe.
0: Precies.
1: Er is een beetje buiten de boot gekomen. Die gevallen, die doen vandaag wel voluit mee. Maar ja, die hebben dus minder... Ja, vermoeiende hitte achter de rug. Terwijl Zuid-Nederland, ja, het is inmiddels... ziet dat nou goed in... het gaat zo snel. In Brabant is het al 28 graden.
0: Oh ja.
1: En ik zie Maastricht al op 29 graden staan.
0: En waar gaan ze in Brabant en Limburg naartoe? Nog, ja, we zeggen steeds richting die 40 graden.
1: Ja, 39 graden waarschijnlijk. Even kijken, klopt dat nou? Ja, inderdaad. Ja, soms moet je zelf even knipperen. 29,1 zie ik bij Maastricht. Ik denk van klopt, dan kijk ik wel naar de goede data.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is nog geen 9 uur. Ja, ik denk, ja, die 40 graden wordt gelukkig lastig te bereiken, omdat... Ja, toen we dat wel bereikten, was de lucht heel droog. En dan gaat alle energie van de zoninstraling in de temperatuurstijging. En nu gaat een deel van de energie verloren, omdat het vocht in de lucht verdampen moet. En dat zorgt voor een beetje verkoeling. Dus maar gevoelsmatig zullen ze echt in Brabant en Limburg die 40 graden wel aantikken. En bij ons, ja, met 37 graden buiten en een hoge luchtvochtigheid, is het natuurlijk ook gewoon echt stikheet. Ik bedoel, nu is het nog relatief lekker. Het is 26 graden. Gaat ook sneller bij ons.
0: Ja.
1: Die 30 graden is snel in zicht. En vanmiddag de 37 graden bij weinig wind, bij zon, bij sluierbewolking, bij wat zomersmok. Nou ja, rustig aandoen, schaduw opzoeken, windje. Eerst had de KNMI, geloof ik, gezegd, blijf in huis. Maar omdat ze nu weten, ja, in huis is het vaak ook heet.
0: De warmte, die hangt in huis natuurlijk.
1: Waar moet je naartoe? Ja, in je auto. Nou ja, een beetje rustig aandoen en zoek een wat cool hoekje uit in het huis.
0: Ja. En die temperatuur loopt dus snel op. We hadden het voorgaande uur... Even heel kort nu. We hadden het voorgaande uur toch wel uitgebreid over het feit dat die temperatuur ook weer niet alles zegt. Want als je bijvoorbeeld last hebt van je luchtwegen, dan is vanwege de zomersmok, had je het over, is dat ook weer funest. Dus er zijn meer factoren los van die temperatuur. Want we zeggen wel van, we gaan richting 40 graden. Maar er zijn meer omstandigheden in de atmosfeer die het moeilijk maken.
1: Ook de weinige wind en de hoge luchtvochtigheid dragen een grote steen bij. En de lange duur inmiddels. Ja,
0: precies.
1: Klopt.
0: We gaan ervoor vandaag met uiteindelijk toch weer even de vraag naar die temperatuur. 36, 37 graden in Midden-Nederland?
1: Ja, 37 graden. Ja, ja, ja. Het all-time record voor de beeld staat op 37,5. Dat komt dus in de buurt uit 25 juli 2019. Ja.
0: Dat lijkt ver weg, maar is het niet zo ver weg? Het
1: is niet zo ver weg. Dat was de eerste keer dat we zo hoog uitkwamen. Dus nou ja. Heet. En morgen ook nog heet, maar een fractie minder heet. En dan zondag langzame afkoeling.
0: Kijk eens aan. We verheugen ons op het weekend en met name op zondag, op die afkoeling. Grita, dankjewel. Vanmiddag meld je natuurlijk weer zo tussen 12:15 en 1:00. En bij Joost in Utrecht komt thuis vanavond ook weer. Dankjewel.
1: De hele dag present. Jij ook bedankt.
0: Goed weekend. En ga lekker het water in als je kunt.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, okay. Lijkt me een heel goed plan.
0: Grita, dankjewel.
1: Doei, doei.
0: Tot zover deze Utrecht is wakker. Nou ja, ik wens jullie allemaal een heel lekker weekend. En blijf vooral lekker luisteren. De radio houdt je op de hoogte van nieuws, weer, verkeer en alles wat ermee te maken heeft hier in Midden-Nederland en ook daarbuiten. Zometeen Edwin en de hits uit Holland.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
1: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
0: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
2: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
3: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
0: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Het is vrijdag 26 juni en dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1 met in deze uitzending.
8: Dorpsdag in Hooglanderveen. Gratis toegankelijk voor iedereen en borden vol gezelligheid op het Disselplein. Zijn ze klaar voor het feest in tropische sferen morgen? En na het weer met Klaas Bijker gaan we in op het nieuws dat bij de SRO er ernstige misstanden zijn ontdekt. Onder andere de gemeente Amersfoort de Leusden beheren zij de sporthallen, zwembaden en gymlokalen. Het zou gaan om een onjuiste administratie waar het voor miljoenen misgaat. Maar we beginnen met de documentaire Herenboeren Amersfoort. Een burgerinitiatief in beeld van een documentaire die afgelopen maandag in première ging. De makers zitten hier tegenover ons.
9: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en

0: van het album The Soft Parade. Was dit uit 1968, Touch Me van The Doors.
1: Maandag is in Amersfoort een nieuwe korte documentaire première gegaan van GGTV. En in zo'n 20 minuten volg je de start van Herenboeren Amersfoort, het burgerinitiatief dat zich inzet voor duurzame gezamenlijke landbouw. Filmmakers Arjen Hoeve en Matthijs de Raad laten zien hoe het allemaal begint. Het zoeken naar grond, het organiseren van de groep en het omzetten van een nieuwe manier van voedsel produceren. Het is erg hip zo. Matthijs, jij zit aan de overkant van mij. Geweldig.
2: Ja. Nou ja, de naam Herenboeren is natuurlijk iets minder hip.
1: Ja.
2: Dat denk je meteen aan iets middeleeuws misschien. Maar dit is wel een andere variant van toen het van hoe het vroeger ging, zeg maar. Dit zijn het is eigenlijk een groep burgers die gezamenlijk een boerderij starten.
1: Ja.
2: Dus je bent met z'n allen eigenaar van deze boerderij, waarbij je je eigen voedsel produceert, die je dus ook zelf consumeert.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat was Matthijs de Raad. Naast hem zit zijn compagnon Arjen Hoeve.
3: Ja.
1: En jij bent de cameraman, als het goed is. Of wat ben je? Wat heb jij gedaan? Het geluid, camera?
3: Ik heb het meeste heb ik bij deze productie inderdaad camera en het geluid gedaan.
1: Ja. Erg goed. Ik heb hem twee keer bekeken. Er zit een heerlijke rust in. Overzichtelijk. Mooie dronebeelden vanaf... Uit de lucht, ja. Zo met een fietser.
3: Ja, die heeft Matthijs dan weer gemaakt. Maar
1: dat is prachtig.
3: Ja.
1: Nou ja, hij heeft niet in die drone gezeten natuurlijk. Hij heeft hem gestuurd.
3: Ja, ja. Ja. Nee, dat pakt heel leuk uit inderdaad. Dat je hem zo ziet fietsen, als het ware op zoek naar grond. En dat je ook de grond ziet.
1: Ja.
3: En ja, dat werkt heel goed.
1: Herenboeren, hoe kom je op het idee om daar iets van te maken, Matthijs?
2: Ja, ik volg naast mijn werk als filmmaker volg ik de opleiding tot IVN Natuurgids in Amersfoort. En dat zijn mannen 35 die dat volgen met mij. En een van die personen die is betrokken bij het initiatief van Herenboeren Amersfoort. En die vertelde mij over hun initiatief en de start daarvan. En toen dacht ik eigenlijk van, daar moeten we gewoon met een camera naartoe. Daar moeten we bij zijn vanaf het begin. Want dan zie je de mooie, zie je de start, zie je dat er nog niks is, zie je de ontwikkeling. En uiteindelijk is dat gekomen tot een film.
1: Ja, wanneer zijn jullie daarmee begonnen?

0: Met draaien zijn we januari begonnen.
1: Ja.
0: Met plannen maken natuurlijk al wel een half jaar daarvoor.
1: Ja, toen stond eigenlijk het fenomeen herenboeren niet meer, geloof ik. Want het moederbedrijf is failliet verklaard.
0: Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ja, ik ook niet
1: maar dat
0: precies
1: maakt niet zo geen geluid voor de film natuurlijk.
0: Er was een overkoepelende stichting, geloof ik. Een overkoepelende coöperatie, die is failliet gegaan. Maar er is nou weer een stichting opgericht. Dus landelijk is er nog steeds wel een organisatie. Maar eigenlijk ben je als herenboerderij gewoon losstaand.
1: Ja.
0: Maar inmiddels zijn er wel een stuk of 23 al in Nederland.
1: Ja, zeker. Maar dat zijn allemaal seculiere bedrijven. Allemaal voor zichzelf.
0: Ja, ja.
1: En dat merk je ook wel gewoon in die film.
0: Ja.
1: Je hebt al een kleine omslag te maken.
0: En wat bedoel je met omslag?
1: Nou ja, ze zijn echt heel erg coöperatief met z'n allen bezig. En je ziet ook gewoon dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja,
1: zodat ze zich kunnen terugvallen op de moederconcern.
0: Nee, dat is ook zo. En je bent met z'n allen eigenaar. Dus je legt met z'n allen een beetje geld in als startkapitaal. Ze huren gewoon een boer in die het wel regelt, maar die kan het niet in zijn eentje. Dus als lid word je ook wel min of meer geacht om mee te helpen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is ook wel het leuke. Het is wat veel mensen ook wel aantrekt in die vorm. Is dat ze ook daadwerkelijk zelf op het land kunnen aan de slag kunnen gaan.
1: Ja, precies. Ja. En hoe komen ze tot de keuze voor dat stukje land? Dat wordt ook in beeld gebracht.
0: Ja, zeker. Ja, want dat was nog niet makkelijk.
2: En wie wordt er nou lid van zo'n club?
0: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn best wel veel mensen lid inmiddels. Ik geloof dat ze op de 140 leden zitten. Dat noemen ze ook wel monden, want ze hebben monden te voeden. In ieder geval woon je in Amersfoort of in de buurt. Hoogland natuurlijk ook. En het zijn mensen, ik weet niet of ik dit zo mag zeggen, maar het zijn natuurlijk ook wel enigszins veel gepensioneerden, want die hebben wat meer tijd om ook op het land te werken.
2: Ja, je moet meehelpen.
0: Maar er zijn ook kinderen, of mensen met kinderen, gezinnen met kinderen. Mensen die hart hebben voor de natuur. Die zich bezig willen houden met deze nieuwe vorm van landbouw. Er loopt van alles en nog wat rond.
2: Je zegt nieuwe vorm, maar eigenlijk is het natuurlijk eeuwenoud. De manier dat er iemand een stuk grond bewerkt en wordt meegeholpen.
0: Ja, zonder allerhande hulpmiddelen. Dus zonder pesticiden, zonder kunstmest. Dus het moet allemaal op een zo biologisch en natuurlijk mogelijke manier doen ze het. Ja.
1: Ja, dat heet hip.
2: Hè? Nee, dat is modern misschien wel. Trouwens, mijn ouders die aten al sinds
1: jaren. Nee, het is niet zo modern. In Boksel heb je natuurlijk ook biologisch dynamische landbouw.
2: Precies.
1: Daar is mee begonnen. De Vrije School is daar toch een groot aanvoerder in. Hoe noemen we dat? De penvoerder in. Dus op zich is het allemaal niet nieuw. Het was vroeger gewoon heel hip. En nu is het gewoon langzamerhand een beetje normaal aan het worden. Maar is dit biologisch dynamisch landbouw? Of is het biologische landbouw?
0: Ja, kijk, als je biologische landbouw wil gaan voeren, dan heb je een keurmerk nodig. En dat schijnt best wel heel ingewikkeld en duur te zijn.
1: Ja.
0: Dus officieel kan je het niet biologisch noemen.
1: Nee.
0: Ze doen het wel dus zonder pesticiden en kunstmest en al dat soort dingen. De boer die nu in dienst is, die heeft wel de opleiding gedaan tot biodynamische boer.
1: Oh, okay, ja.
0: En hij mag dat dan nu een beetje gaan invullen op zijn manier.
1: Ja, maar het lijkt net of jullie hier boeren zijn, maar jullie hebben een film gemaakt. Daar hebben we het er niet eens over gehad.
0: Ja.
1: Hoe lang? Ja, jullie hebben natuurlijk een synopsis geschreven. Wat moest daaruit blijken? Wat was de boodschap die jullie willen overbrengen? Of is dat in de loop der maanden veranderd?
3: Nou, het leek ons heel interessant om te zien hoe je dit start en hoe het zich gaat ontwikkelen. Want het kent echt een hele lange aanloop, zeg maar, met überhaupt eerst de mensen vinden die samen dit willen gaan doen. Dan grond vinden heeft ook heel lang geduurd. Want ja, je kan wel een plan hebben, maar als je geen grond hebt, dan is er weinig te boeren natuurlijk.
1: Dat is trouwens al heel mooi in beeld gebracht hoor.
3: Ja, dankjewel.
1: Dat zoeken naar het stikkie.
3: Ja, hij heeft het ook wel serieus aangepakt natuurlijk. Hè? Ik zal niet te veel verklappen, maar er is iemand die heeft daar 200 uur aan besteed om iets te vinden wat grond zou kunnen zijn. En daar ook weer energie in gestoken om te kijken of het lukt om degene van wie die grond is zover te krijgen dat ze daar zouden kunnen starten.
1: Ja, is er ook veel afgekeurd eigenlijk? Afgekeurd wat grond betreft?
3: Nou, wat eigenlijk zo is, eigenlijk zouden ze een groot stuk willen hebben.
1: Ja.
3: Het is nu een zeg maar veredelde groentetuin. Als je echt zeg maar kringlooplandbouw wil doen, heb je ook dieren nodig. Vanwege de mest, waarmee je dus de grond kan bemesten. En dan heb je veel meer grond nodig, want die dieren moet je ook weer voeren en dergelijke. Dit stukje grond wat ze nu hebben, is vooral voor groenten. Ze gaan ook verder zoeken naar andere grond. Maar dit was even voor nu het hoogst haalbare. Omdat je merkt dat grond vinden is lastig. Grond krijgen is lastig. Mm-hmm. Maar er wordt nu weer verder gezocht. En het zou best wel kunnen zijn dat aan de oostkant van Amersfoort, dit is bij Hoogland West, dat ze ergens anders nog een extra stuk grond krijgen waar dan wat meer bijvoorbeeld aardappelen gepoot zouden kunnen worden. En ook koeien of varkens gehouden zouden kunnen worden.
2: Ja. Ga je heen en weer rijden met de mest en heen en weer met de spullen van de ene kant?
3: Ja, dat zou kunnen. In de film zijn we in het is Heerenboeren Soest, maar officieel is het Baarn geweest. En daar zie je dus ook inderdaad dat het twee verschillende locaties zijn waar geboerd wordt. Geweldig. Dus dat zou zomaar kunnen.
2: Ja. En hoe gaat het in Soest? Is dat, want dat bestaat al lang of paar?
3: Ja, dat was wel een verrassing hoor. Dat bestaat nu ruim 5 jaar. Maar dat is groot. Dan kun je niet voorstellen hoeveel grond ze daar hebben. En hoeveel dus verbouwd wordt. En ook voor de dieren verbouwd moet worden. Want het is, nou moet ik even stiekem naar Matthijs kijken hoor. Het is 22 hectare.
0: 21 en ze krijgen nog 1,5 erbij dit jaar.
1: Ja, bij de naald wordt dat uitgebreid.
0: Ja.
3: En volgens mij is dan 10.
1: Maar was het voor jullie niet interessant om juist naar Soest te gaan in plaats van Vathorst?
3: Nou, dat loopt al. En dat gaat goed. En het is juist leuker om zeg maar midden in ergens te zitten, waarbij je nog niet weet wat de uitkomst wordt.
1: Dat is waar.
3: Want wij maken best wel vaak films dat je achteraf terugkijkt. En dat is allemaal leuk en aardig. En dan zeg maar worden wel besproken de dingen die minder gingen. Maar het is juist veel interessanter om er midden in te zitten. Dingen die wel goed gaan en ook niet goed gaan. En dat je echt daadwerkelijk de emotie van het moment hebt. In plaats van, het was wel lastig, maar we hebben het toch weer weten te overwinnen.
1: Ja, nou, overwinnen. Er zijn natuurlijk wel wat struggles geweest in de aanloop naar het boerenbedrijf. Een van de struggles hebben jullie in beeld gebracht?
3: Ja, klopt ja.
1: Je hoeft het niet te vertellen hoor. Ik bedoel, iedereen moet natuurlijk wel naar die documentaire kunnen.
3: Je
1: mag het vertellen.
3: Nou ja, laten we het zo zeggen dat je moet soms grond voorbereiden om te kunnen gaan boeren. In dit geval moest de kalk gestrooid worden omdat het nogal te zuur was, de grond. En ze hadden prachtig mooie dingen bij de willekeurige intratuin gekocht. Maar ja, die kregen ze vooralsnog niet aan de praat. En dat gehannes hebben we vast weten te leggen.
1: Het gehannes hebben jullie vast weten te leggen. Heerlijk. Nou, misschien gaan we nog veel meer gehannesen vastleggen. Maar we gaan eerst even muziekje draaien.

0: Net als vannacht was het Dark Before the Dawn, Son Mieux.
1: Leuk. Mooi liedje. Huh?
2: Goed, Herenboeren Amersfoort, een burgerinitiatief dat zich inzet voor duurzame gezamenlijke landbouw. En de filmmakers Arjen Hoeve en Matthijs de Raad hebben wij hier tegenover ons. Oh. En ik begin gelijk weer even met Matthijs. Want ja, je ziet een transitie van land en mens. En dat hebben jullie heel fraai in beeld gebracht.
3: Ja, dat was ook wel een van de dingen die we wilden laten zien. Dus je hebt verschillende transformaties eigenlijk, zoals we dat hadden bedacht. Je ziet natuurlijk letterlijk het land veranderen. Toen we daar kwamen voor het eerst was het gewoon een groot knollenveld, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En inmiddels is het een prachtige groententuin met allemaal stroken groenten. Dat zie je vanuit de lucht ook heel mooi, zo al die stroken zo liggen. En dat wordt steeds groener en veel kleuriger. Het terrein had ook nog wel wat aandacht nodig. Maar je ziet ook, en dat zie je bij meer van dit soort herenboerderijen, is dat de mensen die erbij betrokken zijn ook veranderen. Die nieuwe talenten bij zichzelf ontdekken, die ook transformeren als het ware. Ja. We hebben iemand gesproken die zit nu bij Amersfoort en die komt uit Enschede en die heeft daar ook meegedaan aan de herenboerderij daar.
2: Mensen
3: die ontdekken talenten van zichzelf die ze nog niet hadden ontdekt. Mm-hmm. En dat zagen we dus ook in Soest. Herenboeren Soest. We hebben daar iemand geïnterviewd. Die is daar verantwoordelijk voor de fruitteelt. Voor de boomgaard. Maar die was eerst belastingadviseur.
2: Ja, nou dat kan. Ja, dat kan verkeren.
3: Ja, en die is daar Erasmus. Die is daar helemaal mee gestopt. En die is nu fruitteler.
2: Ja. Ja. Hoeveel mensen zijn erbij betrokken bij die herenboeren in Vathorst?
3: In Hoogland West.
2: Of Hoogland West.
3: Ja, 140 geloof ik dat er leden zijn.
2: Ja, dat is de corporatie. Ja. Zo groot is de corporatie. Ja. Maar hoeveel mensen zijn daar bezig met landbouw? Hoeveel mensen zijn daar eigenaar?
3: Iedereen is eigenaar. En het verschilt wie er dan op het land meehelpt. Dat is toch elke keer wel een aardige groep. Van man of 10, 20. Die twee keer in de week in ieder geval geloof ik schoffelen. Ja. Ze hebben daar een nieuwe term voor bedacht. Schorrelen.
2: Schorrelen.
3: Dat is schoffelen en borrelen.
2: Er wordt ook nog geborreld.
3: Ja, dat trekt dan extra mensen, denk ik.
2: Een biologisch dynamisch jenevertje wordt er dan geborreld.
3: Ja, zoiets. Ja, ja. Want we hebben wel van de boer begrepen dat onkruid nu de grond uitbuldert. Noemt hij dat? Dus ja, en als je dan niet mag spuiten, dan moet je dat allemaal met de hand, met de schoffel eruit
2: halen. Nee, dat heet anders, hè?
4: Ja, mechanisch.
3: Mechanisch.
2: Ja, wat was ook weer? Schoffelen was?
3: Schorrelen.
2: Schorrelen. Ja, heerlijk. Dat is gewoon weer een nieuwe naam in de Vandalen. Schorrelen. Ja. Met een D, hè? Geschorreld.
3: Geschorreld.
2: Ja, precies. Waar kunnen wij die film bekijken?
3: De film gaat worden uitgezonden op Eemland 1. En dat is de week na volgende week. De exacte tijden weten we nog niet, maar dat gaat vast goed komen. Mm-hmm. En Nieuwsplein 33 gaat hem plaatsen.
2: Ook nog?
3: Ja. En daarna,
2: maar wij hebben wel de primeur, hè?
3: Jullie hebben zeker de primeur.
2: Oh,
3: okay.
2: Ja,
5: gefeliciteerd hoor. Heel goed.
2: Ja. Maar goed, jullie hebben al een paar films gemaakt. Hele mooie films gemaakt. Wat is ongeveer jullie signatuur? Is dat de rust? Is dat... wat is het eigenlijk? Het is toch de traagheid en dan toch goed geïnformeerd worden. Dat is toch heel erg knap. Beelden zeggen meer dan mensen kunnen vertellen. Mag ik het zo uitdrukken? Het is niet zoals Once Upon a Time in the West, dat je gewoon zeg maar na 5 minuten al in slaap valt.
4: Nee, we proberen wel zeg maar niet alleen maar pratende hoofden te laten zien, maar daadwerkelijk mensen ook in actie. Mm-hmm. Dat je ze ook wat dingen ziet doen in plaats van alleen maar vertellen. En het is gewoon heel leuk om lokale dingen te doen.
2: Ja.
4: We hebben natuurlijk de film over Park Schothorst. Nou, is heel lokaal.
2: Mm-hmm. Hoeveel mensen heeft dat getrokken, die film?
4: Ik weet niet hoeveel mensen gekeken hebben. Maar er zijn in ieder geval afgelopen zomer zijn er zeker 1500 mensen naar de Lieve Vrouw geweest. Naar de bioscoop. En hij heeft gedraaid op RTV Utrecht. En ik vergeet vast nog wel wat.
2: Want dat gaat deze film natuurlijk ook doen, hè, RTV Utrecht.
4: Ze hadden nog geen interesse, maar ik denk inmiddels wel.
2: Nou ja, die hebben een goede ambassadeur, die zit hier naast me.
4: Ja, dat komt allemaal goed. En we willen ook kijken, maar goed, ik weet niet of dat mogelijk is. Hoor. Kijk, deze film is een stuk korter. Die andere film van Park Schothorst is bijna een uur. Deze is 20 minuten. Dus die is op zich niet zeg maar losstaan te draaien als feature in natuurlijk De Lieve Vrouw. Mm-hmm. Maar ja, misschien valt er een combinatie te maken met meerdere films in dit soort onderwerpen. Dat je zeg maar 3 of zo doet. En dat je dat dan wel als film kan aanbieden.
2: Ja, of films met een Amersfoortse signatuur.
4: Ja.
2: Gewoon zeg maar alle films die er gemaakt zijn over of rondom Amersfoort. Of die zou je gewoon een avond kunnen bekijken.
4: Ja, of gewoon alle documentaires van GTV achter elkaar zou ook nog kunnen.
2: Ja, want hoeveel documentaires hebben jullie nog meer? Hoeveel documentaires staan op jullie naam?
4: Even kijken. We hebben 3 over, eigenlijk 2,5 over Nieuwe Stad gemaakt. Dus,
2: geweldig, ja.
4: De productfabriek.
2: En dan kan ik me nog 1 ding herinneren van de Nieuwe Stad. En dat was die kantarellenkwekerij. Kan je het al herinneren? In de basement. Ja. En dat was nou typisch de metafoor voor de Nieuwe Stad.
4: Ja, dat.
2: En dat hebben ze niet gebruikt.
4: Hoe bedoel je?
2: Nou, of het werd niet gebruikt of zoiets. Hoe was dat ook weer?
4: Terug in de tijd, hoor.
2: Ja, de hele tijd.
4: We hebben het
2: over
4: 5 jaar geleden of zo. Ja. Nou ja, die over
3: 2015.
2: Ja. Nou, het was net na de oorlog ongeveer.
4: Ja, maar zeg maar, toen was Nieuwe Stad nog helemaal leeg. En toen konden allerlei initiatieven konden zich ontplooien in zeg maar, de oude productfabriek. En in de kelder zat toen een champignonkwekerij, een paddenstoelenkwekerij. En die kregen daar voor een goed bedrag, konden ze daar hun dingen doen. Totdat de hele boel verhuurd werd in MBO Amersfoort en zij konden vertrekken.
2: Zo zat dat, ja.
4: Ja.
2: Zo zat dat. Ze hadden gewoon deze man moeten laten houden in de kelder.
4: Het waren 2 vrouwen.
2: Twee vrouwen, maar dat maakt niet uit. Dat weet ik niet. Toen was ik er nog niet. Ja, ik bestond wel, maar ik zat daar nog niet.
4: Ik denk ook niet dat...
2: Maar dat was de metafoor voor de Nieuwe Stad.
4: Ja, ik denk ook niet dat iedereen daar met heel veel plezier en trotsheid aan terugdenkt, hoor. Dat
2: niet.
4: Dat dingen ook een beetje gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Maar het is wel een beetje gentrificatie natuurlijk.
5: Is er nou een nieuw project wat eraan zit te komen van GGTV? Of zijn je nog op zoek naar bepaalde onderwerpen of mensen?
4: We zijn nu bezig met een film over Elisabeth Groen. Daar kijken we eigenlijk terug op hoe het mogelijk is geworden om in plaats van woningbouw daar een park te laten zijn.
5: Nu worden wel natuur- en groenspecialisten zo.
4: Ja, slaat aan, merken we. En Matthijs zit natuurlijk een beetje in die scene.
5: Mm-hmm.
4: En zoeken we nog dingen?
3: Altijd. Ja, kom maar door.
4: Nee, het is natuurlijk tweeledig. Aan de ene kant maken we vrij werk, zoals dit soort dingen, documentaires. Aan de andere kant worden we ingehuurd voor films. Vaak een beetje met een sociaal randje. Welzijn, gemeente. We gaan verslag doen ook van de herdenking rondom het slavernijverleden van Amersfoort.
2: Mm-hmm. Okay.
4: Deze dinsdag.
5: Ja.
4: Dus dat daar worden we dan voor gevraagd en ingehuurd. Dus het is tweeledig.
5: Ja.
2: Toen werd het even stil. Want heb jij nog een vraag?
5: Heb ik nog een vraag?
2: Nou, er zijn natuurlijk talloze vragen. Want jullie zijn afhankelijk natuurlijk van fondsen.
4: Ja.
2: Bij de gemeente, de provincie.
4: Ja.
2: Zijn er ook wel eens, dat kan me voorstellen, ideeën die zijn afgewezen?
4: Nou,
2: gebeurt dat niet vaak?
4: Ja, dat is wel waar. We willen eigenlijk deze film over de herenboeren, willen we eigenlijk langer gaan maken, aanvullen.
2: Ja, dat is 20 minuten, hè?
4: Ja? Ja. Ja, maar meer in tijd.
2: Ja, oké. Okay.
4: We willen eigenlijk kijken hoe ziet het er over een jaar uit. En we hebben een plan ingediend met Mediafonds. Al wanneer was dat? Ja, ben jij mee bezig geweest? Misschien kun je er iets meer over vertellen.
3: Ja, deze film is gefinancierd door een subsidie van het Mediafonds van de provincie Utrecht. En dat was een tussentijdse subsidie. Waarbij je een maximum bedrag kan aanvragen, wat niet heel hoog is. Maar daardoor konden we wel van start. En ons idee is altijd geweest om langer betrokken te zijn bij dit initiatief. Om echt al die veranderingen goed te kunnen volgen. Alleen onze vervolgaanvraag, die hebben we eind maart geloof ik gedaan, die is afgewezen. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen in oktober. En dan kijken of het wel...
2: Ja, de herenboeren zouden zeggen van op wat voor gronden is het afgewezen?
3: Ja, precies. Ja, ja. Nee, er riep al iemand, heb je geen bezwaar gemaakt? Dat hebben we niet gedaan.
2: Nee, dat moet je ook zeker niet doen. Nee. Maar goed, misschien komt er nog wel een deel 2.
3: Nou, we denken eigenlijk dat ze hadden natuurlijk nog geen resultaat gezien van ons. En nu deze film klaar is, hopen we dat ze zo enthousiast daarvan worden. Dat er mogelijk toch een vervolgsubsidie in zit.
4: Ja, dat ze meer willen zien.
2: Precies, mijn... computer is bijna leeg en de tijd is ook bijna om. Matthijs en Arjen, mag ik jullie danken voor de explication.
4: Ja, graag gedaan.
2: En ik hoop dat er in ieder geval een deel 2 komt. Er zijn voldoende gronden om in ieder geval dat door te zetten.
3: Ja.
2: Dankjewel.
4: Joop.

0: Van het debuutalbum One of a Kind uit 2024. Miracle Sun van de Heavy Sun, zou ik bijna zeggen.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: En goedemorgen Klaas. Wat een unieke weersituatie zitten we in.
3: Ja. Dit wordt de warmste junidag ooit.
2: En we zijn gewaarschuwd.
3: Het wordt niet zo warm als een jaar of 10 geleden. We hadden een hittegolf in juli. Toen is het meer dan 40 graden geworden. Dat gaan we dus niet redden, maar we zitten er wel vlak onder. Dus het is een beetje lastig hoe warm het precies wordt. Maar laten we houden op 35 tot 39 graden.
2: Ongelooflijk. En de gevoelstemperatuur?
3: Ja. Ja, die is minstens zo hoog, want het wordt er ook nog vochtiger bij. Dus ja. dit is slecht voor je gezondheid, laat ik het zo maar zeggen.
2: Heb je maatregelen getroffen, Klaas?
3: Ja, mijn ventilator staat op de hoogste stand, vlak achter mijn rug.
2: Ja, precies.
3: En jullie?
2: Ja, nou hier staat het raam open, dat gebeurt ook niet vaak. Maar het is nu zelfs buiten warmer dan binnen, dus dit mag niet dicht. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit, we gaan gewoon door. Het was ook een hele unieke nacht.
3: Ja, 21 graden. In Limburg zou het, maar heb ik even niet geverifieerd, maar verwachten ze niet ver onder de 25 graden. Ja, er zijn natuurlijk nachten die je bijna nooit beleeft, hè?
2: Nee, in Nederland niet in ieder geval. En dat heet dan een officiële tropennacht, klopt dat?
3: Ja, dat kun je zo wel noemen, ja. Als het nauwelijks onder 25 graden zit, dan zit je normaal, waar je dan in een land als Congo of zo.
2: Kijk. Hè? Nou, daar wil je nu ook niet zijn.
3: Dat is normaal.
2: Maar dat heeft meer met de virus te maken. We gaan nu vooruitblikken.
3: Kun je voorstellen dat je het iedere dag hebt?
2: Nee, dat zal ik wel een paar maanden nodig hebben om daaraan te wennen, denk ik.
3: Ja,
2: als dat ooit lukt.
3: Ja,
2: dat snap ik. Maar dan extreem hoge temperaturen en luchtvochtigheid, dat betekent vaak onweer.
3: Maar deze keer nauwelijks. Nee, dat kun je niet altijd. Dat is geen wet van mede en pers, laat ik het zo maar zeggen. Het is nogal droog en ook morgen bij die warmte. Er zijn een paar kleine onweersbuitjes. Maar op de meeste plaatsen blijft het morgen droog. De temperatuur blijft er waarschijnlijk net iets achter. Mm-hmm. Dus laat me houden op rond de 35 graden. En zondag, ja, dit is nog een behoorlijk onzekere dag. Er zouden zich flinke onweersbuien kunnen ontwikkelen. Maar het kan ook allemaal met een sisser aflopen. Dus dat het meer ten oosten van ons land allemaal onweert. Ja. Maar in ieder geval, of het wel of niet onweert, dat doet voor de temperatuur niet de zaken. Mm-hmm. Want de temperatuur komt nauwelijks boven de 25 graden. En daarna gaan we een periode tegemoet met meer normale temperaturen. Dus rond de 20 en 's nachts rond de 15 graden. En niet al te veel regen. Dus dat hebben we eigenlijk ook al behoefte aan. Maar de regensluizen gaan maar nauwelijks open.
2: Beperkt. Het had wat meer mogen zijn. Ja. Oké, okay. Kortom.
3: Kortom, een unieke hittegolf zoals we nog nooit hebben beleefd in juni daalt nu over ons neer. Het heeft natuurlijk te maken met dat dit mogelijk is. Heeft natuurlijk te maken met de klimaatopwarming. 50 jaar geleden had niemand het geloofd dat we deze temperaturen zouden hebben.
2: En het is toch gebeurd.
3: Zonder te zeggen. Het is helaas een feit. Ja. En we zullen het moeten overleven.
2: We moeten er even doorheen, Klaas. Ik wens je heel veel sterkte met de koeling en de ventilator. Bedankt.
3: Insgelijks, hè?
2: Tot maandag.
3: En ik wil wel zeggen, vandaag is het nog behoorlijk zonnig. Met weinig wind.
2: Ja, precies. Dus insmeren, maar eigenlijk gewoon binnen blijven.
3: Ja, binnen blijven.
2: Laten we dat maar
3: nog even naar buiten kunnen gaan. Daarna is het, moet de deur op slot.
2: Duidelijk. Dankjewel, Klaas.
3: Ja.
2: Tot maandag.
3: Fijn weekend, ondanks alles.
2: Dag.

0: Dat was de Nederlandse indie-pop band Higo met Dichtbij uit 2022 alweer.
1: De SRO is een bedrijf dat voor gemeenten sporthallen, zwembaden en andere zaken beheert. Ze zorgen dat de gebouwen en alle apparatuur werken. En na een actie van de klokkenluider kwam er een misstanden aan het licht bij de Amersfoortse deel van het bedrijf. Een nieuw rapport dat van de week is uitgekomen geeft aan dat er voor miljoenen fraude zouden zijn gepleegd. En raadslid Tom van Lemoen volgt het dossier en wil weten wat er fout is gegaan. Goedemorgen, meneer van Lemoen.
2: Goedemorgen.
1: Over wat voor bedrag hebben we het?
2: Je noemt het inderdaad al. Het gaat over miljoenen. In het rapport hebben we alleen de conclusie nog kunnen lezen. En daar staat in dat het gaat over 3 miljoen aan fout verstuurde facturen. En tot 1,4 miljoen aan dubbele facturen. Hè, spookfacturen noemen ze dat dan een beetje.
1: Mm-hmm.
2: En daarnaast ook nog met andere administratieve creatief boekhouden staat er een beetje.
1: Ja.
2: En dat is ook nog meer dan een miljoen.
1: Dus dan hebben we
2: totaal zit je tussen de 4 en de 5 miljoen.
1: Ongelooflijk. Wat is er nou fout gegaan dan?
2: Ja, dat is nog onduidelijk natuurlijk. Hè. Maar in het rapport, de conclusie die we hebben gekregen, staat dat het toch gaat om werknemers die gewoon fraude hebben gepleegd waarschijnlijk. En ze hebben al mensen ontslagen.
1: Ja, dit kwam aan het licht door een klokkenluider. Hoe lang is dat precies geleden dat die melding binnenkwam?
2: Ja, dat was december vorig jaar al.
1: Ja.
2: Dat die klokkenluider melding binnen was gekomen bij het SRO.
1: Toen is er een rapport opgesteld. Men is geschrokken en in onderzoekmodus gegaan. Nu is er een samenvatting van dat rapport naar buiten gegaan, maar het rapport zelf is nog niet bekend. Wanneer komt dat?
2: Nou, het rapport is wel al bekend. Alleen naar aanleiding van de uitkomst van het rapport heeft de Raad van Commissarissen van SRO, hè, die is aangesteld door ons eigenlijk als aandeelhouder, om toezicht te houden op de SRO. En die Raad van Commissarissen heeft dus een brief gestuurd naar de gemeente met dit is wat er in het rapport staat.
1: Ja.
2: Dus het rapport is nog niet naar ons toegekomen, maar die is wel al beschikbaar.
1: Ja, en dat... Excuses. Er gaat iets mis met de telefoonverbinding. En we kijken even wat hier aan de hand is. Kijken of we snel weer contact kunnen krijgen met Tom van Lemoen. We gaan even een muziekje draaien tot die tijd.

0: Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Waarom? Omdat David Clayton Thomas, en dat is een vocalist en een gitarist, gisteren of eergisteren uit de tijd is.
1: Tom van Lemoen van Amersfoort voor Vrijheid hebben we nog aan de lijn. We hebben het over de SRO, een bedrijf wat sporthallen en zwembaden beheert, onder andere in Amersfoort. En daar zijn grote misstanden in administratie ontdekt van meneer van Lemoen. Dit is besproken in de raad afgelopen woensdag. Wat zei de wethouder over deze situatie?
2: Ja, klopt inderdaad. Ik heb het afgelopen woensdag in de vergadering gelijk op de agenda gezet als actualiteit om te bespreken, om vragen te stellen. En andere partijen hadden uiteraard ook vragen. Ja, de wethouder die kon eigenlijk nog heel weinig melden. De wethouder zei, ik ben net zo geschrokken als jullie. En ik heb ook pas net het rapport. En zodra ik meer weet, dan weten jullie het ook. Dat is eigenlijk het enige wat de wethouder kon melden.
1: Dat is niet veel over zo'n grote zaak natuurlijk. Wanneer gaat het dan wel besproken worden?
2: Ja, dat is mij ook onduidelijk. Hè. Dat rapport is in zijn geheel opgevraagd. Dus zoals die bij de wethouder ligt, dan krijgen wij hem ook, wordt er gezegd. Maar ja, ik vind het wel een hele rare situatie. Ja, ik had het op de agenda gezet en ik had me goed voorbereid. En ik had gelijk alle de statuten van de SRO gelezen. En ze hebben een corporate governance document. En ook al onze eigen jaarrekening staan heel veel teksten over hoe wij actief aandeelhouderschap met de SRO willen uitvoeren.
1: Ja.
2: Ja, en daar staat toch best wel duidelijk in dat die raad van commissarissen waar ik het net over had, die vergadert 5 keer per jaar. En de aandeelhoudersvergadering is ook 2 keer per jaar. Dat is dan waar onze wethouder bij aanwezig zou zijn. En ja, er staat ook in, als er signalen zijn van financieel risico, dan is er een informatieplicht. Dus
1: u heeft niks gehoord, maar de wethouder moet wel op de hoogte zijn geweest. Of de wethouder is uit de nieuws, uit de informatie gehouden. Dus ergens gaat er iets heel erg fout.
2: De wethouder zegt inderdaad dat ze het ook pas net weten.
1: Ja, dan heb je het over wethouder idee, Paf, hè, voor mijn beeld. Maar ook klopt, wethouder inderdaad. Financiën Stegeman is hier natuurlijk, al is het indirect bij betrokken.
2: Het aandeelhouderschap valt onder mevrouw Paffe inderdaad. En de financiën is natuurlijk heer Stegeman. En die heeft in het verleden ook veel met de SRO gedaan.
1: Ja.
2: Maar goed, inderdaad, kijk, als er 5 keer per jaar overlegd wordt. En december vorig jaar was de klokluidermelding al bekend. Zodra ze weten inhoudelijk van oké, we gaan een onderzoek starten en het gaat over financiën, dan zou het gemeld moeten worden. En dan is er een informatieplicht aan de wethouder en vanuit de wethouder ook aan de gemeenteraad.
1: Mm-hmm. Ja, dus men is nu al in gebreken, kunnen we zeggen.
2: Ja, er is ergens in de stappen is er zeker iets fout gegaan, naar mijn idee.
0: Ja, even 2 vragen. Het is een financiële malversatie nu, hè? En ze hebben ook onlangs, of tenminste niet eens zo lang geleden, hebben ze ook bij de gemeente hebben ze gevraagd aan geld, want ze kwamen wat tekort. Klopt dat?
2: Ja, dat was in februari begin dit jaar. En dat ging over Amarena. Amarena is natuurlijk ook een lastig dossier. Er is ook veel mis met een begroting die iedere keer niet rondkomt.
0: Ja, maar dat is ook de aanleiding geweest. Hè? De Amarena is ook de aanleiding geweest om eens verder te gaan spitten bij SRO.
2: Voor mij wel inderdaad. En er is 3 jaar geleden hadden we de exploitatiebegroting van Amarena. En die is toen door de gemeenteraad ook in meerderheid onder geheimhouding geplaatst, helaas. Met allemaal andere onderzoeker erbij. Die probeer ik eigenlijk al 3 jaar openbaar te krijgen, want er staan toch ook wel andere dingen in bij Amarena die naar mijn idee toch andere signalen geven dat er structureel wat aan de hand is. Mm-hmm.
0: En de tweede vraag is natuurlijk het klokgelui. Dat is in december is dat een beetje aan het licht gekomen. Maar je kan toch zeggen van hey, we gaan al die jaarverslagen eens even doorspitten. Want er staan al gewoon die bedragen in.
2: Ja, klopt. Maar ja, dat is ook opmerkelijk. En dat is wel wat de wethouder prijs kon geven afgelopen woensdag. Is dat de accountant elk jaar gewoon een vinkje heeft gegeven, hè, dat alles eigenlijk in orde was.
1: Volgens de accountant zou het kloppen. Dat is ook bijzonder. Nou is het de vraag, wanneer komt de verantwoording van de politici? We hebben over 1,5 week, is ook nog recent aangekondigd, een nieuw college, of in ieder geval een nieuw coalitieakkoord. Lukt het voor die tijd nog om hier een debat over te voeren met elkaar?
2: Ja, dat is lastig. Dat ligt eraan of dat rapport openbaar komt natuurlijk. Ik probeer het op de agenda te zetten.
1: Ja.
2: Maar je hebt wel een meerderheid in de raad nodig om iets voor elkaar te krijgen. En als dat rapport niet openbaar is, dan weten de andere raadsleden ook niet waar ze aan toe zijn. Dus we doen ons best.
1: U doet het best. En net zoals andere politici dat ook gaan doen om dit rapport boven water te krijgen. Meneer Van Lamoen, hartelijk bedankt voor uw toelichting.
2: Zeker, hele fijne dag.
1: Van hetzelfde.

0: Larger Than Life, Armin van Buuren met Chef Special voor het WK natuurlijk. 3-1 was het, of 1-3 moet ik officieel zeggen tegen Tunesië vannacht.
1: In ieder geval 3 punten.
0: Die zijn in de pocket. We gaan door naar Marokko, maandag op dinsdagnacht.
1: Ja, 1-2 of 1-3.
0: Ik ben nog heel benieuwd hoe deze wedstrijd gaat eindigen. Het is nu knock-out, hè Arjan? Dus, ja. Maar we gaan eerst naar Hooglanderveen. Want met 5000 inwoners heeft dat voormalige dorp, of misschien nog steeds wel een dorp wat onder de gemeente Amersfoort valt, een dorpsdag. En dat is toch het evenement van het jaar. Dit jaar is een bijzondere editie, want het is er eentje in tropische sferen onder code oranje voor morgen. En zelfs wordt er nu in code rood opgebouwd. Voorzitter Jurgen Volder is aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met het opbouwen tijdens Code Rood?
2: Eigenlijk hartstikke goed. We zijn gisteravond al eerder begonnen dan gepland. Om al een beetje vooruit te werken. Vanochtend heel vroeg begonnen om 6 uur. We hadden gelukkig al heel veel leveranciers die vroeg zouden komen. Dus we lopen eigenlijk ver voor op schema. Dus dat is wel fijn. Dan kunnen we in de echte hitte straks even rust nemen.
0: Een siesta op zijn Mediterraans.
2: Precies.
0: Dat is heel slim. Dorpsdag is natuurlijk het evenement van het jaar. Vroeger was dat 1 optreden van Wolter Kroes. Maar inmiddels is het een groot evenement met vele programma-onderdelen.
2: Klopt. Nou, en heel toevallig hebben we morgen weer Wolter Kroes. Dus dat inderdaad, we beginnen om 1 uur met activiteiten voor jong en oud. Van Rummy Cup tot aan sminken, kinderactiviteiten, een brunch. Ook optredens op het podium. Naar de avond toe hebben we echt een mooie avondvullend programma op het podium. Met inderdaad onder andere Wolter Kroes, Jeffrey Parmentier, Little Pep. Een band die gaat spelen, dus van alles wat.
0: Het wordt een hele gezellige dag. Wat is de rol van Dorpsdag voor de bewoners van Hooglanderveen? Of de oud-Hooglanderveeners misschien zelfs?
2: Nou, het is ooit echt begonnen, bijna 20 jaar geleden, echt als een klein verbindende evenement bij de opening van de tunnel. Dat is uitgegroeid tot inmiddels, kan wel bijna zeggen, een festival.
0: Ja.
2: En het is echt een verbinding. En ons thema is ook echt een feest voor iedereen. En dat geldt van jong naar oud. Dat geldt voor mensen ook die misschien weinig te besteden hebben. Daar besteden ook aandacht aan. Entree is gratis. Dus je kunt genieten van activiteiten en entertainment zonder er iets voor uit te geven.
0: Ja.
2: Alle vrijwilligers die erbij helpen, dat zorgt gewoon voor een hele verbindende factor.
0: En dat zijn er ook tientallen natuurlijk. Die tunnel waar het over heeft, dat is waarschijnlijk de tunnel naar Vathorst. Die toen is aangelegd. Ja. En zo is Dorpsdag Hooglanderveen begonnen. Wat doet u nu extra in verband met de verwachte temperaturen en misschien zelfs onweer?
2: Sowieso houden we het weer continu goed in de gaten. Inderdaad, vanwege het laatste bericht dat er ook eventueel onweer en regen aangekomen. Afgelopen maandag hebben we al bij elkaar gezeten in verband met de hitte die eraan zat te komen. Dus we houden rekening sowieso met meer schaduw op de dag zelf voor bezoekers, maar ook voor vrijwilligers. Extra, we hebben een tappunt voor water. Kunnen bezoekers gratis water halen. Zonnebrand. En ook zoals vandaag, ook met de opbouw, met de vrijwilligers, goed op elkaar letten. We zijn in de vroegte begonnen, nog in de frisse lucht. We proberen echt goed op elkaar te letten en zoveel mogelijk maatregelen te nemen die nodig zijn. We hebben een aantal activiteiten helaas moeten schrappen of moeten inkorten.
0: Ja, dat is jammer.
2: Zeker voor kleine kinderen, daar moet je ook goed op letten dat die niet te actief gaan doen en te warm worden.
0: Ja, dan hopen we dat het morgen op tijd allemaal weer een beetje afkoelt en dat het feest vreugde maar groot mag zijn. Dorpsdag Hooglanderveen, hoe laat begint het morgen?
2: Om 1 uur gaan we open.
0: Om 1 uur begint het feest in Hooglanderveen. Ja. Meneer Volder, heel veel plezier.
2: Dank jullie wel, fijne uitzending nog.
1: Ik hoor het al sissen in Hooglanderveen.
0: Ja, dat is 34 graden en een licht windje.
1: Ja, fijn dat je afgezet bent op 1 1 Actueel, de samenwerking Nieuwsplein 33 en 1 1. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 1 1.nl of Nieuwsplein33.nl. Volg ons via Instagram, apenstaart 1 1, apenstaart Nieuwsplein 33 of TikTok. Tot maandag, dan zit hier ijs- en wederdienende Pearl Mosk. Dag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Carol G met, ja, ik ga het proberen hoor. Si antes hubiera conocido. Ja!
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, we draaiden ook Aswad met een heel wat makkelijkere titel. Dat was Shine, ja. Hey, leuk dat je me aan hebt staan op streekomroep Eemland 1. Tot een uur of 12 mag ik je meeslepen door deze werkochtend heen. En misschien ben je wel helemaal niet aan het werk, maar ik neem je even goed op sleeptouw. Een muzikale reis met onder andere One Republic. Maar ook Nena samen met Kim Wilde. Edward Maya, ja. Zomers, veel zomerse klanken. Ja, tropische klanken vandaag. Ja, het is het. Ja, hey, hallo. Als ik het vandaag niet doe, dan hoef ik het nooit meer te doen. 3, 2, 1. Zo, lekker.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Conga.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, dit is zo'n nummer waarbij je op een zomeravond eigenlijk gewoon meteen de dansvloer op moet zoeken. Het nummer trekt iedereen mee in een ritme dat steeds sterker wordt. Niet nadenken, niet remmen, gewoon bewegen. Wie denkt dat dansen lastig is, krijgt geen uitleg, maar een beat. De conga zelf is een feestdans in een rij, precies passend ja, bij de warmte. Cubaanse energie van de Miami Sound Machine. Gloria Estefan staat hier midden in de doorbraak van de band. Conga staat op het album Primitive Love, komt uit 1985 en is geschreven door drummer Enrique Garcia. Emilio Estefan Jr. produceert de plaat. In Nederland staat Conga in 1986 10 weken in de top 40 en haalt het de derde plaats. Alles aan deze single draait om overgave aan ritme, warmte en een feest dat pas stopt als de nacht plaats maakt voor de ochtend. Jawel. Alright, de Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan, Conga. Overigens, over Latin gesproken, we draaiden ook Jennifer Lopez met David Guetta samen, Save Me Tonight. Onderweg Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime, na Benson Boone. Dit is Mystical Magical. There's nothing.

0: Any place, anywhere, anytime. Je hoorde Nena en Kim Wilde.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is voor het eerst dat vanwege hitte code rood is afgekondigd. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies. In Zeeland en de 3 noordelijke provincies geldt code oranje, op de Wadden code geel. Het dodental door de zware aardbevingen gisteren in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 235. De verwachting is dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen, want er zitten nog steeds duizenden mensen vast onder het puin. En het Nederlands elftal is op het WK voetbal groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië. In de 16e finale speelt Nederland tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer volop zon en de temperatuur schiet dus omhoog. Het wordt 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder heet.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: John Denver onderweg met Calypso. We hebben ook een tijdreis naar 2010. Tour Unlimited met No One. Nu eerst.

0: John Denver was dat met Calypso uit 1975.
1: Drie hits uit één jaar.
0: We gaan terug naar 2010. In Kaapstad bereikt het Nederlands elftal de WK-finale na 3-2 tegen Uruguay. In Johannesburg pakt Spanje de wereldtitel. Rotterdam krijgt de Tour de France op bezoek. Op 3 juli start de proloog bij de Erasmusbrug met massa's wielerfans langs de route. SIL Amsterdam trekt van 19 tot en met 23 augustus 2010 ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Ja, en het weer doet het goed. Vanaf 22 juni in het jaar 2010 blijft het vaak zonnig en zeer warm. Bijna een maand lang. Politiek schuift Nederland naar rechts. De verkiezingen van 9 juni maken de VVD voor het eerst de grootste partij. In oktober 2010 staat Mark Rutte op het bordes als eerste premier van de VVD-huizen. Drie plaatsen uit 2010. Ja. Uit 2010 dus. One Republic, All the Right Moves, Edward Maya. This is my life. En nu eerst Shakira samen met Freshly Ground. Waka Waka, This Time for Africa. You're in-

One Republic met All the Right Moves. 14 weken in de Nederlandse top 40 en komt op plek nummer 14 terecht in 2010. Edward Maya pakt met This Is My Life nog een hit na Stereo Love. 7 weken top 40, hoogste positie nummer 24. En bij de zomer van 2010 hoort ook, ja natuurlijk, Waka Waka van Shakira en Freshly Ground. De officiële WK 2010 sfeerplaat haalt in Nederland de 6e plaats en blijft 16 weken in de top 40 staan. Zometeen Watermat, het Bullet. Maar eerst Jonas Blue en Melef. The Edge of Desire.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Fever Dream van Alex Warren. Je hoorde ook Don Henley en The Boys of Summer.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen aanbeland in het tweede uur van Spakenbeurs goed voor vrijdag 26 juni 2026 op jouw streekomroep. Terwijl ik met mijn koptelefoon een crash maak op mijn microfoon. Ja, dat gaat zo. Maar dan harder.
2: Papa, koffie?
1: Ja. Ja, weet je. Of het nou 20, 30 of 40 graden is, een bakje gaat er altijd wel in. Hey, mocht je er van het aftellen zijn, nog 22 dagen, dan begint de schoolvakantie. Ja, dat je het even weet, hè. Ook handig als je, zeg maar, ouder bent. En dan bedoel ik niet ouder in de zin van 138, maar vader of moeder. Dan is het misschien ook aftellen. Dat je denkt van, ja, nu is het nog lekker rustig. Straks zijn ze de hele dag thuis. Ja, dat. All right. Hey, tot een uur of 12 sleep ik je door deze werkochtend heen. Of allerlei andere bezigheden. Ochtend. Ja, dat. Met muziek op de radio.

0: Zo van, Ben Liebrand.
1: Huh?
0: Ja, de Dance Classic Summer Mix gaan we draaien straks. Ook Nice Device met Cool Corona. Nou, prima advies, dacht ik zo. Alleen, het is nog wat vroeg misschien, maar voor vanavond zou dat een goed idee kunnen zijn. Ik zou zeggen, laat hem staan op jouw streekomroep. Eemland 1 met nu muziek op de radio van Alvaro Sola. Dit is Sola.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is bijna 20 jaar geleden. Ik had nog lang haar en hoefde me nergens druk over te maken. Ik was nog net geen man, maar zeker ook geen jongen. Zij was 17 en duidelijk geen meisje meer. Ach, het was die mooie zomer in Noord-Michigan. Prachtig. We spetterden een beetje in het meer, zaten wat te praten bij het kampvuur, of we zongen onze favoriete liedjes. Het zijn die kleine dingen die het leven zo mooi maken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe het maanlicht 's nachts op haar haar scheen. In die tijd had je nog geen internet. In plaats daarvan hadden we alle tijd om dingen uit te proberen. We rookten wat, we dronken whisky en we vreeën bij het meer, terwijl we ons favoriete liedje op hadden staan. Aan morgen hoefden we niet te denken. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe we vissen vingen en keken hoe de golven van de rotsen rolden. Het meisje van toen heeft voor altijd een plekje in mijn hart. We dachten dat die zomer nooit voorbij zou gaan, maar toen brak dat vreemde moment aan. Het werd herfst. En dat betekende het einde. Het einde van de zomer en ook het einde van onze liefde. En heel soms hoor ik ons favoriete liedje van toen nog wel eens en begin ik mee te zingen zoals ik dat toen een hele lange zomer deed met jou. En dan denk ik, oh man, ik zou dat meisje van toen toch zo graag nog eens terug willen zien.

0: Kid Rock en All Summer Long uit 2008. Met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat en zijn verhaal.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, we gaan naar 26 juni 1963. Dan bezoekt de Amerikaanse president John F. Kennedy West-Berlijn. De stad ligt midden in de Koude Oorlog als een eiland van vrijheid in communistisch gebied. 2 jaar eerder, op 13 augustus 1961, bouwt de DDR de Berlijnse muur. Families, straten en levens worden letterlijk doormidden gesneden. Kennedy spreekt bij het stadhuis van Schöneberg voor een enorme menigte. Ja, zijn boodschap is helder. Wie voor vrijheid staat, staat naast Berlijn. En dan zegt hij de woorden die de geschiedenis in zullen gaan. Ich bin ein Berliner. En dat is meer dan een mooie zin. Het is een vuist op tafel, pal naast de muur. Amerika laat West-Berlijn niet vallen, is de boodschap. En de wereld hoort het. Het was 26 juni 1963. Onderweg muziek van Nice Device, Cool Corona na The Weeknd met Cry For Me.

0: Americans anymore.
1: Nice device met Cool Corona. Een advies voor vanavond. Ja, althans, ik neem hem in ieder geval ter harte.
2: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
1: Ja.
3: Het laatste nieuws.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is voor het eerst dat vanwege hitte code rood is afgekondigd. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies. In Zeeland en de 3 noordelijke provincies geldt code oranje, op de Wadden code geel. Het dodental door de zware aardbevingen gisteren in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 235. De verwachting is dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen, want er zitten nog steeds duizenden mensen vast onder het puin. En het Nederlands elftal is op het WK voetbal groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië. In de 16e finale speelt Nederland tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer volop zon en de temperatuur schiet dus omhoog. Het wordt 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder heet.
5: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Straks in Doubleplay Bob Marley en de Wailers. We hebben nog muziek van Ruben Hillen, Ben Liebrand. En nu gaan we terug naar 1985 met Mr. Mister. Dit is Kiri.

0: Dance Classic, de Summer Mix. Ja, en dan in het meervoud. Het was Dance Classics, de Summer Mix van Ben Liebrand. Uit 1990, ja, toen heeft hij die gemaakt, gemixt. Was ook een bescheiden hit. Mr. Mr. met Kiri hoorde je ook uit 1985.
1: Twee hits van één. In double play.
0: Bob Marley, ja, is meer dan een reggae-artiest. Samen met The Wailers groeit hij uit tot het gezicht van reggae wereldwijd. Zijn muziek gaat over liefde, geloof, vrijheid en het verlangen naar een betere wereld. Toch hoeft een Bob Marley-plaat niet altijd zwaar of politiek te zijn. Is This Love laat zijn zachte kant horen. Het nummer gaat over liefde. Liefde die zo sterk voelt dat hij zijn leven met die ander wil delen. Een warme, ontspannen liefdesverklaring met een onweerstaanbare reggae groove. En dan Could You Be Loved? Ja, dat heeft wat meer energie nog. Marley moedigt mensen aan om zichzelf te blijven en niet mee te gaan met de druk die anderen opleggen. De boodschap is positief en hoopvol. Kies je eigen weg en laat liefde sterker zijn dan kritiek. Klassiekers van Bob Marley en The Wailers. Eerst is

Could You Be Loved van Bob Marley en de Wailers. En we draaiden ook Is This Love van diezelfde Bob Marley en diezelfde Wailers. Want ze zaten in Double Play. Verzoekjes voor Double Play mag je mailen larry.koelewijn@eemland1.nl. Dat geldt overigens ook voor de tijdreis. Dat doen we een uur eerder altijd, rond 10:50. Hier op Eemland 1, in het programma Spaken met Gezoet, elke donderdag en vrijdag tussen 10 en 12. Ik heb er nog twee voor je. Iron Carey moet ik zeggen, featuring Michelle Schellers en Keep On Rising. Maar ook Ruben Hillen met 20 Seconds. Ik zeg, wat zeg ik? Ja, goed weekend natuurlijk, maar ja, toch een beetje advies meegeven. Ja, doe een beetje rustig aan. Tranquilo, denk ik of zo. Zoiets toch? Gooi af en toe een plons water over je heen. Dat soort dingen. Spreek je graag volgende week donderdag om 10:00 voor een nieuwe editie van Spaken weer eens goed. Hi. I've got 20.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Het is vrijdag 26 juni en dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1 met in deze uitzending.
3: Dorpsdag in Hooglanderveen. Gratis toegankelijk voor iedereen en bordevol gezelligheid op het Disselplein. Zijn ze klaar voor het feest in tropische sferen morgen? En na het weer met Klaas Bijker gaan we in op het nieuws dat bij de SRO er ernstige misstanden zijn ontdekt. Onder andere de gemeente Amersfoort de Leusden beheren zij de sporthallen, zwembaden en gymlokalen. Het zou gaan om een onjuiste administratie waar het voor miljoenen misgaat. Maar we beginnen met de documentaire Herenboeren Amersfoort. Een burgerinitiatief in beeld van een documentaire die afgelopen maandag in première ging. De makers zitten hier tegenover ons.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en Arjan

0: album The Soft Parade was in 1968, Touch Me van The Doors.
1: Maandag is in Amersfoort een nieuwe korte documentaire première gegaan van GGTV. En in zo'n 20 minuten volg je de start van Herenboeren Amersfoort, het burgerinitiatief dat zich inzet voor duurzame gezamenlijke landbouw. Filmmakers Arjen Hoeven en Matthijs de Raad laten zien hoe het allemaal begint. Het zoeken naar grond, het organiseren van de groep en het omzetten van een nieuwe manier van voedsel produceren. Het is erg hip zo. Matthijs, jij zit aan de overkant van mij. Geweldig.
2: Ja. Nou ja, de naam Herenboeren is natuurlijk iets minder hip.
1: Ja.
2: Dat denk je meteen aan iets middeleeuws misschien. Maar dit is wel een andere variant van toen het van hoe het vroeger ging, zeg maar. Dit zijn is eigenlijk een groep burgers die gezamenlijk een boerderij starten.
1: Ja.
2: Dus je bent met z'n allen eigenaar van deze boerderij, waarbij je je eigen voedsel produceert, die je dus ook zelf consumeert.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat was Matthijs de Raad. Naast hem zit zijn compagnon Arjen Hoeven.
3: Ja.
1: En jij bent de cameraman, als het goed is. Of wat ben je? Wat heb jij gedaan? Het geluid, camera?
3: Ik heb het meeste heb ik bij deze productie inderdaad camera en het geluid gedaan.
1: Ja. Erg goed. Ik heb hem twee keer bekeken. Er zit een heerlijke rust in. Overzichtelijk. Mooie dronebeelden vanaf... Uit de lucht, ja. Zo met een fietser.
3: Ja, die heeft Matthijs dan weer gemaakt. Maar
1: dat is prachtig.
3: Ja.
1: Nou ja, hij heeft niet in die drone gezeten natuurlijk. Hij heeft
3: hem
1: gestuurd.
3: Ja, ja. Ja. Nee, dat pakt heel leuk uit inderdaad. Dat je hem zo ziet fietsen, als het ware op zoek naar grond. En dat je ook de grond ziet.
1: Ja.
3: En ja, dat werkt heel goed.
1: Herenboeren, hoe kom je op het idee om daar iets van te maken, Matthijs?
2: Ja, ik volg naast mijn werk als filmmaker volg ik de opleiding tot IVN Natuurgids in Amersfoort. En dat zijn mannen 35 die dat volgen met mij. En een van die personen die is betrokken bij het initiatief van Herenboeren Amersfoort. En die vertelde mij over hun initiatief en de start daarvan. En toen dacht ik eigenlijk van, daar moeten we gewoon met een camera naartoe. Daar moeten we bij zijn vanaf het begin. Want dan zie je de mooie, zie je de start, zie je dat er nog niks is, zie je de ontwikkeling. En uiteindelijk is dat gekomen tot een film.
1: Ja, wanneer zijn jullie daarmee begonnen?
2: Met draaien zijn we januari begonnen.
1: Ja.
2: Met plannen maken natuurlijk al wel een half jaar daarvoor.
1: Ja, toen stond eigenlijk het fenomeen herenboeren niet meer, geloof ik. Want het moederbedrijf is failliet verklaard.
2: Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal.
1: Ja,
2: ik ook, niet
1: maar
2: precies
1: dat maakt niet
2: zo'n
1: geluid voor de film natuurlijk.
2: Er was een overkoepelende stichting, geloof ik. Een overkoepelende coöperatie. Die is failliet gegaan, maar er is nou weer een stichting opgericht. Dus landelijk is er nog steeds wel een organisatie. Maar eigenlijk ben je als herenboerderij gewoon losstaand.
1: Ja.
2: Maar inmiddels zijn er wel een stuk of 23 al in Nederland.
1: Ja, zeker. Maar dat zijn allemaal seculiere bedrijven. Allemaal voor zichzelf.
2: Ja, ja.
1: En dat merk je ook wel gewoon in die film.
2: Ja.
1: Je hebt al een kleine omslag te maken.
2: En wat bedoel je met omslag?
1: Nou ja, ze zijn echt heel erg coöperatief met z'n allen bezig. En
2: ja.
1: Je ziet ook gewoon dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen.
2: Ja,
1: zonder dat ze zich kunnen terugvallen op de moederconcern.
2: Nee, dat is ook zo. En je bent met z'n allen eigenaar. Dus je legt met z'n allen een beetje geld in als startkapitaal. Ze huren gewoon een boer in die het wel regelt, maar die kan het niet in zijn eentje. Dus als lid word je ook wel min of meer geacht om mee te helpen.
1: Mm-hmm.
2: En dat is ook wel het leuke. Het is wat veel mensen ook wel aantrekt in die vorm. Is dat ze ook daadwerkelijk zelf op het land kunnen aan de slag kunnen gaan.
1: Ja, precies. En hoe komen ze tot de keuze voor dat stukje land? Dat wordt ook in beeld gebracht.
2: Ja, zeker. Ja, want dat was nog niet makkelijk.
0: En wie wordt er nou lid van zo'n club?
2: Dat is een goede vraag. Er zijn best wel veel mensen lid inmiddels. Ik geloof dat ze op de 140 leden zitten. Dat noemen ze ook wel monden, want ze hebben monden te voeden. In ieder geval woon je in Amersfoort of in de buurt. Hoogland natuurlijk ook. En het zijn mensen, ik weet niet of ik dit zo mag zeggen, maar het zijn natuurlijk ook wel enigszins veel gepensioneerden, want die hebben wat meer tijd om ook op het land te werken.
0: Ja, je moet meehelpen.
2: Maar er zijn ook kinderen, of mensen met kinderen, gezinnen met kinderen. Mensen die hart hebben voor de natuur. Die zich bezig willen houden met deze nieuwe vorm van landbouw. Er loopt van alles en nog wat rond.
0: Je zegt nieuwe vorm, maar eigenlijk is het natuurlijk eeuwen oud. De manier dat er iemand een stuk grond bewerkt en wordt meegeholpen.
2: Ja, zonder allerhande hulpmiddelen. Dus zonder pesticiden, zonder kunstmest. Dus het moet allemaal op een zo biologisch en natuurlijk mogelijke manier doen ze het. Ja,
1: ja, dat heet hip.
0: Hè? Nee, dat is modern misschien wel. Trouwens, mijn ouders die aten al sinds
1: jaren... Nee, het is niet zo modern. In Boksel heb je natuurlijk ook biologisch dynamische landbouw.
0: Precies.
1: En daar

0: is mee begonnen. De Vrije School is daar toch een groot... aanvoerder in, hoe noem je dat, de penvoerder in. Dus op zich is het allemaal niet nieuw. Het was vroeger gewoon heel hip. En nu is het gewoon langzamerhand een beetje normaal aan het worden. Maar is dit biologisch dynamisch landbouw of is het biologische landbouw?
1: Ja, kijk, als je biologische landbouw wil gaan voeren, dan heb je een keurwerk nodig. En dat schijnt best wel heel ingewikkeld en duur te zijn. Ja. Dus officieel kan je het niet biologisch noemen. Nee. Ze doen het wel dus zonder pesticiden en kunstmessen en al dat soort dingen. De boer die nu in dienst is, die heeft wel de opleiding gedaan tot biodynamische boer.
0: Oh, okay, ja.
1: En hij mag dat dan nu een beetje gaan invullen op zijn manier.
0: Ja, het leek net of jullie hier boeren zijn, maar jullie hebben een film gemaakt. Daar hebben we het er niet eens over gehad.
1: Ja.
0: Hoe lang? Ja, jullie hebben natuurlijk een synopsis geschreven. Wat moest daaruit blijken? Wat was de boodschap die jullie willen overbrengen? Of is dat in de loop der maanden veranderd?
2: Nou, het leek ons heel interessant om te zien hoe je dit start en hoe het zich gaat ontwikkelen. Want het kent echt een hele lange aanloop, zeg maar, met überhaupt eerst de mensen vinden die samen dit willen gaan doen. Dan grond vinden heeft ook heel lang geduurd. Want ja, je kan wel een plan hebben, maar als je geen grond hebt, dan is er weinig te boeren natuurlijk.
0: Dat is trouwens al heel mooi in beeld gebracht hoor.
2: Ja, dankjewel.
0: Dat zoeken naar het stikkie.
2: Ja, hij heeft het ook wel serieus aangepakt natuurlijk. Hè? Ik zal niet te veel verklappen, maar er is iemand die heeft daar 200 uur aan besteed om iets te vinden wat grond zou kunnen zijn. En daar ook weer energie in gestoken om te kijken of het lukt om degene van wie die grond is zover te krijgen dat ze daar zouden kunnen starten.
0: Ja, is er ook veel afgekeurd eigenlijk? Afgekeurd wat grond betreft?
2: Nou, wat eigenlijk zo is, eigenlijk zouden ze een groot stuk willen hebben.
0: Ja.
2: Het is nu een zeg maar veredelde groentetuin. Als je echt zeg maar kringlooplandbouw wil doen, heb je ook dieren nodig vanwege de mest, waarmee je dus de grond kan bemesten. En dan heb je veel meer grond nodig, want die dieren moet je ook weer voeren en dergelijke. Dit stukje grond wat ze nu hebben is vooral voor groenten. Ze gaan ook verder zoeken naar andere grond. Maar dit was even voor nu het hoogst haalbare, omdat je merkt dat grond vinden is lastig, grond krijgen is lastig. Mm-hmm. Maar er wordt nu weer verder gezocht en het zou best wel kunnen zijn dat aan de oostkant van Amersfoort, dit is bij Hoogland West, dat ze ergens anders nog een extra stuk grond krijgen waar dan wat meer bijvoorbeeld aardappelen gepoot zouden kunnen worden en ook koeien of varkens gehouden zouden kunnen worden.
3: Ja. Ga je heen en weer rijden met de mest en heen en weer met de spullen van de ene kant?
2: Ja, dat zou kunnen. In de film is ook een stukje, zijn we in het is Herenboeren Soest, maar officieel is het Baarn geweest. En daar zie je dus ook inderdaad dat er twee verschillende locaties zijn waar geboerd wordt.
3: Geweldig.
2: Dus dat zou zomaar kunnen.
3: Ja. En hoe gaat het in Soest? Is dat, want dat bestaat al lang op Baarn.
2: Ja, dat was wel een verrassing hoor. Dat bestaat nu ruim 5 jaar. Maar dat is groot. Dan kun je niet voorstellen hoeveel grond ze daar hebben. En hoeveel dus verbouwd wordt. En ook voor de dieren verbouwd moet worden. Want het is, nou moet ik even stiekem naar Matthijs kijken hoor. Het is 22 hectare.
1: 21 en ze krijgen nog 1,5 erbij dit jaar.
0: Ja, bij de naald wordt dat uitgebreid.
1: Ja.
2: En volgens mij is dan 10.
0: Maar was het voor jullie niet interessant om juist naar Soest te gaan in plaats van Vathorst?
2: Nou, dat loopt al. En dat gaat goed. En het is juist leuker om zeg maar midden in ergens te zitten waarbij je nog niet weet wat de uitkomst wordt.
0: Dat is waar.
2: Want wij maken best wel vaak films dat je achteraf terugkijkt. En dat is allemaal leuk en aardig. En dan zeg maar worden wel besproken de dingen die minder gingen. Maar het is juist veel interessanter om er middenin te zitten. Dingen die wel goed gaan en ook niet goed gaan. En dat je echt daadwerkelijk de emotie van het moment hebt. In plaats van, het was wel lastig, maar we hebben het toch weer weten te overwinnen.
0: Ja, nou, overwinnen. Er zijn natuurlijk wel wat struggles geweest in de aanloop naar het boerenbedrijf. Een van de struggles hebben jullie in beeld gebracht?
2: Ja, klopt ja.
0: Je hoeft het niet te vertellen hoor. Ik bedoel, iedereen moet natuurlijk wel naar die documentaire kunnen.
2: Je mag
0: het vertellen.
2: Nou ja, laten we het zo zeggen dat je moet soms grond voorbereiden om te kunnen gaan boeren. In dit geval moest de kalk gestrooid worden omdat het nogal te zuur was, de grond. En ze hadden prachtig mooie dingen bij de willekeurige intratuin gekocht. Maar ja, die kregen ze vooralsnog niet aan de praat. En dat gehannes hebben we vast weten te leggen.
0: Het gehannes hebben jullie vast weten te leggen. Heerlijk. Nou, misschien gaan we nog veel meer gehannesen vastleggen. Maar we gaan eerst even muziekje draaien.

0: Net als vannacht was het Dark Before the Dawn, Son Mieu.
1: Leuk. Mooi liedje. Huh? Goed, Herenboeren Amersfoort, een burgerinitiatief dat zich inzet voor duurzame gezamenlijke landbouw. En de filmmakers Arjen Hoeven en Matthijs de Raad hebben wij hier tegenover ons. En ik begin gelijk weer even met Matthijs. Want ja, je ziet een transitie van land en mens. En dat hebben jullie heel fraai in beeld gebracht.
2: Ja, dat was ook wel een van de dingen die we wilden laten zien. Dus je hebt verschillende transformaties eigenlijk, zoals we dat hadden bedacht. Je ziet natuurlijk letterlijk het land veranderen. Toen we daar kwamen voor het eerst was het gewoon een groot knollenveld, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En inmiddels is het een prachtige groententuin met allemaal stroken groenten. Dat zie je vanuit de lucht ook heel mooi, zo al die stroken zo liggen. En dat wordt steeds groener en veel kleuriger. Het terrein had ook nog wel wat aandacht nodig. Maar je ziet ook, en dat zie je bij meer van dit soort herenboerderijen, is dat de mensen die erbij betrokken zijn ook veranderen. Die nieuwe talenten bij zichzelf ontdekken, die ook transformeren als het ware. Ja. We hebben iemand gesproken die zit nu bij Amersfoort en die komt uit Enschede en die heeft daar ook meegedaan aan de herenboerderij daar.
1: Dus je kent de klappen van
2: mensen, die ontdekken talenten van zichzelf die ze nog niet hadden ontdekt. Mm-hmm. En dat zagen we dus ook in Soest. Herenboeren Soest. We hebben daar iemand geïnterviewd. Die is daar verantwoordelijk voor de fruitteelt. Voor de boomgaard. Maar die was eerst belastingadviseur.
1: Ja, dat kan. Ja, dat kan verkeren.
2: Ja, en die is, daar dus, die is daar helemaal mee gestopt. En die is nu fruitteler.
1: Ja. Ja. Hoeveel mensen zijn erbij betrokken bij die herenboeren in Vathorst?
2: In Hoogland-West.
1: Over Hoogland-West,
2: ja. 140 geloof ik dat er leden zijn.
1: Ja, dat is de corporatie. Ja. Zo groot is de corporatie. Ja. Maar hoeveel mensen zijn daar bezig met landbouw? Hoeveel mensen zijn daar eigenaar?
2: Iedereen is eigenaar. En het verschilt wie er dan op het land meehelpt. Dat is toch elke keer wel een aardige groep van man of 10, 20. Die twee keer in de week in ieder geval, geloof ik, schoffelen. Ja. Ze hebben daar een nieuwe term voor bedacht. Schorrelen.
1: Schorrelen.
2: Dat is schoffelen en borrelen.
1: Er wordt ook nog geborreld.
2: Ja, dat trekt dan extra mensen, denk ik.
1: Biologisch dynamisch jenevertje wordt dat dan gedronken.
2: Ja, zoiets. Ja. Want we hebben wel van de boer begrepen dat onkruid nu de grond uitbuldert, noemt hij dat. Dus ja, en als je dan niet mag spuiten, dan moet je dat allemaal met de hand, met de schoffel eruit halen.
1: Nee, dat heet anders, hè?
3: Ja, mechanisch.
2: Mechanisch.
1: Wat was ook weer? Schoffelen was?
2: Schorrelen.
1: Schorrelen. Ja, heerlijk. Dat is gewoon weer een nieuwe naam in de Vandalen. Schorrelen. Ja. Met een D, hè? Geschorreld.
2: Geschorreld.
1: Ja, precies. Goed. Waar kunnen wij die film bekijken?
2: De film gaat worden uitgezonden op Eemland 1. En dat is de week na volgende week. De exacte tijden weten we nog niet, maar dat gaat vast goed komen. Mm-hmm. En Nieuwsplein 33 gaat het plaatsen.
1: Ook nog?
2: Ja. En daarna,
1: maar wij hebben wel de primeur, hè?
2: Jullie hebben zeker de primeur. Oh, okay.
0: Ja, gefeliciteerd hoor. Heel goed.
1: Ja. Maar goed, jullie hebben al een paar films gemaakt. Hele mooie films gemaakt. Wat is ongeveer jullie signatuur? Is dat de rust? Is dat... wat is het eigenlijk? Het is toch de traagheid en dan toch goed geïnformeerd worden. Dat is toch heel erg knap. Beelden zeggen meer dan mensen kunnen vertellen. Mag ik het zo uitdrukken? Het is niet zoals Once Upon a Time in the West, dat je gewoon zeg maar na 5 minuten al in slaap valt.
3: Nee, we proberen wel zeg maar niet alleen maar pratende hoofden te laten zien, maar daadwerkelijk mensen ook in actie. Mm-hmm. Dat je ze ook wat dingen ziet doen in plaats van alleen maar vertellen. En het is gewoon heel leuk om lokale dingen te doen. Ja. We hebben natuurlijk de film over Park Schothorst. Nou, is heel lokaal. Mm-hmm.
1: Hoeveel mensen heeft dat getrokken, die film?
3: Ik weet niet hoeveel mensen gekeken hebben. Maar er zijn in ieder geval afgelopen zomer zijn er zeker 1500 mensen naar de Lieve Vrouw geweest. Naar de bioscoop. En hij heeft gedraaid op RTV Utrecht. En ik vergeet vast nog wel wat.
1: Dat gaat deze film natuurlijk ook doen, hè, RTV Utrecht.
3: Ze hadden nog geen interesse, maar ik denk inmiddels wel.
1: Nou ja, die hebben een goede ambassadeur, die zit hier naast me.
3: Ja, dat komt dan wel goed. En we willen ook kijken, maar goed, ik weet niet of dat mogelijk is. Hoor. Kijk, deze film is een stuk korter. Die andere film van Park Schothorst is bijna een uur. Deze is 20 minuten. Dus die is op zich niet zeg maar losstaan te draaien als feature in natuurlijk De Lieve Vrouw. Mm-hmm. Maar ja, misschien valt er een combinatie te maken met meerdere films in dit soort onderwerpen. Dat je zeg maar 3 of zo doet. En dat je dat dan wel als film kan aanbieden.
1: Ja, of films met een Amersfoortse signatuur.
3: Ja.
1: Gewoon zeg maar alle films die er gemaakt zijn over of rondom Amersfoort. Of die zou gewoon een avond kunnen bekijken. Ja,
3: of gewoon alle documentaires van GTV achter elkaar zou ook nog kunnen.
1: Ja, want hoeveel documentaires hebben jullie nog meer? Hoeveel documentaires staan op jullie naam?
3: Even kijken. We hebben 3 over, eigenlijk 2,5 over Nieuwe Stad gemaakt. Dus,
1: geweldig, ja.
3: De productfabriek.
1: En dan kan ik me nog 1 ding herinneren van de Nieuwe Stad. En dat was die kantarellenkwekerij. Kan je het al herinneren? In de basement. Ja. En dat was nou typisch de metafoor voor de Nieuwe Stad.
3: Ja, dat.
1: En dat hebben ze niet gebruikt.
3: Hoe bedoel je?
1: Nou, of het werd niet gebruikt of zoiets. Hoe was dat ook weer?
3: Terug in de tijd, hoor.
1: Ja, de hele tijd.
3: We hebben het denk ik 15 jaar geleden of zo. Ja. Nou ja, die over
2: 2015.
1: Ja. Nou, het was net na de oorlog ongeveer.
3: Ja, maar zeg maar, toen was Nieuwe Stad nog helemaal leeg. En toen konden allerlei initiatieven konden zich ontplooien in zeg maar de oude productfabriek. En in de kelder zat toen een champignonkwekerij, een paddenstoelenkwekerij. En die kregen daar voor een goed bedrag, konden ze daar hun dingen doen. Totdat de hele boel verhuurd werd in MBO Amersfoort en zij konden vertrekken.
1: Zo zat dat, ja.
3: Ja.
1: Zo zat dat. Ze hadden gewoon deze man moeten laten houden in de kelder.
3: Het waren 2 vrouwen.
1: Maar dat maakt niet uit. Dat weet ik niet. Toen was ik er nog niet. Ja, ik bestond wel, maar ik zat daar nog niet.
3: Ik denk ook niet dat...
1: Maar dat was de metafoor voor de Nieuwe Stad.
3: Ja, ik denk ook niet dat iedereen daar met heel veel plezier en trotsheid aan terugdenkt, hoor. Dat
1: niet.
3: De dingen ook een beetje gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Maar het is wel een beetje gentrificatie natuurlijk.
0: Is er nou een nieuw project wat eraan zit te komen van GGTV? Of zijn je nog op zoek naar bepaalde onderwerpen of mensen?
3: We zijn nu bezig met een film over Elisabeth Groen. Daar kijken we eigenlijk terug op hoe het mogelijk is geworden om in plaats van woningbouw daar een park te laten zijn.
0: Je wordt wel natuur- en groenspecialisten zo.
3: Dat slaat aan, merken we. En Matthijs zit natuurlijk een beetje in die scene.
0: Mm-hmm.
3: En zoeken we nog dingen?
2: Altijd. Ja, kom maar door.
3: Nee, het is natuurlijk tweeledig. Aan de ene kant maken we vrij werk, zoals dit soort dingen, documentaires. Aan de andere kant worden we ingehuurd voor films. Vaak een beetje met een sociaal randje. Welzijn, gemeente. We gaan verslag doen ook van de herdenking rondom het slavernijverleden van Amersfoort.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Deze dinsdag.
0: Ja.
3: Dus dat daar worden we dan voor gevraagd en ingehuurd. Dus het is tweeledig.
0: Ja.
1: Toen werd het even stil. Want heb jij nog een vraag?
0: Heb ik nog een vraag?
1: Nou, er zijn natuurlijk talloze vragen. Want jullie zijn afhankelijk natuurlijk van fondsen.
3: Ja.
1: Bij de gemeente, de provincie.
3: Ja.
1: Zijn er ook wel eens, ik kan me voorstellen, ideeën die zijn afgewezen?
3: Nou,
1: gebeurt dat niet vaak?
3: Ja, dat is wel waar. We willen eigenlijk deze film over de herenboeren, willen we eigenlijk langer gaan maken, aanvullen.
1: Ja, dat is 20 minuten, hè?
3: Ja? Ja. Ja, maar meer in tijd.
1: Ja, oké. Okay.
3: We willen eigenlijk kijken hoe ziet het er over een jaar uit. En we hebben een plan ingediend met Mediafonds. Al wanneer was dat? Ja, ben jij mee bezig geweest? Misschien kun je er iets meer over vertellen.
2: Ja, deze film is gefinancierd door een subsidie van het Mediafonds van de provincie Utrecht. En dat was een tussentijdse subsidie, waarbij je een maximum bedrag kan aanvragen, wat niet heel hoog is. Maar daardoor konden we wel van start. En ons idee is altijd geweest om langer betrokken te zijn bij het initiatief. Om echt al die veranderingen goed te kunnen volgen. Alleen onze vervolgaanvraag, die hebben we eind maart geloof ik gedaan, die is afgewezen. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen in oktober. En dan kijken of het wel...
1: De herenboeren zouden zeggen van op wat voor gronden is het afgewezen?
2: Ja, precies. Ja, ja. Nee, ja, er riep al iemand, heb je geen bezwaar gemaakt? Dat hebben we niet gedaan.
1: Nee, dat moet je ook zeker niet doen. Nee. Maar goed, misschien komt er nog wel een deel 2.
2: Nou, we denken eigenlijk dat ze hadden natuurlijk nog geen resultaat gezien van ons. En nu deze film klaar is, hopen we dat ze zo enthousiast daarvan worden dat er mogelijk toch een vervolgsubsidie in zit.
3: Ja, dat ze meer willen zien.
1: Precies, mijn computer is bijna leeg en de tijd is ook bijna om. Matthijs en Arjen, mag ik jullie danken voor de explication.
3: Ja, graag gedaan.
1: En ik hoop dat er in ieder geval een deel 2 komt. Er zijn voldoende gronden om in ieder geval dat door te zetten.
2: Ja.
1: Dankjewel.
3: Joop.

0: Van het debuutalbum One of a Kind uit 2024. Miracle Sun van de Heavy Sun, zou ik bijna zeggen.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: En goedemorgen Klaas. Wat een unieke weersituatie zitten we in.
3: Ja, dit wordt de warmste junidag ooit.
2: En we zijn gewaarschuwd.
3: Het wordt niet zo warm als een jaar of 10 geleden. We hadden een hittegolf in juli. Toen is het meer dan 40 graden geworden. Dat gaan we dus niet redden, maar we zitten er wel vlak onder. Dus het is een beetje lastig hoe warm het precies wordt. Maar laten we houden op 35 tot 39 graden.
2: Ongelooflijk. En de gevoelstemperatuur?
3: Ja. Ja, die is minstens zo hoog, want het wordt er ook nog vochtiger bij. Dus ja. dit is slecht voor je gezondheid, laat ik het zo maar zeggen.
2: Heb je maatregelen getroffen, Klaas?
3: Ja, mijn ventilator staat op de hoogste stand, vlak achter mijn rug.
2: Ja, precies.
3: En jullie?
2: Ja, nou hier staat het raam open, dat gebeurt ook niet vaak. Maar het is nu zelfs buiten warmer dan binnen, dus dit mag niet dicht. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit, we gaan gewoon door. Het was ook een hele unieke nacht.
3: Ja, 21 graden. In Limburg zou het, maar heb ik even niet geverifieerd, maar verwachten ze niet ver onder de 25 graden. Ja, dat zijn natuurlijk nachten die je bijna nooit beleeft, hè?
2: Nee, in Nederland niet in ieder geval. En dat heet dan een officiële tropennacht, klopt dat?
3: Ja, dat kun je zo wel noemen, ja. Als het nauwelijks onder 25 graden zit, dan zit je normaal, waan je dan in een land als Congo of zo.
2: Kijk. Hè? Nou, daar wil je nu ook niet zijn.
3: Dat is normaal.
2: Maar dat heeft meer met de virus te maken. We gaan nu vooruitblikken.
3: Kun je je voorstellen dat je dat iedere dag hebt?
2: Nee, dat zal ik wel een paar maanden nodig hebben om daaraan te wennen, denk ik.
3: Ja,
2: als dat ooit lukt.
3: Ja,
2: dat snap ik. Maar dan extreem hoge temperaturen en luchtvochtigheid, dat betekent vaak onweer.
3: Maar deze keer nauwelijks. Nee, dat kun je niet altijd. Dat is geen wet van mede en persen, laat ik het zo maar zeggen. Het is nogal droog en ook morgen bij die warmte. Er zijn een paar kleine onweersbuitjes. Maar op de meeste plaatsen blijft het morgen droog. De temperatuur blijft waarschijnlijk net iets achter. Mm-hmm. Dus laat me houden op rond de 35 graden. En zondag, ja, dit is nog een behoorlijk onzekere dag. Er zouden zich flinke onweersbuien kunnen ontwikkelen. Maar het kan ook allemaal met de sisser aflopen. Dus dat het meer ten oosten van ons land allemaal onweert. Ja. Maar in ieder geval, of het wel of niet onweert, dat doet voor de temperatuur niet de zaken. Mm-hmm. Want de temperatuur komt nauwelijks boven de 25 graden. En daarna gaan we een periode tegemoet met meer normale temperaturen. Dus rond de 20 en 's nachts rond de 15 graden. En niet al te veel regen. Dus dat hebben we eigenlijk ook al behoefte aan. Maar de regensluizen gaan maar nauwelijks open.
2: Beperkt. Het had wat beperkt. Meer mogen zijn. Ja. Oké, kortom.
3: Kortom, een unieke hittegolf zoals we nog nooit hebben beleefd in juni daalt nu over ons neer. Het heeft natuurlijk te maken met dat dit mogelijk is. Heeft natuurlijk te maken met de klimaatopwarming. 50 jaar geleden had niemand het geloofd dat we deze temperaturen zouden hebben.
2: En het is toch gebeurd.
3: Zomaar te zeggen. Het is helaas een feit. Ja. En we zullen het moeten overleven.
2: We moeten er even doorheen, Klaas. Ik wens je heel veel sterkte met de koeling en de ventilator. Bedankt.
3: Insgelijks, hè?
2: Tot maandag.
3: En ik wil wel zeggen, vandaag is het nog behoorlijk zonnig. Met weinig wind.
2: Ja, precies. Dus insmeren, maar eigenlijk gewoon binnen blijven.
3: Ja, binnen blijven.
2: Laten we dat maar
3: nu nog even naar buiten kunnen gaan. Daarna is het, moet de deur op slot.
2: Duidelijk. Dankjewel, Klaas.
3: Ja.
2: Tot maandag.
3: Fijn weekend, ondanks alles.
2: Dag.

0: Dat was de Nederlandse indie-pop band Higo met Dichtbij uit 2022 alweer.
1: De SRO is een bedrijf dat voor gemeenten sporthallen, zwembaden en andere zaken beheert. Ze zorgen dat de gebouwen en alle apparatuur werken. En na een actie van de klokkenluider kwam er misstanden aan het licht bij de Amersfoortse deel van het bedrijf. Een nieuw rapport dat van de week is uitgekomen geeft aan dat er voor miljoenen fraude zouden zijn gepleegd. En raadslid Tom van Lemoen volgt het dossier en wil weten wat er fout is gegaan. Goedemorgen, meneer van Lemoen.
2: Goedemorgen.
1: Over wat voor bedrag hebben we het?
2: Je noemt het inderdaad al. Het gaat over miljoenen. In het rapport hebben we alleen de conclusie nog kunnen lezen. En daar staat in dat het gaat over 3 miljoen aan fout verstuurde facturen. En tot 1,4 miljoen aan dubbele facturen. Hè, spookfacturen noemen ze dat dan een beetje.
1: Mm-hmm.
2: En daarnaast ook nog met andere administratieve creatief boekhouden staat er een beetje.
1: Ja.
2: En dat is ook nog meer dan een miljoen.
1: Dus dan hebben we
2: totaal zit je tussen de 4 en de 5 miljoen.
1: Ongelooflijk. Wat is er nou fout gegaan dan?
2: Ja, dat is nog onduidelijk natuurlijk. Hè. Maar in het rapport, de conclusie die we hebben gekregen, staat dat het toch gaat om werknemers die gewoon fraude hebben gepleegd waarschijnlijk. En ze hebben al mensen ontslagen.
1: Ja, dit kwam aan het licht door een klokkenluider. Hoe lang is dat precies geleden dat die melding binnenkwam?
2: Ja, dat was december vorig jaar al.
1: Ja.
2: Dat die klokkenluidermelding binnen was gekomen bij het SRO.
1: Toen is er een rapport opgesteld. Men is geschrokken en in onderzoekmodus gegaan. Nu is er een samenvatting van dat rapport naar buiten gegaan, maar het rapport zelf is nog niet bekend. Wanneer komt dat?
2: Nou, het rapport is wel al bekend. Alleen na aanleiding van de uitkomst van het rapport heeft de Raad van Commissarissen van SRO, hè, die is aangesteld door ons eigenlijk als aandeelhouder, om toezicht te houden op de SRO. En die Raad van Commissarissen heeft dus een brief gestuurd naar de gemeente met dit is wat er in het rapport staat.
1: Ja.
2: Dus het rapport is nog niet naar ons toegekomen, maar die is wel al beschikbaar.
1: Ja, en dat... Excuses. Er gaat iets mis met de telefoonverbinding. En we kijken even wat hier aan de hand is. Kijken of we snel weer contact kunnen krijgen met Tom van Lemoen. We gaan even een muziekje draaien tot die tijd.

0: Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Waarom? Omdat David Clayton Thomas, en dat is een vocalist en een gitarist, gisteren of eergisteren uit de tijd is.
1: Tom van Lemoen van Amersfoort voor Vrijheid hebben we nog aan de lijn. We hebben het over de SRO, een bedrijf wat sporthallen en zwembaden beheert, onder andere in Amersfoort. En daar zijn grote misstanden in administratie ontdekt, van meneer van Lemoen. Dit is besproken in de raad afgelopen woensdag. Wat zei de wethouder over deze situatie?
2: Ja, klopt inderdaad. Ik heb het afgelopen woensdag in de vergadering gelijk op de agenda gezet als actualiteit om te bespreken, om vragen te stellen. En andere partijen hadden uiteraard ook vragen. Ja, de wethouder die kon eigenlijk nog heel weinig melden. De wethouder zei, ik ben net zo geschrokken als jullie. En ik heb ook pas net het rapport. En zodra ik meer weet, dan weten jullie het ook. Dat is eigenlijk het enige wat de wethouder kon melden.
1: Dat is niet veel over zo'n grote zaak natuurlijk. Wanneer gaat het dan wel besproken worden?
2: Ja, dat is mij ook onduidelijk. Hè. Dat rapport is in zijn geheel opgevraagd. Dus zoals die bij de wethouder ligt, dan krijgen wij hem ook, wordt er gezegd. Maar ja, ik vind het wel een hele rare situatie. Ja, ik had het op de agenda gezet en ik had me goed voorbereid. En ik had gelijk de statuten van de SRO gelezen. En ze hebben een corporate governance document. En ook aan onze eigen jaarrekening staan heel veel teksten over hoe wij actief aandeelhouderschap met de SRO willen uitvoeren.
1: Ja.
2: Ja, en daar staat toch best wel duidelijk in dat die raad van commissarissen waar ik het net over had, die vergadert 5 keer per jaar. En de aandeelhoudersvergadering is ook 2 keer per jaar. Dat is dan waar onze wethouder bij aanwezig zou zijn. En ja, er staat ook in, als er signalen zijn van financieel risico, dan is er een informatieplicht. Dus
1: u heeft niks gehoord, maar de wethouder moet wel op de hoogte zijn geweest. Of de wethouder is uit de informatie gehouden. Dus ergens gaat er iets heel erg fout.
2: De wethouder zegt inderdaad dat ze het ook pas net weten.
1: Ja, dan heb je het over wethouder idee, Paf, hè, voor mijn beeld. Maar ook klopt, wethouder inderdaad. Financiën Stegeman is hier natuurlijk, al is het indirect bij betrokken.
2: Het aandeelhouderschap valt onder mevrouw Paf inderdaad. En de financiën is natuurlijk heer Stegeman. En die heeft in het verleden ook veel met de SRO gedaan.
1: Ja.
2: Maar goed, inderdaad, kijk, als er 5 keer per jaar overlegd wordt. En in december vorig jaar was de klokluidermelding al bekend. Zodra ze weten inhoudelijk van oké, we gaan een onderzoek starten en het gaat over financiën, dan zou het gemeld moeten worden. En dan is er een informatieplicht aan de wethouder en vanuit de wethouder ook aan de gemeenteraad.
1: Mm-hmm. Ja, dus men is nu al in gebreken, kunnen we zeggen.
2: Ja, er is ergens in de stappen is er zeker iets fout gegaan, op mijn idee.
0: Ja, even 2 vragen. Het is een financiële malversatie nu, hè? En ze hebben ook onlangs, of tenminste niet eens zo lang geleden, hebben ze ook bij de gemeente gevraagd aan geld, want ze kwamen wat tekort. Klopt dat?
2: Ja, dat was februari begin dit jaar. En dat ging over Amarena. Amarena is natuurlijk ook een lastig dossier. Er is ook veel mis met een begroting die iedere keer niet rondkomt.
0: Ja, maar dat is ook de aanleiding geweest. Hè? De Amarena is ook de aanleiding geweest om eens verder te gaan spitten bij SRO.
2: Voor mij wel inderdaad. En er is 3 jaar geleden hadden we de exploitatiebegroting van Amarena. En die is toen door de gemeenteraad ook in meerderheid onder geheimhouding geplaatst, helaas. Met allemaal andere onderzoeker erbij. Die probeer ik eigenlijk al 3 jaar openbaar te krijgen, want er staan toch ook wel andere dingen in bij Amarena die naar mijn idee toch andere signalen geven dat er structureel wat aan de hand is. Mm-hmm.
0: En de tweede vraag is natuurlijk het klokgelui. Dat is in december is dat een beetje aan het licht gekomen. Maar je kan toch zeggen van hey, we gaan al die jaarverslagen eens even doorspitten. Want er staan al gewoon die bedragen in.
2: Ja, klopt. Maar dat is ook opmerkelijk. En dat is wel wat de wethouder prijs kon geven afgelopen woensdag. Is dat de accountant elk jaar gewoon een vinkje heeft gegeven, hè, dat alles eigenlijk in orde was.
1: Volgens de accountant zou het kloppen. Dat is ook bijzonder. Nou is het de vraag, wanneer komt de verantwoording van de politici? We hebben over 1,5 week, is ook nog recent aangekondigd, een nieuw college, of in ieder geval een nieuw coalitieakkoord. Lukt het voor die tijd nog om hier een debat over te voeren met elkaar?
2: Ja, dat is lastig. Dat ligt eraan of dat rapport openbaar komt natuurlijk. Ik probeer het op de agenda te zetten.
1: Ja.
2: Maar je hebt wel een meerderheid in de raad nodig om iets voor elkaar te krijgen. En als dat rapport niet openbaar is, dan weten de andere raadsleden ook niet waar ze aan toe zijn. Dus we doen ons best.
1: U doet het best en net zoals andere politici dat ook gaan doen om dit rapport boven water te krijgen. Meneer Van Lamoen, hartelijk bedankt voor uw toelichting.
2: Zeker, hele fijne dag.
1: Van hetzelfde.

0: Larger Than Life, Armin van Buren met Chef Special voor het WK natuurlijk. 3-1 was het, of 1-3 moet ik officieel zeggen tegen Tunesië vannacht.
1: In ieder geval 3 punten.
0: Die zijn in de pocket. We gaan door naar Marokko, maandag op dinsdagnacht.
1: Ja, 1-2 of 1-3?
0: Ik ben nog heel benieuwd hoe deze wedstrijd gaat eindigen. Het is nu knock-out, hè Arjan? Dus, ja. Maar we gaan eerst naar Hooglanderveen. Want met 5000 inwoners heeft dat voormalige dorp, of misschien nog steeds wel een dorp wat onder de gemeente Amersfoort valt, een dorpsdag. En dat is toch het evenement van het jaar. Dit jaar is een bijzondere editie, want het is er eentje in tropische sferen onder code oranje voor morgen. En zelfs wordt er nu in code rood opgebouwd. Voorzitter Jurgen Volder is aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met het opbouwen tijdens Code Rood?
2: Eigenlijk hartstikke goed. We zijn gisteravond al eerder begonnen dan gepland. Om al een beetje vooruit te werken. Vanochtend heel vroeg begonnen om 6 uur. We hadden gelukkig al heel veel leveranciers die vroeg zouden komen. Dus we lopen eigenlijk ver voor op schema. Dus dat is wel fijn. Dan kunnen we in de echte hitte straks even rust nemen.
0: Een siesta op zijn Mediterraans.
2: Precies.
0: Dat is heel slim. Dorpsdag is natuurlijk het evenement van het jaar. Vroeger was dat 1 optreden van Wolter Kroes. Maar inmiddels is het een groot evenement met vele programma-onderdelen.
2: Klopt. Nou, en heel toevallig hebben we morgen weer Wolter Kroes. Dus dat inderdaad, we beginnen om 1 uur met activiteiten voor jong en oud. Van Rummy Cup tot aan sminken, kinderactiviteiten, een brunch. Ook optredens op het podium. Naar de avond toe hebben we echt een mooie avondvullend programma op het podium. Met inderdaad onder andere Wolter Kroes, Jeffrey Parmentier, Little Pep. Een band die gaat spelen, dus van alles wat.
0: Het wordt een hele gezellige dag. Wat is de rol van de dorpsdag voor de bewoners van Hooglanderveen? Of de oud-Hooglanderveeners misschien zelfs?
2: Nou, het is ooit echt begonnen, bijna 20 jaar geleden, echt als een klein verbindende evenement bij de opening van de tunnel. Dat is uitgegroeid tot inmiddels, kan wel bijna zeggen, een festival.
0: Ja.
2: En het is echt een verbinding. En ons thema is ook echt een feest voor iedereen. En dat geldt van jong naar oud. Dat geldt voor mensen ook die misschien weinig te besteden hebben. Daar besteden ook aandacht aan. Entree is gratis. Dus je kunt genieten van activiteiten en entertainment zonder er iets voor uit te geven.
0: Ja.
2: Alle vrijwilligers die erbij helpen, dat zorgt gewoon voor een hele verbindende factor.
0: En dat zijn er ook tientallen natuurlijk. Die tunnel waar het over heeft, dat is waarschijnlijk de tunnel naar Vathorst. Die toen is aangelegd. Ja. En zo is Dorpsdag Hooglanderveen begonnen.
2: Ja.
0: Wat doet u nu extra in verband met de verwachte temperaturen en misschien zelfs onweer?
2: Sowieso houden we het weer continu goed in de gaten. Inderdaad, vanwege het laatste bericht dat er ook eventueel onweer en regen aangekomen. Afgelopen maandag hebben we al bij elkaar gezeten in verband met de hitte die eraan zat te komen. Dus we houden rekening sowieso met meer schaduw op de dag zelf voor bezoekers, maar ook voor vrijwilligers. Extra, we hebben een tappunt voor water. We kunnen bezoekers gratis water halen. Zonnebrand. En ook zoals vandaag, ook met de opbouw, met de vrijwilligers, goed op elkaar letten. We zijn in de vroegte begonnen, nog in de frisse lucht. We proberen echt op goed op elkaar te letten en zoveel mogelijk maatregelen te nemen die nodig zijn. We hebben een aantal activiteiten helaas moeten schrappen of moeten inkorten.
0: Ja, dat is jammer.
2: Zeker voor kleine kinderen, daar moet je ook goed op letten dat die niet te actief gaan doen en te warm worden.
0: Ja, dan hopen we dat het morgen op tijd allemaal weer een beetje afkoelt en dat het feest vreugde maar groot mag zijn. Dorpsdag Hooglanderveen, hoe laat begint het morgen?
2: Om 1 uur gaan we open.
0: Om 1 uur begint het feest in Hooglanderveen. Ja. Meneer Volder, heel veel plezier.
2: Dank jullie wel, fijne uitzending nog.
1: Ik hoor het al sissen in Hooglanderveen.
0: Ja, dat 34 graden en een licht windje.
1: Ja, fijn dat je afgezet bent op Emeland 1 Actueel, de samenwerking Nieuwsplein 33 en Emeland 1. Wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website emeland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons via Instagram, apenstaart Emeland 1, apenstaart Nieuwsplein 33 of TikTok. Tot maandag, dan zit hier ijs- en wederdienende Pearl Mosk. Dag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.

Tony Edge Jazz als eerste in Dekker Radio voor vandaag. En Shattered Dreams, versplinterde dromen. Nou, dat is dit programma niet hoor. Recht toe, recht aan. De Stylistics op de tweede plaats van dit uur. En deze hit.

Wordt nooit meer gedraaid deze. Beter laat dan nooit. Nou, Dekker draait ze nog wel hoor. En Jeroen van der Boom hoorde je met een nummer uit 2013. Dat is toch wel een tijdje terug, hè? Maar ja, dat zijn we een beetje vergeten, zo af en toe. En dit dan? The Future World Orchestra. Gewoon een Nederlandse groep. Titel Desire.

Future World Orchestra noemden ze zich. Het waren twee mensen. Die speelden op een Moog synthesizer en Desire. Het was wel grappig. Maar het klonk wel groot, toch? Dekker Radio met muziek uit Italië van Toto Cotugno. En die brengt een serenade. Dan hou ik mijn mond maar dicht. Serenata.

vriendenartiest van ons, Daan Bartels. Deze is uit 2021 alweer. Ik speel met jou. Nou, en ik heb hem weer eens gedraaid. Dat is toch leuk, toch? Zeg, als je nou toch aan het dansen bent, ik zou zeggen, blijf op de dansvloer. Oh, die hebben we weer niet. Nou goed, maakt niet uit. En als je in de auto rijdt, al helemaal niet mee, natuurlijk, hè? Niet doen, hè? Nee. Barry Manilow is dit. Het jaar is 1978, dat dit een hit was. Copa. Copa.

Zo, mooie muziek uit het verleden van Barry Manilow hoorde je. We gaan op weg naar het half uur, jawel. En ik heb een mooie klaarstaan, die draai ik nu al, van de Rolling Stones. En die heet Brown Sugar. En dan gaan we na het half uur weer verder. Tot zo.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is het vannacht eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. En vandaag moet de ministerraad definitief akkoord gaan. Zo moeten er zones komen rond natuur waar minder stikstof mag worden uitgestoten. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij in met zijn auto op publiek. 6 mensen kwamen om, ruim 300 mensen raakten gewond. Het nationaal defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. En het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden aan het eind van de middag en vanavond kans op onweer.

George McRae en Rock You Baby. Helemaal uit 1974 hier naartoe gekomen. Dit was de single versie, toevallig. Leuk hè, om die herinneringen weer eens op te halen. Dekker Radio deel 2. Bluff met Gijke Arnaert. En ze hebben het over zoute landen in Zeeland.

Guy for That, Post Malone en Luke Combs. Dan weet je dat ook weer. De Bee Gees heb ik ook nog voor je. Hoor maar. Even rustig aan, denk ik. Ja, doe ik. Too Much Heaven. Een nummer uit 1978. Ongeveer 800 jaar geleden.

Ja, ze konden hoog zingen met hun kopstem, zoals dat heet. Ja. De Bee Gees. Too Much Heaven in 1978. Ja. Oude muziek draait nog aardig mee in dit programma, toch? Ja. Ik heb nog wat anders moois klaarstaan. Deze van links, dat is L-I-N-X. Niet links van links en rechts. Nee, dat zou helemaal fout zijn. Het jaar is 1981 dat ze deze hit hadden. En ze vragen zich af, is dit nou romantiek? So, this is romance.

leeft. Nou, joh. Zijn oude hit van de hoor, uit 1980. 800 jaar terug. Ja. Klopt, inderdaad. Ik kan niet rekenen. Nee, je hebt helemaal gelijk. We gaan even naar Duitsland. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar wel in Dekker Radio, zo af en toe. Tic-tac-toe.

0: Ik hoor het je denken. Ik dacht dat Dekker Radio zo'n net programma was.
1: Ja, dat klopt.
0: Gelukkig is mijn Duits niet van dienst. In dienst staat dat ik weet wat ze zingen. Hoewel. Ik kan net doen alsof natuurlijk. Tic-tac-toe. Nou ja, als het wordt, man. Ik vind dit scheisse. Ik moet even opschieten, want ik heb een mooie klaarstaan van Alan Clark. En die staat de hele tijd al te wachten. Ik vind die wel heerlijk, maar goed. Ik laat hem toch liever even zingen.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond Jan Berg.

En dat was hem, de opening met programma Bond van vandaag. Het is uit 1984. De Cadans, heerlijke Nederlandse zalige muziek uit die tijd. Fijn dat u er weer bij bent overigens. Nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Door met de hedendaagse muziek. Sienna Sorio. Dit is Material Lover.

0: Lekker zwemmen met Sam, hè? Swim with Sam, dat was Balladeer. Muziek uit 2002.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2011, want toen kwam het uit. En ja, het eind 2011, begin 2012, een dikke hit voor Michael Taylor.
2: Nossa, nossa.
0: Ja, nossa. I sit the pego.

0: Ja, zeker. De muziek van Michael Taylor. Een leuke meezinger in I Say to Pego Nossa, ook wel als ondertitel.
1: Oester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Jump 66. Every dog has his day.

0: werkje van Jump 66, Every Dog Has Its Name.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1992 met Arrested Development. People.

0: Ja, typische muziek van de jaren 90 deze. Dit was Arrested Development, People Every Day, de titel van de plaat. Een beetje rapachtige muzieken. En dat mag natuurlijk ook altijd hier in het programma Bonte. Want we proberen van alles uit de kast te trekken om het u naar het zin te maken.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur. En we vullen hem een klein beetje op instrumentaal, zie ik. Want we gaan het niet meer redden met deze plaat. Uit 1978. Herman Brood en his Wild Romance. Saturday Night.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat gebied voor gebied weer van het stikstofslot, zegt minister Van Essen van Landbouw. Hij presenteerde de nieuwe stikstofplannen. Voor boeren komt 20 miljard euro extra om de plannen te realiseren. Het minderheidskabinet moet nu op zoek naar een meerderheid in het parlement. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbevingen inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de Citic Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Het weer nog zonnig en heet. In het zuidoosten 38 graden of meer. Later is er kans op onweer.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

muziek van het jaar 1987. De dames Dolly Dot, Heartbeat Thunder, de titel van de plaat. Hier nog steeds in de bonte muziekverzameling, maar ook de hedendaagse muziek hebben we voor u klaar liggen. Miles Smith.

0: muziek van Miles Smith, anno 2026 deze plaat. En dit was My Mess, zijn eigen troep, zijn zootje.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan terug in de tijd naar 1966 met Gene Pitney. Nobody needs your love.

0: even 1966. Gene Pitney hoorde weer zo voorbij komen. Nobody needs your love more than I do. Ja, zo is dat maar net. Heerlijke gouden oude muziek. We gaan naar 2008.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is September. And Cry For You.

0: En dat was hem deze van September. Cry for you, de titel van de plaat. Eens kijken of we nog eventjes wat nieuws in het bakje hebben zitten.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ja, zeker, dat hebben we voor u. Marco Bartocchini. Oh, en dit is
1: No Way Back.
0: Inderdaad.

0: De muziek van Marto Bartoccioni en dit was No Way Back. Typisch een voorbeeld van de muziek in het kader van...
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop dat komt.
0: Het was wel een nieuw werkje in ieder geval. We gaan naar 2017 met Jonas Blue en Bulogo. We Could Go Back.

De 2017 muziek van Jonas Blue en Muloko. We could go back. Ja, de klok die vertelt het ons. Het is weer tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit er wederom op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier een programma voor u gemaakt. Reageren kan er maar altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar dan voor open staat. Ja, ik wens u ook weer vandaag een hele mooie dag. En ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1973. Vicky Leandros heb ik voor u klaarstaan. Die Bozuki Klang door die zomernacht. Daarna nog een nieuw werkje van Ryan T. Anderson. Dat heet Hell No. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot een volgende bond maar weer.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Mr. 1.

0: This program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
0: The Music Museum.

0: het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 26. En dat is de week waarin Colonel Tom Parker wordt geboren. Op 26 juni 1909 als Andreas Cornelis van Kuik in Breda. In 1929 emigreert hij naar de Verenigde Staten. Hij wordt bekend als de manager van Elvis Presley vanaf 1955 tot aan de dood van Elvis in 1977. De gokverslaafde Colonel Tom Parker overlijdt op 21 januari 1997 in Las Vegas. In de film Elvis uit 2022 staat de verhouding tussen Presley en Parker centraal. Tom Parker wordt in de film vertolkt door Tom Hanks. En de muziek die we net hoorden is van Eddie Cochran. Hij neemt in de Gold Star Studios in Los Angeles op 23 juni 1959 zijn single Something Else op. Het liedje is geschreven door zijn vriendin Sharon Shealy. Take 14 van Something Else wordt gebruikt voor de single met op de B-zijde The Boll Weevil Song. De single komt op 31 augustus 1959 binnen in de Billboard Hot 100 en komt tot 58. In Groot-Brittannië bereikt Something Else de 22e plaats. Zometeen tijdens deze rondleiding een popnummer uit 1967... waar 400 miljoen mensen tegelijk naar kijken. Ongelooflijk. En dat is de tijd ruim voor het internet, ja. En wat was het eerste liedje wat Rob de Nijs opnam? Je hoort het zometeen. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Het is er dus eentje uit week 26. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik er wel over kan zeggen, is dat het het geboortejaar is van Christophe, Belgische zanger. En Sander Lantinga, Nederlandse DJ. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje van een Amerikaanse singer-songwriter. En wordt opgenomen in 1958 en is pas decennia later een hit. Het is een typische one-hit wonder. En het liedje begint met de volgende tekst. I was walking through the jungle just the other night. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinyle plaat, deze keer uit 1968. Het is het vierde studioalbum van een van de meest bekende Amerikaanse singer-songwriters duo's. Twee mannen. En dadelijk ook nog muziek uit de 12e James Bond film. Welke was dat ook alweer? En wie zong het themalied? Oudste nummer is uit 1946, allemachtig. Maar we gaan nu naar vrijdag 24 juni 1966.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles!
4: Dames en heren, welkom in de guests.

Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit peu nerveus, maar dat was even zwaar. Maar zij deed op haar nageltjes, dat vond er mooi van. En telkens als ze

nou met dat bijten op, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zit op die lonjes, lieve pop. Louise zit niet op je nagel te bijten. Ach, Louise, Louise. Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd, maar zij heeft ons die mosterd

Met dat bijten van anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn potie lollies liever pop. Louise zit niet op je nagel te bijten. Ach, Louise, Louise. Louise krijgt verkering met een leuke jonge man. Daarna nagels je nagel groen, je merkt er niet van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen had een handen vast, en steekt mijn mond met

0: hoorde de stem van Lou Bendy. Hij wordt in 1890 in Den Haag geboren als Lodewijk Ferdinand Dieben. Hij is de jongere broer van Willy Derby. Samen beginnen zij een showduo. Ze noemen zich dan de Bendy Brothers. Omdat ze niet goed met elkaar overweg kunnen, gaan de broers als duo uit elkaar. Willy noemt zich vanaf 1 februari 1918 Willy Derby en Lou gaat verder als Lou Bendy. Hij heeft veel succes met liedjes als Zoek de zon op, Mijn tante Veronica die speelt harmonica en het liedje wat we net hoorden, Louise zit niet op je nagels te bijten. Hij staat op 8 mei 1958 voor de allerlaatste keer op de planken. De optreden loopt dramatisch af. In zijn onafscheidelijke strohoed heeft hij spiekbriefjes geplakt omdat hij regelmatig zijn teksten vergeet. Trillend van de zenuwen staat hij voor het publiek en zijn zang is niet meer dan wat gemompel. Enorm triest. Hij is nog maar een schaduw van de grote Lou Bendy van weleer. De zanger maakt een jaar later op 24 juni 1959 een einde aan zijn leven. Hij is 69 jaar geworden. Maar wel een geweldig lied, toch muziekvrienden? En 80 jaar oud, niet te geloven. En daarvoor natuurlijk muziek van de Beatles. Zij arriveren op 23 juni 1966 in München in West-Duitsland. Hier beginnen zij aan hun allerlaatste wereldtournee. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr blijven 4 dagen in West-Duitsland. Op 24 juni 1966 doen ze 2 optredens in de theaterzaal Circus Krone in München. In het voorprogramma staan Cliff Bennett en de Rebel Rousers en Peter en Gordon. Een van deze shows wordt door de West-Duitse televisie opgenomen. Op 25 juni 1966 treden ze op in Essen en op de laatste dag 26 juni in Hamburg. Bij hun aankomst moet de politie een waterkanon inzetten om de opgewonden fans in bedwang te houden. Wij luisterden naar Babies in Black met als grap van de heren eerst het intro van She's a Woman voordat ze Babies in Black inzetten. Opgenomen dus in het Circus Krone Theater in München op vrijdag 24 juni 1966.
1: Dit is de parade.
2: Nummer 15.
0: Straks de langspeelplaat van de week. Een LP uit 1968 via de studioalbum van een Amerikaans singer-songwriters duo. Eerst noemden ze zichzelf nog Tom en Jerry. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst een liedje uit de tipparade en wel nummer 15.

Nummer 15 in de Tipperaden week 26, 1900 nog wat. Andrea True, geboren als Andrea Marie Truden in Nashville, 1943. Ze was een Amerikaanse zangeres en pornoactrice. En onder de naam Andrea True Connection heeft ze in het disco-tijdperk een internationaal succes met deze single More, More, More. In Nederland staat de single 5 weken in de Tipperaden en haalt de top 40 niet. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het vierde studioalbum van een Amerikaanse singer-songwriters duo. Ze heten Simon en Garfunkel en de plaat heet Bookends. Het album wordt op 3 april 1968 in de Verenigde Staten uitgebracht door Columbia Records en is geproduceerd door Paul Simon, Roy Haley en Art Garfunkel. De muziek voor deze LP is tussen september 66 en februari 68 opgenomen. Het is een conceptalbum over het leven van de kinderjaren tot de oudere leeftijd. De teksten gaan over jeugd, desillusie, relaties, ouderdom en sterfte. Veel van het materiaal werd gemaakt met producent John Simon, overigens geen familie van Paul. Op kant 1 horen we de opeenvolgende fase van het leven. De tweede kant bestaat deels uit ongebruikt materiaal voor de soundtrack van de film Graduate, waar onder andere de actrice Anne Bancroft de rol speelt van Mrs. Robinson, het enige lied wat in de film terechtkwam. Ondanks dat de plaat maar 29 minuten duurt, werd het in de tijd door de muziekcritici zeer positief ontvangen. Bookends wordt nu gezien als een van hun beste werken. De opvolger van deze plaat wordt het album Bridge Over Troubled Water, wat wordt beschouwd als hun magnum opus. Bookends van Simon & Garfunkel uit 1968 wordt geroemd om de diepgaande teksten, prachtige harmonieën en innovatieve studiotechnieken. De LP is een avontuur om in zijn geheel te beluisteren. Het cinematische geluid roept een breed scala aan emoties en sfeer op. Daarom is het deze week

0: Eerste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het album Book Ends van Simon & Garfunkel. We luisteren naar het liedje America. We draaien uiteraard weer rechtstreeks van cd. Om zo'n prachtige kwaliteit te ervaren. Want het is echt een geweldig mooi album. Ik denk ook een album wat de tand der tijd heeft doorstaan. Want het is nu nog steeds echt een geweldige plaat. Muziekvrienden, maar nu wat anders. Een oude top 40... Eentje uit week 26. Het jaar ga ik nog niks over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat op nummer 1 in deze lijst staat een liedje van de Amerikaanse singer-songwriter. Het liedje komt uit 1958 en is dus pas veel later een hit. Dat merken we dadelijk vanzelf wel. Het is een one-hit wonder. Dus de man heeft maar 1 hit gehad. En het liedje begint met de volgende tekst. I was walking through the jungle just the other night. Goed, we kijken naar die lijst. Eens even kijken. 7 nieuwelingen, 5 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit Engeland, België, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten, Nederland, Schotland en Suriname.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.

0: Nou, dat zou niet zo moeilijk zijn. Achter te komen welk jaar dit is. Maar als we dan luisteren naar het volgende liedje.
1: Nieuw.
0: Dan denk je... Die liedjes kwamen toch oorspronkelijk niet uit hetzelfde jaar.

0: Mes emmerdes, zo heet het, Charles Aznavour. Hij zingt over zijn eigen ellende. Maar wel als duo, en dat is interessant. Daarvoor hadden we op 40 Hey Jude van de Beatles. En ja, die twee plaatjes komen niet oorspronkelijk uit hetzelfde jaar. Kan je zeggen dat het een heruitgave was, dat liedje van de Beatles. En misschien kan je nog wel herinneren, die platen, die singeltjes van de Beatles, er verschenen een heleboel van op een gegeven moment. En die zaten allemaal in zo'n groen hoesje. Misschien kan je dat nog wel herinneren, zo'n appelgroen hoesje.
1: Nummer 38.
0: Een band die leuke rockmuziek maakte. Maar op een gegeven moment lieten ze dat los. Want de disco was populair. En dat gingen ze dan ook ineens maken.

En zo heet het ook Shake It Down. Waar kennen we ze van? Van Dynamite, Tiger Feet, Lonely This Christmas. En dit, ja, een discoliedje. Ja, de fans konden het niet zo waarderen, muziekvrienden. Staat dus op nummer 38 in die top 40, week 26, 19, nog wat. Nummer 37.

En dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Nummer 36. Music, John Miles, staat op nummer 37. Liedje staat er al 10 weken in. Veel disco-muziek komen we tegen. En ook dit oude liedje uit, wat was het, de jaren 30 volgens mij? 37 oorspronkelijk. In een disco-jasje gestoken door Patricia Pai.

0: Ja, lekkere uitvoering hoor. Maar waar kwam het nou oorspronkelijk vandaan? Ja, ik zei net 1937. Het komt uit een Disney-film. Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Echt waar, someday, maar Prince Will Come op nummer 36.
1: Nieuw. Nummer
0: 35. En nog meer disco-muziek. Ik denk dat dit jaar toch wel een van de hoogtepunten is geweest van het genre disco. Jimmy James and the Vagabonds.

35. I'll go where your music takes me van Jimmy James en de Vagabonds. En we gaan nog even door met de disco. Muziek uit.

0: De band Trinity uit België met 002-345-709. That's my number. Hele mond vol. 34 dus disco uit België. En nu op
1: nummer 33.
0: Disco uit Duitsland. De opvolger in de tijd van die grote hit van haar.

33, Marianne Rosenberg met Lieder der Nacht. Amerikaanse disco nu, maar wel met een prachtige intro. Geheigd door Diana Ross. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze top 40 hebben. Het is het jaar waarin het radioprogramma Met het oog op morgen start. Voor het eerst.

12 inch van. Die duurde wel 10 minuten of zo. Dan ging dit stuk eindeloos door. Diana Ross, Love Hangover 32. Nieuw op 31. Muziek uit Volendam. He. Even wat andere muziek. Even geen disco. Ja, echte palingsound. Luister maar.

0: En zo heet het ook Little Spanish Sailor van de band Next One uit Volendam. Met daarin Piet Schilder, André Veerman, Jan Muren, Albert Schilder en Toom Veerman. Ja, ongelooflijk, hè?
1: Nieuw.
0: Drie families. Veel wel vaker voor in bandjes. Muziek nu van een acteur.

Hij werd als acteur bekend in de BBC sitcom Just Good Friends. Engelse acteur Paul Nicholas. Hij had ook een liedje. Deze dus. Reggae Like I Used To Be op nummer 30. Bekend liedje nu. Een klassieker in de uitvoering van Frank Farian.

0: Oorspronkelijk een liedje van een Amerikaanse artiest, Dickie Lee. En dan overgenomen door de Duitse Frank Farian. Ja, moet je dan zeggen Frank Farian? Ik weet het nooit. Ik denk Frank Farian. Ik denk dat het zijn artiestennaam is. Rocky was het liedje.
1: I

0: En ze begonnen als Willy Ferrari en de Rollers met lekkere rock'n'roll te spelen. En ja, verdient natuurlijk niet zo goed, hè? En met dit soort muziek hadden ze hit na hit Ferrari dus op nummer 28 met het liedje Sweet Love.
1: Nummer 27.
0: Kees en Marjan.
2: Ik

En zo heet het liedje ook Hoe lang zou het duren? Kees en Marjan, Kees de Wit en Marjan Kampen. En het was tegelijkertijd hun grootste hit. Nummer 26. Deze zou ik graag het tweede gedeelte nog eens keer helemaal willen beluisteren. Een bijzonder lied. Oorspronkelijk ergens komt het uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En het interessante van het liedje is dat het een 3D is. En wat is dat dan, zou je denken? Dat is een liedje waar je een voorzanger hebt eigenlijk. Die zingt dan een stuk en dan het koor zingt het precies na. Het liedje heeft een intro van ruim een minuut. Dus dat gaan we niet afwachten. Tweede gedeelte kan je hem helemaal beluisteren. Nummer 25. Hey, nog zo'n liedje in zo'n groeshoesje gestoken. Yesterday. All my troubles seem so far away. Nummer 24. Kennen we wel, hè, Yesterday. Komt dus niet uit het jaar wat we zoeken. Want Yesterday komt uit

welcome back. Hij heeft een beetje een stem als Randy Newman, de frontman van de band Loving Spoonful, John Sebastian. Hij zong en componeerde het liedje Welcome Back, Cutter. Uit tv-serie, dat was het, ja. Een sitcom. Dat was het thema-liedje eigenlijk. Welcome Back dus van John Sebastian. Nu

Oorspronkelijk uit Kaatsheuvel, heerlijke country muziek van de Tumbleweeds. Ze hadden een grootste succes met het liedje Somewhere Between, maar dit was een andere Sweet Memories op 23. Amerikaanse band uit volgens mij New York. Verzin ik dat nou zelf? New Orleans komen ze. Een hele andere hoek. Ja, totaal anders. Dadelijk komen we zo'nzelfde soort band tegen uit New York. Daar was ik waarschijnlijk mee in de bar. 22, de Fatback Band met de Spanish Hustle.

0: Nou, ergens gaan ze zingen Do the Spanish Hustle. Nieuw.
1: Nummer 21.
0: De band natuurlijk van Frankie Valli. The Four Seasons met het liedje Silver Star. Interessant is dat hij deze keer niet de leadzang doet. Hij heeft een hele mooie hoge stem. Deze keer wordt het gezongen door volgens mij de drummer, toch?

Wordt inderdaad gezongen door de drummer Jerry Palsy. Frankie Valli zong wat mee op de achtergrond. Silver Star, zo heet het liedje van The Four Seasons op 21. Het kwam nieuw binnen. Muziek nu uit het gooi van een bandje die noemt zich Husky.

En we horen de stem van Loek Halverstad. En de band Husky begeleidde onder andere Wally Tax en Robert Long. Ze hadden dus ook zelf wat liedjes. Zoals dus ook deze. Pretty Little Linda. En dan nu de opvolger in de tijd van Save Your Kisses For Me. Van de Brotherhood of Man. It was late.

Ze wonnen dit jaar het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses For Me. En dit was het singeltje wat dat nummer opvolgde. Het lijkt er ook heel veel op, hè? Ja. En zo heet het ook My Sweet Rosaline, nummer 19. Het kwam nieuw binnen als host, nieuw binnengekomen plaat. Muziek nu uit Suriname. Big John Russell. En dat woord big staat ervoor omdat het echt een flinke vent was. En ik zei was, want hij is overleden in 2010. John Russell heet hij. En het liedje was I Never Loved a Woman the Way I Love You. Dat klinkt romantisch. Ja, ik was net in de war met deze band uit New York. Amerikaanse-Italiaanse band. The Brass Construction. 16 minuten duurt het en ze knipten het terug voor een singeltje. Het heet Movin', staat dus op 17. Ja, grotendeels instrumentaal, maar af en toe wat zang. Het paste goed in de disco. En daar zijn we inmiddels al achter. Het is echt wel het jaar van de disco. Maar welk jaar, muziekvrienden? Nou, exact. Dit is legendarisch. When you were through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. De meeste mensen denken dat het van Jerry and the Pacemakers is, maar het komt al uit 1945. Het was geschreven in de tijd door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein voor de musical Carousel uit dus 1945. You'll Never Walk Alone, maar in de uitvoering van onze legendarische Lee Towers.

Ze schreef vaak zelf haar liedjes Donna Summer, maar deze werd geschreven door Barry Manilow. Could It Be Magic? Could and a say it be magic? Rod Stewart schreef zo af en toe zelf al liedjes. Soms ook niet, soms ook wel. Deze schreef hij wel zelf. Tonight, the night, gonna be alright. Wat een heerlijk nummer. Ik zou het tweede gedeelte nog een keer helemaal willen beluisteren. Stay away from my window. Stay away from my back door. Nummer 13. 13. Kennen we ze nog? Die gasten in die zeemanspakjes. I've got

En zo heet het Glass of Champagne. We kennen ze natuurlijk ook van Girls, Girls, Girls. 13 was dat Sailor. Nu deze legendarische hit. Kom uiteindelijk op nummer 1 terecht. Staat deze week op nummer 12. Peter Frampton van dat legendarische dubbel live album. Het liedje Show Me The Way. I wonder how you're feeling. There's ringing in my ears. Nummer 11. Zeemeeuwen. We hadden net al zeemannen. Ja.

Muziekvrienden, we hebben een oude hitlijst. Eentje uit week 26. Het jaar is 1976. Echt wel. Het jaar van de disco. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Die One Hit Wonder. Een liedje uit 1958. Dat is vast veel later een hit. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album uit 1968 van Simon & Garfunkel, Bookends. Goed, komt-ie. Nummer 10. De band Fox met Single Bed. En ik stotter niet, want zo staat het er echt. Nummer 9, You Can Do It, Anita Meijer. Nummer 8, Right Back Where We Started From, Maxine Nightingale. Nummer 7 uit Schotland, Slick met Requiem. Nummer 6, ik krijg een apart gevoel van binnen. Ik ook, Corrie. Van Corrie en de Rekers. Nummer 5, Blueberry Hill. Een liedje opnieuw uitgebracht. Vets Domino. 4, Voor Niets, Bob Bauer. Nummer 3, Arms of Mary, Sullen Brothers and Quiver. 2, Rocky van Tom Mercedes. En

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Nu is er Kate Els Music Express. 20 hits, 20 stars met Casey en de Sunshine.

0: veranderen. Music Express. 20 hits, 20 stars, 20 songs. Nu hardlopen, meteen kopen. Music Express. Maar in 1950 ook op cassette en 1-track. K-Tel's Music Express.
1: This program is climate neutral.
2: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
2: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 26. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1976. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Jungle Rock, van Henk Mezel. Hij schreef het samen met zijn gitarist Jim Bobo en drummer Bill Collins. Het verscheen op 24 augustus 1958 op single, maar zonder succes. Een oud lied dus. In 1976 hoorde de Britse DJ Roy Williams de plaat en besloot het om het in een aantal clubs te gaan draaien. Het kwam daardoor onder de aandacht van Charlie Records, een Britse platenmaatschappij die zich specialiseerde in heruitgaves. Jungle Rock werd dus opnieuw uitgebracht. Het werd een grote hit in Europa. In de Britse singlelijst kwam het tot een derde plaats. In België tot 2, in Zweden kwam het tot 9 en in Nederland staat het 9 weken in de top 40, waarvan 1 week op de eerste plaats. Henk Mezel was in 1976 inmiddels 53 jaar oud. En vanaf 62 was hij geen zanger meer. Hij was predikant geworden. Ondanks dat treedt hij toch nog op in Top-Op met het liedje Jungle Rock. Ga maar eens even kijken op YouTube, dan kan je het terugvinden. En het liedje wat we net hoorden is Oh You Pretty Thing in de uitvoering van Peter Noon. Het komt op 26 juni 1971 binnen in de Nederlandse tipparade. De single wordt in Nederland geen hit. In Groot-Brittannië is het nummer goed voor een 12e plaats. Het liedje is door David Bowie geschreven voor zijn album Hunky Dory. Hij heeft de versie van Peter Noon ook geproduceerd. Peter Noon is afkomstig uit Manchester in Engeland. In de jaren 60 is hij zanger van Herman Hermits. Ja, geweldig nummer, hè? Maar ik hoor hem toch het liefst eigenlijk van David Bowie. Oh, You Pretty Thing. Straks tijdens deze rondleiding een popnummer uit 1967... waar 400 miljoen mensen tegelijk naar kijken. Dat is de tijd van voor het internet. Ongelooflijk. En wat was het eerste liedje van Rob de Nijs, wat hij opnam? Je hoort het straks. En we hebben een langspeelplaat. Het is er eentje uit 1968. Zo'n prachtig vinyle plaat. Het is het vierde studioalbum van een Amerikaanse singer-songwriters duo Simon en Garfunkel. En de LP heet Bookends. Het is echt een hele goede plaat, vind ik zelf.

De nieuwe LP, Living in a Material World van George Harrison, staat 5 weken lang op de eerste plaats. Number 5.

0: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de Tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de Alarmschijf en LP van de Week en nu ook de Disco Top 10 en de Klassieke Hitparade. Haal hem iedere week dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40.
1: 1976. Week 26. Nummer 7.

Ja, prachtig. Laatste twee liedjes van kant 1 van het album Bookends van Simon & Garfunkel, wat deze week de langspeelplaat van de week is. Het liedje Old Friends, wat er overloopt in het Bookends thema. Straks nog één liedje en dat is Mrs. Robinson. Dan nu het eerste liedje wat Rob de Nijs opnam. Begin 1962 organiseert het damesblad Romance een groot opgezet landelijke talentenjacht onder de titel Tuk op Talent. De finale van Noord-Holland wordt in het Bellevue Theater in Amsterdam gehouden. De Jolly Dolls, Thijs Leerling, het Orlando Miguel Combo, Bram Biesterveld en Rob de Nijs en de Lords zijn de deelnemers. Op 23 juni 1962 is de landelijke finale in het Concertgebouw in Amsterdam. Deze finale wordt gepresenteerd door Mies Bouwman. Rob de Nijs en de Lords zijn de winnaars van Tuk op Talent. Als hoofdprijs krijgen zij een platencontract bij Phonogram. De eerste single is De Liefde Die Ik Ken. Het liedje is door Stan Haag vertaald van een song van Carole King en Jerry Goffin. Op de B-zijde staat Linda, een door Jack Bulteman uit het Duits vertaald liedje. Maar goed, wij luisteren dus naar die A-kant. Het eerste liedje wat Rob de Nijs opnam. De Liefde Die Ik Ken. Oh.

0: 33 in die top 40, Lieder der Nacht, Marianne Rosenberg. Week 26, 1976. Straks muziek uit de 12e Bondfilm. Welke was het ook alweer en wie zong het themalied? De film komt uit 1981. Maar eerst nog even...
1: Nummer 26.

0: 26 in die top 40. Week 26, 1976. Een liedje van Bots, 7 dagen lang. Opvallend is de voor- en de nazang. Ja, de zanger zingt eerst de regels en daarna doet het koor. Die doet precies hetzelfde eigenlijk. Dat is dus opvallend aan dit liedje. Dan nu muziek uit de 12e James Bond film. Het gaat hier om For Your Eyes Only. In het Odeon Theater aan Leicester Square in Londen is op 24 juni 1981 de wereldpremière van deze 12e James Bond film. Roger Moore speelt voor de 5e keer de hoofdrol van de geheimagent 007. De Bond Girl is Melina Havelock, gespeeld door de Franse actrice Carole Bouquet. De titelsong van For Your Eyes Only wordt gezongen door Sheena Easton. Het is de eerste keer dat de uitvoerende van het themalied ook in de leader van een James Bond film te zien is. De single komt op 15 augustus 1981 binnen de Nederlandse top 40 en staat vanaf 12 september van dat jaar 2 weken lang op de eerste plaats.
1: Explosive. Exclusive.
2: Trust you, Elkan.
1: For your amazement, this bond is for you.
2: Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond.
1: This bond is for your eyes only.

Ja, zo kan je horen dat het toch echt de originele LP is. CD, daar draaien we het van natuurlijk. Fenomenale geluidskwaliteit en dat uit 1968. Ongelooflijk. We doen het album weer dicht. Bookends heet het van Simon & Garfunkel. En wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu dat popnummer uit 1967, wat tegelijkertijd door 400 miljoen mensen wordt bekeken. Het gaat hier om All You Need Is Love van de Beatles. Op zondag 25 juni 1967 werkte Fab Four namelijk mee aan het tv-programma Our World. Nationale omroepen uit 14 landen wereldwijd, gecoördineerd door de European Broadcast Union, nemen deel aan het programma. Het twee uur durende evenement wordt op zondag 25 juni 1967 in 24 landen live uitgezonden. Het heeft een geschat publiek van 400 tot 700 miljoen mensen. Het grootste televisiepubliek tot dan toe. Vier communicatiesatellieten worden gebruikt om wereldwijd dekking te bieden. Deze uitzending is een technologische mijlpaal in de televisieuitzendingen. Omdat de uitzending plaatsvond op het hoogtepunt van de Vietnamoorlog, werden de Beatles gevraagd een nummer te schrijven met een positieve boodschap. De televisiekijkers zien de Beatles in de grote EMI-studio aan de Abbey Road in Londen hun nieuwe single All You Need Is Love uitvoeren. De studio is omgetoverd in een feestzaal met spandoeken, serpentines en tientallen ballonnen in de vorm van wereldbollen. De Beatles hebben een hoop vrienden en collega's uitgenodigd voor het evenement. Zoals Brian Jones, Jane Asher, Patti Boyd, Mick Jagger, Eric Clapton, Donovan, Keith Moon, Marianne Faithfull, Gary Leeds van de Walker Brothers en Graham Nash van de Hollies. Hoewel Our World oorspronkelijk in zwart-wit is opgenomen en uitgezonden, werd het optreden van de Beatles later ingekleurd voor de tv-special The Beatles Anthology uit 1995. Na de tv-uitzending in 1967 worden de opnamebanden van All You Need Is Love zo snel mogelijk naar de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië gevlogen, zodat de single wereldwijd op 7 juli 1967 kan worden uitgebracht. We gaan nu luisteren naar het geluid van de originele tv-uitzending opname voordat het werd gemixt voor de single.

0: En zo klonk het op zondag 25 juni 1967. All You Need Is Love van de Beatles. Muziekvrienden, we zijn aan het eind van de rondleiding. Ik heb er nog één.
1: Nummer 17.
0: Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
0: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
6: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
7: Ach, het is weer zo weer. We gaan weer een lekkere 12 inch gaan we doen met je. Het is zo warm dat wij dachten, nou, wij duiken even een bootje in. Maar we laten jou niet alleen natuurlijk. We hebben die heerlijke 12 inch platen voor je. En och, wat zijn ze lekker. We beginnen zo met David Guetta. Samen met Akon, met Sexy Bitch. Heerlijk. Diana Ross komt voorbij. Wham, Rick James en Christopher Cross en nog veel meer. 2 uur lang de lekkerste 12 inches op je.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
1: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
0: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
2: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
0: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Luister elke donderdag en vrijdagavond naar het programma Bijna Wie Kent Jeroen en Peter op Eemland 1. Ontdek de gekkigheid, inspirerende verhalen en handige tips uit de regio Eemland. Laat je verrassen door het alcoholprobleem van de heren. Mis het niet, luister mee en word een deelgenoot van deze ongecontroleerde chaos. En vergeet niet je medicatie te verdubbelen tijdens het luisteren. Bijna Wie Kent Jeroen en Peter. 12 inches. Op Eemland 1.
6: Ach, daar zijn we weer 2 uur alweer van de 12 inches. En wat heb ik toch weer lekkere muziek voor je. We beginnen zo met Whistle. Och, wat ben ik zo gek met Just Bugging. De KLF komt voorbij, de Steve Miller Band. Je denkt zeker dat je Steve Miller Band. Ook de Stranglers met Always the Sun. Nou, dat is wel toepasselijk. En Can You Feel It? Goed toepasselijk, kan je het hebben, de warmte. Is de Jacksons. Maar och, wat is dit lekker.
7: And this is true. We love to do the things that we're not supposed to do. We don't need robbing, stealing, or mugging. In fact, don't take it seriously. We're only bugging.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
1: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
0: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
2: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
0: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazzdrummer en componist. Hij staat bekend om zijn muzikale veelzijdigheid, creatieve benadering van ritme en zijn werk als bandleider. Een van zijn belangrijke projecten is Ambrosia, een band waarmee hij conceptuele muziek maakt die vaak geïnspireerd is op literatuur en filosofie, waaronder Dante's Divine Comedy. Welkom Ruud Voeste.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Dat was je tweede plaat. Je hebt twee platen gemaakt.
1: Ja, nummer twee.
0: Op basis van Dante's Divine Comedy.
1: Ja, ja klopt. En dat... het eerste deel ging over Inferno, wat ook het eerste deel is van de Divine Comedy. Mm-hmm. En het tweede album gaat over Purgatorio, tweede deel alweer.
0: Precies. We hebben je, geloof ik, 2,5 jaar ook even aan de tand gevoeld. Ja. En dat gaan we nu weer doen. Maar goed, we moeten eerst door heel wat UK jazz. Daar ben je inmiddels ook helemaal in begaan.
1: Helemaal.
0: Precies. Jordan Rakey, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nou ja, dat is een samenwerking met Jordan Rakey en Tom McFarland. En die is bekend van Jungle. En het nummer gaat over liefde die vanzelf gaat zonder moeite of gedoe. Jordan Rakey.

0: Jordan Riquet met Easy to Love. De kop is eraf om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Ja, ik kijk even naar mijn gast van vandaag, Ruud Woesten. In hoeverre heb jij je helemaal verdiept in de UK jazz?
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk helemaal niet, nee. Hè? Vind je dat wat?
1: Ik vind het is een gaaf sound. Het ja? zijn mooie nummers, maar het is niet helemaal de jazzkant waar ik me in verdiept heb.
0: Nee.
1: Dus ik kom er niet vaak uit, nee.
0: Nee, klopt. Maar goed, het is ook helemaal nieuw. Het is ook eigenlijk voor de jeugd bestemd, hè? Voor de jongeren.
1: Ja, dat ben ik al niet meer. Nee.
0: En als ze zeggen van Eddie Gripper, dan gaan ze helemaal stijgeren natuurlijk met Third Beach. En Third Beach is een jazznummer van het album Americana uit 2026. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, en dan sterft het langzamerhand weg. Prachtig! Van piano gaan we naar de trompet. En dan kijk ik jou even aan. Adam O'Farrell, ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Kijk eens aan. Nou, die behoort in ieder geval, zoals je weet, tot de opvallendste stemmen in de hedendaagse jazz scene. En met zijn album Elephant, ook dit jaar, laat hij opnieuw horen hoe modern jazz kan balanceren tussen structuur en vrije improvisatie. We gaan luisteren naar Herkimer Diamond.

0: Tada, Ruud Woesten, je bent zelf drummer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat heel onschuldig altijd aan mijn blokfluitje. Daar hadden de buren geen last van. Hoe speel jij dan in je jeugd met een drummer? Hoe kan je dan, of met een drumstel?
1: Hoe je daarmee wegkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat gewoon in een woonwijk en dan oren dicht?
1: Nou, ik ben ook met het blokfluitje begonnen en heb toen...
0: Je meent het echt,
1: ja,
0: waar?
1: Toch wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb een kans laten liggen in dit geval.
1: Ja, dat was wel de ingang. Maar ik heb daarna 5 jaar denk ik piano gespeeld. En dat ging gewoon rustig met buren erbij.
0: Ja, dat heb je niet doorgezet dan?
1: Nou ja, met componeren komt het echt waanzinnig van pas.
0: Okay.
1: Maar drummen is op mijn 15e denk ik erbij gekomen. En toen woonden we gelukkig ergens tussen de boerderijen. Dus toen mocht ik naar hartelust lawaai maken de hele tijd.
0: Ja, kippen van de leg.
1: Zeker.
0: Dat was het enige eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden eieren genoeg.
0: Dat ging oké. Goed zo. David Bowden, want we gaan natuurlijk in de tweede uur wat verder op jouw carrière in. David Bowden is wel een bestaande naam in de muziekwereld. Dat weet je, onder andere als bassist, producer in verschillende projecten. En het nummer Hakan Cross is een van de resultaten. David Bowden.

0: David Bowden. Wel, ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, gaaf.
0: Technisch. Hoe is het trouwens in de jazz, met de jazz scene in Rotterdam?
1: Ja, heel goed. Die is echt levendig.
0: Roadtown, bestaat dat nog?
1: Roadtown bestaat
0: maar
1: nog.
0: Maar dat is geen jazz meer,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, is geen jazz meer.
0: Dat vind ik toch wel jammer. Zo'n rokerig zaaltje was dat vroeger.
1: Ja, dat mag überhaupt niet meer.
0: Nee, maar dat was wel typisch. Ja. Ja, dat was echt de stijl van de jazz.
1: Ja.
0: En wat heb je dan nog meer? Er zijn ook nieuwe bijgekomen, hè?
1: Dizzy heb je. Je hebt Vrijmoed. Vrijmoed is een heel belangrijk nieuw podium.
0: Ja,
1: uiteraard nog steeds... Brouwerij Belgium. Daar zijn nu concerten elke week. En jam sessies.
0: Jij gaat er af en toe naartoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet af en toe wel eens. Je doet wel eens af en toe een ontdekking.
1: Een ontdekking? Nou ja, nee. Ondertussen ken je wel de meeste mensen bij naam. Of heb je er wel eens mee?
0: Ja, komen de gevestigde namen dan?
1: Gevestigde namen? Ja? Nee, maar ook van de studenten bedoel ik.
0: Dus okay.
1: Je leert elk jaar nieuwe mensen kennen. Maar op een gegeven moment is het ook weer duidelijk wie er is. En de gevestigde namen komen ook wel eens.
0: Ja, je hebt zelf ook wel eens voor die studenten gespeeld.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Er komen natuurlijk veel meer studenten
1: kritisch
0: aan.
1: Kritisch publiek. Ja.
0: Ja, zeker. Maar ja, die zijn een beetje afgestompt van de beat, van de popmuziek, van het computergestuurde popmuziek.
1: Nou ja, niet allemaal.
0: Oh, nou oké. Het wordt dus tijd dat die Erik Lauw richting Rotterdam gaat. Heeft een hele mooie plaat gemaakt. Harmonix. En zijn korte instrumentale track uit de hedendaagse UK beat en soul hip-hop scene. En het nummer komt van zijn project Examples, een verzameling producties waarin Law zijn stijl van jazzy hip-hop en beats laat horen.

Eric Lau, met natuurlijk een DJ-achtergrond, dat was natuurlijk wel te horen. Rob Luft is een heel ander figuur. Is een jazzgitarist die bekend staat om zijn melodische, atmosferische stijl, waarin moderne jazz, folk en wereldinvloeden samenkomen. En wat gaan we dan horen? Night Songs. Dat is een van de composities die goed past binnen de stijl. Ingetogen, ruimtelijk en langzaam opbouwend. Night Songs.

0: Town. Dat is nog eens een slotakkoord. Geweldig. Oh, daar komt hij nog. Ja, Alpha Mist. Moet ik hem nog voorstellen? Ik denk het niet, hè. Hij heeft een paar keer in Nederland geweest. Heeft een mooi nummer gemaakt. Closer. En is een van zijn introspectieve composities die goed past binnen zijn herkenbare stijl. Warm, emotioneel en tegelijkertijd ritmisch subtiel. Alpha Mist.
1: Heel goed.
2: Step away from the madness. Breathe the cold air deep in my lungs and submit to the sadness. Commit to withdraw from the battle. Gotta jump ship and hope.

Alpha Mist, vaak in Nederland geweest. Hele zalen waren vol, dus en genieten. We gaan over naar Tendelonious en daarna hebben we Yusuf Deze. Dat is een collega van je, ook op drums. Ja. Maar goed, eerst Tendelonious, Song for My Father. Ja, dat is een versie natuurlijk van Horak Silver, maar die heeft hij even geherinterpreteerd, zoals het dan heet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, vorige week was Billy Cobham in Nederland.
1: Oh.
0: En die speelde in Fluor in Amersfoort. En dat was een prachtig concert.
1: Yeah.
0: En degene die hem op zou kunnen volgen, dat is Yusuf Dayes. Die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft ook met Tom Misch gespeeld. En hij heeft in de band Yusuf Kamal de nodige trommels bewerkt. We gaan hem hier horen met Black It Out.

0: Hoorden we daar Ruud Voesten aan de drumstel of niet?
1: Nee,
0: ja, het was wel heel simpeltjes dit, hè? Ja, vond ik wel. We gaan, de tijd dringt een beetje naar Ambient Jazz Ensemble. En dan gaan we luisteren naar Nataria Part 1, 2 en 3. Dat is echt een lekker stoer. Had je vroeger bij Pink Floyd ook. Oh. Had je ook Part 1 en Part 2. En daarom kocht je die cd ook. Of plaat in dit geval. Maar goed, Ambient Jazz Ensemble.

0: Ambient Jazz Ensemble. Ja, we gaan het laatste nummer alweer tegemoet.
1: Jeetje.
0: Voordat ik het vergeet, jij speelt komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest.
1: Ja.
0: Met welke bandleden doe je dat?
1: Koen Schalkwijk op piano en synthesizer. Mo van der Does, altsaxofoon. Wietse Voermans, tenorsaxofoon. En Thijs Klaassen op contrabas.
0: Op het moment dat ik jou dit vraag, ben jij Ambrosia 2, althans die cd-hoes, ben je aan het signeren voor mij. Dat doe je op met een vloeiende pen.
1: Met een vloeiende pen.
0: En een aantal nummers van deze cd, die ga je ook spelen.
1: Ja, het nee, alles zelfs.
0: Jullie gaan alles spelen.
1: Ja, spelen het programma integraal van de cd.
0: Ja, dus gewoon van nummer 1 tot en met nummer 6. En niet het, gewoon een beetje een wisselwerking van nee. Laten we dat... Nee,
1: nee, nee, het hele verhaal. Ja.
0: En dan lang uitgesponnen nummers?
1: Ja, meestal wel. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd. We gaan eruit met Vega Trails. Ken je die? Nee. Het is een modern jazzproject rond contrabassist Milo Fitzpatrick. Fitzpatrick, wie kennen we ook weer? Oh ja, dat was natuurlijk de bassist van Portico Quartet. Een Schotse band. Geweldig. Vega Trails.
2: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
4: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
3: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
5: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
3: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
7: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
8: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ding, ding. Welkom in de tweede uur met Thelonious Monk met nummer Nutty. En tegelijkertijd ook welkom Ruud Woester. Je hebt al een uur hoor je op zitten. We hebben net naar UK Jazz geluisterd. Ja, je hebt nu opeens een klassieker uit het rek gehaald, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Thelonious Monk, waarom?
1: Ja, het is een van mijn helden van het begin van de jazz. Ik ben vooral heel erg fan van zijn composities, omdat ik het ritmische element daar altijd extreem sterk vindt. En dat geeft mij zoveel inspiratie voor het improviseren en het spelen. Ik geniet er altijd heel erg van.
0: Ja, het was ook een moeilijke man, hè, die Thelonious.
1: Ja, ik ken hem zelf niet, maar nee. Ik heb wel
0: in de wandelgangen heb ik dat wel gehoord.
1: Ja,
0: ik ook, ja. Maar goed, het is leuk om gewoon met zo'n klassieker te beginnen. En als ik dan even verder kijk op het lijstje, dan komen we nu uit bij Dogo, Alessandro. Ja. En mag je zelf Fongaro.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kom je daarop?
1: Dat is mijn buurman.
0: Dat is jouw buurman?
1: Ja, nee, ik woon in een gebouw met meerdere muzikanten. En Alessandro speelt contrabas en is een goede vriend. En een zeer inspirerende muzikant.
0: Jullie trekken er ook af en toe op uit.
1: Zeker, ja.
0: En dan spelen jullie een van de jazzhonken in Rotterdam?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Helemaal plat spelen, al die studenten helemaal wegspelen, die jongens. Of niet?
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit klinkt.
1: Ja,

0: Precies, komende zaterdag. Het zaallicht gaat uit. De spots gaan aan op het podium. Wie treedt erop? Ambrosia. Het eerste nummer is gelijk knallen, denk ik. Strand. Vertel me.
1: Oh, ja. Strand. Ja, dat is het eerste nummer van de tweede plaat. Dus ja. Dit beschrijft de scène waar Dante samen met zijn gids Virgilius uit de hel ontsnapt. Mm-hmm. En even niet zo goed weet waar ze zijn. En een nieuwe plek moeten bepalen.
0: Ja, Dante's Divine Comedy. Hoe kom jij aan Dante?
1: Oh.
0: Het is niet de Commedia dell'arte, geloof ik, hè?
1: Nee,
0: dat is iets anders. Maar goed.
1: Oké, okay. Ik ben erbij gekomen omdat ik wilde een plaat gaan maken, maar dacht... ik was op dat moment heel erg fan van David Bowie en Blackstar. Waar hij, terwijl hij dus terminaal ziek was, nog een laatste waanzinnige plaat heeft gemaakt. En toen dacht ik, dat is daar ligt de lat. Maar ik heb nog niet zo'n verhaal. Dus mijn gedachte was, als ik nou een ander kunstwerk pak, en dat is rode draad gebruik voor muziek, dan kan ik daar misschien een plaat bij maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof dat mijn vriendin op dat moment bezig was met Dante te lezen. En toen ben ik er ook aan begonnen. En ja, in het hele boek is Dante zet zo soort van uiteen hoe je eigenlijk als mens moet leven. Dus hij laat zien wat zondes zijn en wat daar eigenlijk voor straf tegenover staat als je daar niks aan doet of wat een juiste manier van leven is. Ja, dat zijn supermooie beelden en vergelijkingen die hij beschrijft in dat boek. En dat sprak wel tot mijn verbeelding. En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar kan ik wel muziek bij schrijven.
0: We gaan naar het eerste nummer luisteren.
1: Strand.
0: Strand.

0: En hoe dit verder gaat, dat kunt u allemaal luisteren. Komende zaterdag om 8:30 in Artisjok in Soest. En dan is de gastheer in dit geval Ruud Woester. En die zit hier tegenover me. Jawel. ja. Ambrosia, wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat is een woord voor de godendrank, waar de goden in de Italiaanse of de Romeinse geschiedenis onsterfelijk van werden.
0: Kijk eens aan. En het is ook een onderdeel, tenminste de Dante's Divine Comedy is een onderdeel van La Divina Commedia. Ik zei eerst Commedia dell'arte, maar dat is natuurlijk veel jonger. Dit is een stukje ouder.
1: Ja.
0: Van de 13e eeuw gaan we naar de 20e eeuw. We gaan naar Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Waarom Frank Sinatra nou opeens? Wat een overgang zelfs.
1: Ja, nou ja, misschien is het inderdaad een beetje een grove overgang. Maar Frank Sinatra is ook helemaal te gek. En ik heb hele warme herinneringen aan dit specifieke nummer. Omdat ik toen ik net met jazz begon in een big band speelde, waar we dit arrangement ook speelden. En dit was toch wel altijd een van de hoogtepunten van onze optredens.
2: Thank you. I've got you under my skin.

0: Precies, de douchekraat zat open. Sinatra wordt uitgefloten zelfs, hoorde. Nee, is helemaal niet waar.
1: Niet.
0: Nee, geweldig, lekkere macho muziek.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet als macho ervaren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, er zit wel een zekere overtuiging in.
0: Gaan we dat ook horen van Sylvain Darivac?
1: Ja, super, maar dan ook heel melancholisch. Het is macho in zijn melancholie.
0: Nou, dan ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Ja, dit komt uit Frankrijk? Sylvain,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja. Nou, flesje wijn erbij, sigaartje opsteken. Chauve et court.

0: Ja, ik moet soms even denken aan Zach Lober. Nederlandse bassist. Die doet dit werk ook zo'n beetje.
1: Ja? Oké.
0: Dat is wel heel apart. Vooral het begin.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, oh god, er gaan een heleboel radiootjes uit, denk ik.
1: Ja, ik vind het super gaaf. Ik bedoel, dat hele abstracte en dan daarna juist weer hele, ja, wat ik zei, melancholische melodie eigenlijk van cello en saxofoon. Die frictie, dat boeit me heel erg.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Koen Schalkwijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is een collega van je, die zit bij jou in je band.
1: Ja, Koen.
0: En die heeft ook een cd gemaakt, misschien wel 2, 3. Wat zal het zijn?
1: Dit is, hij heeft zeker meerdere cd's gemaakt, maar dit is zijn laatste cd.
0: Ja.
1: Zijn meest recente cd met het trio met ook wederom Alessandro Fongero en Mark Schilders op drums.
0: Ja, niet allemaal uit dezelfde flat?
1: Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel met Koen samengewoond. Dat is dat dan weer wel. En Joris Roelofs doet ook mee.
0: Ja.
1: Die,
0: Descending heet het nummer. Het zet de naald mij in de groef.

0: Ja, Roy Haynes. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Absoluut. Reflection.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de klassiekers.
1: Ja, we gaan een beetje heen en weer. Ik dacht, we mixen het een beetje door elkaar.
0: Dat is heel wat anders dan Sylvain Darivarc,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Alle twee waanzinnig goede drummers met conceptuele ideeën.
0: Ja, wat is nou de beste drummer?
1: Of ja, is moeilijk is te niet duiden. Te zeggen, maar...
0: Wie
1: ik gaaf vind?
0: Ja.
1: Nou ja, Roy Haynes vind ik heel gaaf. Tony Williams vind ik heel gaaf.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat ze alle twee een heel eigen stijl hebben en tegelijkertijd heel begrijpelijk spelen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen die eigen stijl hebben ze hun eigen weg gevonden om heel, ja, echt heel sterke statements te maken. En dat is heel gaaf.
0: Ja, het gave van een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja, ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb,
0: nee?
1: Als je dat zo zegt. Nee, het is toch vaker wel één groot ding. En dan kan ik beslissen waar ik dan dat stukje van het ritme op speel. Dus welk ledemaat, zeg ik dat zo, aangaat. Dus moet het met mijn bassdrum of moet het met mijn hi-hat of wil ik het op een trommel of op een bekken. En moet het lang of moet het kort? Dat zijn de beslissingen die je dan neemt.
0: Ja, John Engelsje zegt wel eens, het is gewoon het inkleuren van muziek.
1: Ja.
0: Dat doe je met de drums.
1: Dat is zeker waar.
0: En dat doet Roy Haynes ook.
1: Absoluut.
0: Laat me komen.

0: Roy Haynes. Geweldig nummer. We moeten even opschieten. We hebben nog 3 nummers te gaan. En dan kijken we naar de top 3. Miles Davis staat op nummer 1. Ruud Voester nummer 2. En Thijs Klaassen op nummer 3. Of we Thijs Klaassen kunnen draaien, dat is nog maar even de vraag. Maar we gaan het allemaal
1: we
0: proberen.
1: We doen ons best, hè?
0: Miles Davis. Ja, 100 jaar geleden is hij geboren.
1: Oké.
0: Okay. 26 mei, als het goed is.
1: Oké. Okay.
0: En over een paar weken gaan we daar een special van maken. Ik doe dat samen met Jeroen de Valk. Of andersom. Jeroen de Valk doet met deze ondergeschikte jongen. Want hij weet natuurlijk alles van Miles Davis.
1: Ja.
0: En ik weet gewoon de laatste jaren van hem. En de muziek die hij toen maakte. Maar hij weet echt alles. Ook uit 1952. Maar goed.
1: Oh.
0: Dit is Little One uit 2000. Nee, het staat 2022. Dat kan niet, hè?
1: Nee. Dit is denk ik ergens uit de jaren 60.
0: Ja, dat is
1: van zijn tweede
0: raad.
1: Quintet met Herbie Hancock. En,
0: ja. Wat die Jeroen de Valk zei, dat is dat de beginplaten nogal een beetje vals klonken. Denk je van wie is hij? Godsnaam aan het trompetteren.
1: Oh, ja, hij moest het ook leren, hè? Hij was erbij aan het begin.
0: En zo is het ook. Ja. Iedereen moet het leren. Miles Davis, Little One.

0: Yes, dat was Miles Davis met Ruby Hancock op piano. Je kent het, hè? Die milestone. Ja, heerlijk. Ja, virtuoos.
1: Zeker.
0: 100 jaar geleden is die geboren. En over een paar weken gaan we daar een special over maken. Dat doe ik samen met Jeroen de Valk. Ja, het is echt leuk. We gaan weer even terug naar Raw Beats. En dan gaan we luisteren naar niemand minder dan Ruud Voesten.
1: Ja.
0: Met wie speel je hier? Met Thijs Klaassen, dacht ik.
1: Nee, dit is een, dit is wel van Ambrosia. Maar dit is een duo stuk van Mo van der Does en Koen Schalkwijk. Het is alleen klarinet en piano.

0: Beans met dat prachtig klarinet. Je hoort hem bijna niet meer, die klarinet.
1: Nee.
0: Die is aan het afsterven.
1: Nou ja, misschien komt hij een beetje terug. Maar
0: daar kan jij voor zorgen natuurlijk.
1: Ik doe natuurlijk mijn
0: best. Je doet je best. We gaan naar het laatste nummer. Maar dat betekent dus ook dat we afscheid gaan nemen van Ruud Voesten. Natuurlijk, dat is jammer. Voor de tweede keer zit je hier.
1: Nou,
0: het is weer prima bevallen, denk ik.
1: Het was heel leuk, toch?
0: We hebben mooie muziek meegemaakt. Je hebt mooie muziek meegenomen. Vooral Sylvain Darifourc.
1: Die blijft hangen, hè?
0: Die blijft hangen. Nee, ja. Maar ja, goed. We stellen daar even Miles Davis tegenover. We gaan jou zien komende zaterdag om 8:30 in Artichoke in Soest. Dan ga je alles spelen van Ambrosia 2. Dus ook dit nummer.
2: Dit is Eemland 1.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

De band Chicken Shack was dat uit de jaren 60 uit Engeland. Chicken Shack van de gitarist Stan Webb. En Christine McVie heette ze later. Die is trouwens ooit naar Fleetwood Mac gegaan. Maar ze begon dus in die band Chicken Shack. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier op 1 Land 1. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Verder met ZZ Top, Pearl Necklace.

Roomful of Blues. Een bekende Amerikaanse bluesband was dat. Werd opgericht ergens in de jaren 60 door onder andere Duke Robillard. Die is er nu uit. Die is al een hele tijd. En in 1994, dat nummer kwam uit 1994, was het Sugar Ray Norcia die de stem deed. Die zong in die band. De Roomful of Blues.

Amerikaanse obscure bluesartiest Drink Small was dat. Met zijn nummer So Sweet. Boyd Small was ook een Amerikaan, maar die woonde in de jaren 90 een aantal jaar in Amsterdam. Daar trad hij op, zelf, maar ook met een Amsterdamse bluesband, The Blues Factory. En ze namen ook een paar albums op, Boyd Small, van het album So Easy.

Ik zag ze toen optreden in de jaren 90. Boyd Small en zijn band. En die band, dat was de Blues Factory van mijn oude gitaarleraar Bas Flesseman. Boyd Small was dat album So Easy. Robert Cray is bekend geworden in de jaren 80. Hij was een van de mensen van een groep bluesartiesten die de blues weer bekend maakte in de jaren 80. Want eigenlijk was het niet echt populair in die tijd, voor die tijd. Robert Cray van zijn album Strong Persuader.

Treat Him Like a Man. Dat was Kirsten Thien van haar album Delicious. En zij was in mijn programma, in dit programma, een van de eerste artiesten die hier in de studio was om al die nummers te spelen en om een interview te geven. Kirsten Thien is haar naam. Ze komt trouwens deze zomer weer naar Nederland. Kirsten Thien. Howard Tate, een min of meer onbekende blues- en soulzanger uit de jaren 60. Hij is echt zo'n man die niet echt bekend is bij het grote publiek, maar wel onder muzikanten. Heel veel van zijn nummers die werden gedaan door anderen. Onder andere dit nummer wat je nu gaat horen, Howard Tate.

0: last words I got to say. Yes, if I don't see you tomorrow, I hope I'll meet you early the next day.
1: Een nummer van eind jaren 40, dat was Lightning Hopkins. Lightning Hopkins, een van mijn grote helden. En toen ik begon met gitaar spelen, was hij de eerste waar ik naar luisterde. Misschien zelfs de enige. Toen ik dus zelf blues probeerde te spelen. Heel lang geleden. Dit was ook Lightning Hopkins, 1946, 47, zoiets. Hij heette trouwens Lightning Hopkins. Niet omdat hij zo snel is als Lightning. Nou ja, dat werd er later van gemaakt. Maar omdat hij door de platenbazen moest gaan samenspelen met Thunder Smith. Dat was een pianist die je net hoorde. En zij waren dan het duo Lightning en Thunder. Dat werd dus later Lightning Hopkins.

Een andere van mijn grote helden, Stevie Ray Vaughan. Van een outtake uit 1983, als ik het goed heb. Het is nooit op het officiële album uitgekomen, maar na zijn dood werd het uitgegeven. So excited. Stevie Ray Vaughan was dat. Elan Jewell komt er nu aan, hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur op www.eemland1.nl. Zoals deze, die is voor jou, man.

0: Hij werd ook wel de fluwelen bulldozer genoemd, de Velvet Bulldozer. Albert King was zijn naam. Hij was een heel groot voorbeeld voor gitaristen na hem. Zoals bijvoorbeeld Steve Ray Vaughan, die ik hier voordraaide, maar ook Jimi Hendrix, Eric Clapton. Blanke en zwarte gitaristen, echt iedereen. Albert King was dit met zijn nummer Please Love Me. Hij speelde het live at the Fillmore. Dat is een club in Amerika. Verder met een mooi nummer, een langzaam nummer van Screaming Jay Hawkins. Die heb ik ooit gezien in de Meervaart tijdens een bluesfestival. Screaming Jay Hawkins, het was oorspronkelijk een operazanger. Hij is nog gaan boksen, heeft een paar prijzen gewonnen. Maar uiteindelijk is hij door rhythm and blues in de blues opgegaan. Screaming Jay Hawkins, hij speelde met allerlei attributen zoals een doodshoofd, een rookmachine, een wandelstok met een doodshoofdje erop. Hij kwam op terwijl hij in een doodskist lag. Allemaal van dat soort dingen. En het was allemaal nog in de jaren 50. Het was niet veel later. Screaming Jay Hawkins.
1: I am painting

0: Screaming Jay Hawkins, A Portrait of a Man. Dat was Screaming Jay Hawkins, laatste nummer van dit eerste uur. Blues and Friends, blijf luisteren naar het nieuws. Want er komt nog een uur lang de blues aan.
1: Hello out there, this is Kirk Fletcher and you've been listening to Blues and Friends. Check it out, every week.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De I-10 Hurricane Blues, dat was Uncle John Turner. En Uncle John Turner was een zingende drummer en hij werd geholpen door Johnny Winter. Dat was nog voordat Johnny Winter bekend werd met Woodstock en zijn eigen band had. Uncle John Turner, hij bleef er heel lang mee optreden trouwens. Leuk dat je luistert. Ik kom er helemaal niet meer uit. Leuk dat je weer luistert naar het tweede uur van Blues & Friends. Nog een uur lang de blues hier op Eemland 1. En als je het mist, elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur kun je luisteren. Ik ga verder met een heel oud album van Government Mule. Deja Voodoo heet dat nummer. Of heet het album. En het nummer is Little Toy Brain.

De band Government Mule van hun album Deja Voodoo uit 2004, al een hele tijd geleden. Maar ze zijn nog steeds bezig, Government Mule. Ik ga verder met twee bluesmannen, twee legendarische bluesmannen van vroeger. Het zijn grote mannen en daarom in de blues-traditie krijgen ze de toevoeging groot voor hun naam, Big. De een is Big Pete Pearson en die andere Big George Brock. Ik ga ze achter elkaar draaien hier bij Blues & Friends.

Big George Brock. Het nummer kwam uit 2006, dus ook alweer een tijdje geleden. En daarvoor nog zo'n grote man, Big Pete Pearson. Dat hoorde je allemaal hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En ik ga verder met The King of the Blues. En ja, je hebt de verschillende kings die dat als achternaam hebben. Maar dit is de echte King of the Blues, B.B. King. Met het nummer You're on Top. Ik heb ooit in een bluesband gespeeld en dat nummer speelden we toen ook. Dus dat is een bijzondere herinnering ook nog. B.B. King.

Dit was dan weer een van de vrienden van de blues, C.C. James. Ik had er ooit een telefoon voor een interview. Hier bij Blues and Friends op Eemland 1. McKinley Morganfields. Misschien rinkelt er een belletje, maar waarschijnlijk, ja, ik ben toch echt een purist. Dus voor mij is dat gewoon Muddy Waters. Dat kan ik wel beter zeggen. Muddy Waters komt eraan. Mean Old Frisco Blues. En de Mean Old Frisco, dat is een trein. Dat is de bijnaam van een trein. Want treinen spelen een hoofdrol in de blues, een belangrijke rol in de blues. Want of ze boden juist vrijheid, want met de trein kon je de armoede ontsnappen naar het noorden, naar de grote steden, en het racisme ontsnappen. Of ze waren juist somber omdat de vriendin of de vrouw met de trein meeging en nooit meer terugkwam. The Mean Old Frisco Blues, Muddy Waters.

Eind jaren 70 en vooral jaren 80 waren twee muzikale broers erg belangrijk voor de blues. En dat waren Stevie Ray en Jimmy Vaughan. Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. Stevie Ray met Double Trouble met zijn eigen band. En Jimmy Vaughan met de band The Fabulous Thunderbirds. Ze gingen elk hun eigen weg. Ze hadden alle twee drugsverslavingen, drankverslavingen. Maar ze kwamen er te boven. Stevie Ray Vaughan die had net, was net afgekikt van alles. Had een nieuwe plaat uitgebracht. Met zijn eigen band. En daarna bracht hij deze uit. Brothers. Dus Jimmy Vaughan samen met zijn broer Stevie Ray Vaughan. Ze waren van plan om te gaan toeren. De producer Nile Rodgers van de band Chic. Maar toen gebeurde dat grote ongeluk. Waarbij Stevie Ray Vaughan neerstortte met de helikopter bij een tournee. Na een optreden. En hij verongelukte. Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan waren dat.

Met een beetje fantasie hoorde je waar het nummer over ging. Het heet People in Traffic. Je hoorde de auto's voorbij razen en een ambulance en van alles en nog wat. Dat was de band L. Fish uit België, 1999.

Een van mijn helden en vriend van de blues, dat is Tom Waits van zijn album The Heart of Saturday Night, Diamonds on My Windshield. En wat zo mooi is, hij was heel goed in improviseren. Dus hij pakte dan tijdens het optreden of zo, of tijdens dit nummer in de studio, gewoon een krant. En hij begon al die krantartikelen door te lezen en te vertellen. Op muziek natuurlijk, zoals je net hoorde. Dus dat is echt mooi. Tom Waits, The Heart of Saturday Night.

Een van de nieuwe opkomende blues- en soul-artiesten in de jaren 90, dat was deze man. Artie Bluesboy White. Met zijn album Tired of Sneaking Around. Dat was erg populair in die tijd, in de jaren 90 dus. Artie Bluesboy White.

Hier bij Blues & Friends. Dat was Ian Seagal en zijn band. Ik zag hem in de jaren 90, was dat ergens geloof ik. Eind jaren 90, toen hij bekend aan het worden was. Zag ik hem tijdens een bluesfestival in de Meervaart. Een aantal keer zelfs. En de volgende man zag ik ook een paar keer. Dat is John Mayall, de vader van de Engelse blues. En met de gitarist Buddy Whittington. Want die gitaristen die wisselden steeds. Net als andere muzikanten. John Mayall was echt een springplank voor talent om verder te gaan. De band van John Mayall dus. Hier komt hij aan het laatste nummer bij Blues & Friends. Luister volgende week ook elke maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. Dankjewel voor het luisteren.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.